Oui, oui, oui.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Vrijdag 8 mei. Goedemorgen, goedemorgen. Bastiaan.
3: Ja, goeiedag.
2: Jij komt al bijna met daglicht hier naartoe.
3: Ja.
2: Ik ook, trouwens.
3: Wat 2 dagen even geen ochtend voor verschil kunnen maken. Ja. Want dat was dinsdag voor mijn gevoel nog niet zo.
2: Nee, het gaat hard. Inderdaad. En als je dan een zonnige dag achter de rug hebt en ook weer een aanstaande is, dan krijg je dat. Militaire infrastructuur in onze provincie blijkt je heel makkelijk online te kunnen vinden. Daar hoeven de Russen geen spionnen voor te sturen.
3: We waren uiteraard om de cirkel rond te maken bij de huldiging van de volleybalsters van Apollo 8 uit Borne. Want zij zijn de nieuwe landskampioen.
2: We kijken terug op het vieren van de vrijheid afgelopen week met de directeur van het Bevrijdingsfestival.
3: En we spelen weer om de bordjes vanochtend. Want de nieuwsquiz wordt weer gespeeld na 8 uur.
2: Ja, om de knikkers, oftewel om de bordjes. Het weer voor het weekend, het verkeer en ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons bij
0: Radio Oost.
2: Paul McCartney en Wings, zijn periode na de Beatles. Dit is Listen to What the Man Said.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: En welkom op vrijdag de 8e van mei. In Almelo is vandaag veel aandacht voor Europadag. Wordt georganiseerd door de Europese Commissie in Nederland en verschillende steden en regio's. Op deze dag staat centraal wat Europa betekent. Bijvoorbeeld voor jongeren en de stad waarin ze wonen.
0: Er is een sportdag waar ook Defensie aan meedoet. In dat kader er is een kennisfestival in het Tacito-stadion. En op de Union of Skills laten bedrijven zien welke kansen Europa voor het bedrijfsleven biedt.
1: Het Nationaal Klimaatexamen wordt vanaf vandaag gehouden. Tot het einde van de maand duurt dat. Burgers en bedrijven die kunnen in die periode klimaatkennis testen. Online kan dat bijvoorbeeld, maar ook fysiek in de raadzaal van het stadhuis van Almelo zijn we weer. Want ook Almelo roept de inwoners op om vooral kennis te laten testen. Met name over de toekomst van de leefomgeving gaat die interactieve quiz.
0: Ja, dan van Almelo naar Zwolle. Daar staat een 68-jarige vrouw vandaag voor de rechter voor het doen van een valse bommelding. Eind vorig jaar in de stad. Ze zou hebben gebeld naar een Zwolse woningcorporatie en hebben gezegd dat er een bom zou afgaan met een half uurtje.
1: Laurens ten Den krijgt vandaag de Johanna van Buren Cultuurprijs uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten op het gebied van de Neder-Saksische taal en cultuur. Hij schreef, vertaalde en regisseerde en speelde in verschillende stukken. En ook muziekstukken. Denk aan Op Hoes op aan Verkesmis. Misschien wel een van de beste kerstnummers ooit gemaakt. Van Jongelen en Ollegrond, Het Verzet Kraakt. Woeste Grond, de Twentse eindejaarsconferenties. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. In al die stukken was een centrale plek voor de streektaal.
0: Premier Jette is vanaf vandaag in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor het eerst sinds zijn aantreden als premier. Hij gaat er in gesprek met politici, bestuurders, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dat doet hij op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
1: Dan beginnen de centrale eindexamens vandaag voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het gaat om het eerste tijdvak. Dat loopt nog tot het einde van de maand, 27 juni. De uitslag is dan op donderdag 11 juni.
0: Overwinning op Nazi-Duitsland wordt vandaag in heel Europa herdacht. Inderdaad, het gaat door Rusland aangekondigde staakt het vuur in de oorlog met Oekraïne. Gaat daarom dan ook in, maar afwachten wat dat dan gaat betekenen. Tot nu toe betekende dat niet veel. Kremlin kondigde vorige week een eenzijdig bestand af op 8 en 9 mei ter ere van die dag van de overwinning.
1: Dan is vandaag de Europese première van de nieuwe film van David Attenborough. De man met misschien wel de mooiste stem.
0: Jazeker.
1: Bioloog en filmmaker. Maker van vele films en series. Denk aan Life on Earth, Planet Earth, One Planet, Blue Planet, Frozen Planet. Nu komt hij met Our Story. Gaat over de band tussen de miljarden jaren oude geschiedenis van de aarde en de veel kortere geschiedenis van de mens. Die Europese première is in Artis vandaag.
0: Ja. Dan de Eredivisie in van het vrouwenvoetbal nadat de ontknoping, daar waar de meiden mannen al het nodige bekend is. PSV staat er in die competitie het best voor. Kan voor het eerst kampioen worden. En dan de plaats overnemen van FC Twente. Die vrouwen hebben ook nog een klein kansje. PEC Zwolle doet het dit seizoen onverwacht goed en kan nog wel hoog eindigen.
1: En Colin Feijer uit Staphorst begint later vanochtend op het circuit van Le Mans aan de Grand Prix van Frankrijk in de Moto 2. Vandaag staan de trainingen daar op het programma. Zijn race is zondagmiddag. Feijer startte 2 weken geleden in Spanje als eerste Nederlander in ruim 30 jaar op pole in de Moto 2-klasse. Hij eindigde die race als derde.
0: Dat stapje nog maken.
1: Ja.
0: Dat stapje nog maken.
1: Komt eraan.
0: Ja, dit seizoen nog, denk je? Eén keer weer overwinning? Ja, een Grand Prix winnen?
1: Ja, dat gaat lukken.
0: Oeh, mooi.
1: Durf ik te zeggen.
0: We houden hem in de gaten.

0: Michael Jackson hoorde je 18 minuten over 6 op Radio Oost. Will you be there?
1: Het krantenoverzicht.
2: Op de voorpagina's van het AD en de Telegraaf staat dezelfde man die we net al even noemden. Sir David Attenborough.
0: Ah.
2: Voor zijn 100ste verjaardag. Activistisch, dapper en charmant. Zo wordt hij omschreven op de voorpagina van het AD. 'S werelds beroemdste bioloog is vandaag jarig. En op de voorpagina van de Telegraaf. Niets ontroert Sir David Attenborough meer dan de natuur. De Britse bioloog die vandaag zijn 100ste verjaardag viert is zijn leven lang al gefascineerd door alles wat leeft. Van de meest exotische vogels tot een alledaags veldmuisje. Ja. En we zien hem op de foto waar hij een veldmuisje over zijn vingers laat lopen. Al ruim 70 jaar maakt hij allerlei documentaires. En we zeiden het net al, vandaag dus de jubileumserie die gepresenteerd gaat worden.
0: Ja, het gaat over allerlei exotische dieren inderdaad. Maar ook een van zijn laatste series, een vijfdelige serie over Engelse tuinen.
2: Kijk, dat kan ook.
0: Ja, inderdaad. Dat kan ook gewoon.
2: Ik zag ook nog ergens op een of andere streamingdienst dat ook een serie die hij dan heeft ingesproken, waar ze met AI, zeg maar, de hele dinosauruswereld,
0: ja,
2: als echt, tegenwoordig kan je dat echt helemaal alsof het wel echt is gebeurd. Of echt is gefilmd, laat ik het zo zeggen. Ook heel mooi.
0: Ja, zeker. Ik moet dus wat meer van hem kijken. Want hoewel er is ook al in het verleden wel veel kritiek op die series geweest. Dat het allemaal wel ergens scène was gezet. Want dat veldmuisje wat je dan in vertraging voorbij ziet lopen. Terwijl die probeert te vluchten voor een predator. Maar het is allemaal wel prachtig gedaan. En heeft veel natuurlijk goodwill voor de natuur gekweekt.
2: Zeker.
0: Ook belangrijk. Dan het harde nieuws. Openeer van NRC. We hebben er ook mee te maken in onze provincie. Het COA zegt het tekort aan omvangplekken is nu nijpend, taak onuit. Voerbaar. Wat is hier nieuw aan, zou ik denken. Maar vooruit, het slaat nog wel eens een keer alarm. Het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, natuurlijk over het schrijnend tekort aan opvangplekken. Ondanks noodmaatregelen, veel locaties gaan dicht. Kijk maar hier, naar Hardenberg bijvoorbeeld. Het bezettingspercentage is opgelopen tot 104%. Dat was niet eerder zo hoog.
2: Over asiel gaat het ook op de voorpagina van de Telegraaf. De kop is pleister op asielwond. Overlastgevende asielzoekers die kunnen straks alsnog sneller ongewenst worden verklaard en vervolgens worden bestraft als ze toch in Nederland blijven. Zijn eerste pleister die het kabinet vandaag plakt op de asielwond die het team Jette onlangs opliep in de Eerste Kamer.
0: Zeg maar dat de Telegraaf dit niet genoeg vindt nog.
2: Nee, er moet meer, want het is een gapend gat, die asielwond. De minister van Asiel, Bart van der Brink, bevestigt het in ieder geval aan de Telegraaf. Het gaat nog verder qua tendentieuze termen, want in de volgende alinea, 2 weken na het asieldrama in de Eerste Kamer, waarbij, tussen aanhalingstekens, het strengste asielbeleid ooit sneuvelde, presenteert minister van der Brink 1 van de 3 maatregelen regelen opnieuw aan de Kamer. Makkelijker ongewenst verklaren van overlastgevers dus.
0: Ja, het kabinet moet ook wel. Hij had vandaag als deadline gesteld om met maatregelen te komen in ieder geval. Ja, in ieder geval de pleisters te plakken na dat wegstemmen naar de Eerste Kamer.
2: Na de ramp. Ja, de catastrofe.
0: Ja, het was echt een. Maar goed, het was meer een politiek drama dan verder. Trouw, andere zaken. Ook de huidige crisis natuurlijk. Gaat er natuurlijk met name over olie en brandstoffen. Groene bedrijven, die zien de aandelen koersen sinds de oorlog stijgen. Ook daaraan vraag ik me af, is dat opmerkelijk? Nee, volgens mij niet. Groen beleggen was natuurlijk niet altijd even lucratief. Maar dankzij de energiecrisis verandert dat. Zien fabrikanten van bijvoorbeeld windmolens de koersen, groene koersen schieten omhoog. Opmerkelijk, zegt de krant, want normaal profiteren vooral fossiele bedrijven van de energiecrisis. Nou, dat hebben ze ook gedaan, hebben we gisteren in de cijfers gehoord. Miljarden winsten voor de brandstofproducenten. Maar ook de groene industrie blijkt er dus de vruchten van te plo-

0: 6 zwaar bewapende Nederlanders, blijkt uit Spaanse documenten die het AD heeft ingezien. Het was uiteindelijk een tip van een criminele informant van de Nederlandse politie, die namelijk leidde tot die recordvangst, meldt de krant. De Nederlanders zaten op Arconian. Dat is een schip dat vorige week vrijdag werd onderschept voor de kust van de westelijke Sahara. Ze hielden zich schuil in het voorste deel van het schip toen een speciale eenheid van de Spaanse politie binnenviel en die grote partij drugs dus werd gevonden. 6 mannen, 5 uit Nederland, eentje uit Suriname. Die waren daar dus om de partij kook te bewaken.
1: Nou goed, zij leven nog. Ergens in de kranten, maar ik kan het even niet meer zo vinden, is het geïnventariseerd van de bootjes die gebombardeerd zijn door de Verenigde Staten op vermoeden van drugsmokkel, zijn al 62 doden gevallen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, al dan niet vissers ook, hè? Dat weten we nog niet precies.
0: Nee. En dan heeft het AD nog een verhaal over: maakt de rechter een einde aan handdoekje leggen in het all-inclusive hotel? De Duitse rechter bepaalde namelijk dat een familie die tijdens een vakantie niet aan het zwembad kon liggen omdat alle bedjes geclaimd waren, recht heeft op een schadevergoeding. Betekent dit een einde aan het bekende handdoekjes leggen op de ligbedjes in vakantieresorts? Want als je een reis boekt en je ziet foto's van een hotel met een heerlijk zwembad, dan moet het daar ook een plekje voor jou zijn, zegt een advocaat reisrecht. Voor reizigers met kinderen is dat al helemaal essentieel. Wie weet gaat deze uitspraak verregaande gevolgen hebben.
1: Oké, ik moet het even laten bezinken, deze wereldschokkende kwestie. Het betekent dus dat als je geboekt hebt in het hotel, je ook daar een stoel bij moet hebben, een lichtstoel.
0: Nou ja, daar komt het eigenlijk wel op neer.
1: Ja.
0: Terwijl, ja, dat hoeft op zich niet zo te zijn, toch?
1: Nou ja, als je dus in een hotel zit met, noemen ze een gemiddeld hotel, met hoeveel mensen wonen daar, of
0: nou,
1: zitten daar dan in 200?
0: All-inclusive in Turkije, waar ik ook wel eens kom.
1: Ja.
0: Met enige regel, maar nou, daar zit je zo met 1000.
1: Nou, dan moeten er dus 1000 lichtstoelen aan het zwembad staan. Veel plezier.
0: Ja.
1: Dan heb je een voetbalveld nodig.
0: Ja,
1: eromheen.
0: Ik vind het ook een beetje overdreven. Ja, dan moet je aan de zee gaan liggen. Want je hebt vaak meerdere opties in zo'n hotel. Er zijn vaak 10 zwembaden waar je kan liggen.
1: Ja.
0: Nou goed.
1: Maar ik denk niet dat het handdoekje leggen daarmee dan voorbij is. Want stel, je hebt ieder allemaal zo'n lichtbed, maar je zit helemaal achteraan met je kinderen. Dat wil je ook niet.
0: Ja, nou, op mijn laatste all-inclusive in september, ga ik even een ontboezeming, hebben wij ons er ook wel schuldig aan gedaan, aangemaakt. Dat kwam namelijk omdat er één klein zwembad in het hotel was, wat adults only was. En die was heel geliefd, juist vanwege die kinderen. Dus wij hadden wel zoiets, ik heb geen zin om de hele dag in schreeuwende kinderen te zitten, dus gingen we toch voor het ontbijt dan even bij de adults only een plekje claimen.
1: Oké. Okay. Adults only krijg ik hele andere gedachten. Maar goed, de nieuwe variant op handdoekje leggen. Zakdoekje leggen. Deze speelden wij vroeger op een schoolplein. Maar dit is dus handdoekje leggen. Ik voorspel dat het nog niet over is.

0: Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Daarmee is het even na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: De maximumsnelheid op de A1 bij De Lutte moet omlaag om nieuwe ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Daarvoor pleit een verkeerspsycholoog van mobiliteitsbureau Goudappel uit Deventer. Volgens hem vergroot een snelheidsverlaging het bewustzijn van de automobilisten. Sinds de grenscontrole zijn er al meerdere ongelukken gebeurd. In de eerste maand na invoering van de controles kwamen 2 mensen om het leven. Deze week gebeurde opnieuw een dodelijk ongeluk, ondanks tekstkarren van Rijkswaterstaat die waarschuwen voor de controles. Goudappel adviseert de snelheid te verlagen naar 70 km per uur, omdat de remweg van auto's dan een stuk langer is. Op internet is gedetailleerde informatie te vinden over waar belangrijke militaire infrastructuur onder de Overijsselse grond ligt. De informatie gaat bijvoorbeeld over de route van kerosineleidingen van en naar Twente Airport. Ook de leidingen die bij militaire pijpleidingdepots in Markelo binnenkomen zijn te zien op een online kaart van de overheid. Ook de dikte van die leidingen staat erbij beschreven. Dagblad NRC meldde eerder al dat op internet dit soort gedetailleerde informatie te vinden is. Het gaat om informatie op een interactieve kaart van de overheid. Op kaarten als Google Maps zijn de gevoelige punten geblurred, maar op die kaart van de overheid is dat niet het geval. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft alle systemen die in verbinding staan met software van het bedrijf Canvas losgekoppeld. Heeft de universiteit gisteravond besloten vanwege de hack bij Canvas. De hackersgroep Shiny Hunters wist veel data van studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen te stelen. Gisteravond nam de groep tijdelijk websites van meerdere universiteiten over. De groep zit ook achter de grote hack op Odido. De hackers dreigen nu de gestolen gegevens openbaar te maken. Ook de Universiteit Twente en het Deltion College in Zwolle zijn slachtoffer van de hack. Daar werden eerder deze week al extra veiligheidsmaatregelen genomen. En een huis in Deventer is vermoedelijk een opslagplek voor drugs geweest van de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Het gaat om een huis in de Keizer Frederikstraat, waar voor 120 kilo coke zou hebben gelegen. De politie kwam de woning op het spoor nadat er een overval werd gepleegd op het huis, waarbij bijna 50 kilo aan cocaïne werd gestolen. In een rechtszaak tegen de verdachte van die drugshandel werd gezwegen over de connectie met de gezochte crimineel. Wel heeft de politie en justitie een inkijkje gekregen in de cocaïnehandel rond Deventer. De verdachten blijven voorlopig vastzitten en de rechtszaak gaat in het najaar verder. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oostep.
0: Voor het weer naar Gitta Spannenburg. Gitta, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, de zon is er al vroeg bij en redelijk uitbundig bij, maar Petra, onze krantenbezorgster uit Hellendoorn, meldt een ijskoude nacht waar ze uitkomt. En nevel. Gerard Epping stuurt uit de losse een foto vanuit zijn achterkamer, die altijd dezelfde positie heeft, waar we de mist op de rijp over de velden zien liggen. En ook Janneke uit Windesheim stuurt een foto van, als ik het goed zie, een aardappelveld of een veld vol uitgebloeide paardenbloemen. En ook daar ligt de mist overheen.
2: Het ziet er wel mooi uit.
0: Het ziet er heel mooi uit.
2: Maar ja. Het geeft wel aan ook dat het aardig is afgekoeld op een aantal plekken vorst aan de grond. Ik hoorde jou ook al het woordje rijp noemen. Ja. Dus ja, dat betekent
0: ook. Zei
2: ik
0: dat goed? Is het rijp?
2: Ja, ik zie bijvoorbeeld waarnemingsstation Twente geeft als temperatuur aan de grond nu, op het gras zeg maar, -1.5 door. Dus en met wat vochtige lucht krijg je dan zeker rijp. Dus ja, dat koude begin van de dag, dat is zeker aan de orde. Temperatuur op 1.5 meter hoogte, zo tussen 2 en 4 graden, dat is ook killetjes. Wel een uitbundig schijnende zon, inderdaad. Ja. Overal eigenlijk zon overgoten. Je kunt wel, als je westwaarts kijkt, wat wolkenvelden zien. En ook boven Duitsland liggen een paar wolkenvelden. Maar we beginnen overal zonnig. Straks schuift een klein wolkenveldje vanuit Duitsland het noordoosten van Twente binnen. En in de loop van de ochtend gaan er weer stapelwolken ontstaan. En die stapelwolken kunnen net als gisteren toch wel weer aan elkaar klonteren. Niet overal even stevig, maar de meeste zonuren zitten duidelijk in de eerste ochtenduren. En later vanmiddag en vanavond dan gaan die stapelwolken er ook weer uit. Dat is een beetje het ritme van een lentedag.
0: Ja, Ach ja, een stapelwolkje hier en daar. Het wordt een mooie dag toch gewoon?
2: Het wordt een mooie dag, ja. Maar ze kunnen wel een beetje aan elkaar klonteren. En dan denk je, hé, wat is er, waar is de zon gebleven? Ja, het wordt in ieder geval wel een beetje warmer dan gisteren. We hadden 16, 17 graden. Ik heb nu 17 tot 19 graden uitstaan. Kijk. Bij een licht oostelijk briesje. En ik denk dat het over het algemeen een groot deel van de dag vriendelijk uitziet. Maar je kunt ook echt wel eventjes een paar uur hebben dat de wolken de boventoon voeren.
0: Ja. Ja. Geklonterde wolken.
2: Ja, inderdaad. Zeker.
0: Inderdaad, geklonterde wolken. Zijn die er morgen ook nog? Want we hebben ook een mooi weekend toch voor de boeg. Ja, het zag er eerst niet zo mooi uit, maar dat is nu toch weer mooi geworden.
2: Ja, grappig. Er zou eerst op zondag vanuit het zuiden zouden in de loop van de middag en avond stevige buien aankomen. Die lijken nu zuid van ons te blijven. Kijk. Boven België en Noord-Frankrijk. Dus die worden steeds verder zuidwaarts weggeduwd. En bij ons denk ik heel vriendelijk weer. Ook weer zon en stapelwolken. Soms deels dichtsmerend. En morgen de warmste dag van het weekend. Temperaturen morgen zo 19 of 20 graden. En zondag klein beetje zakkend, maar met een opstekend noordelijk windje ook iets meer bewolking morgen. Of zondag dan morgen. Maar 17 tot 19 graden nog steeds.
0: Il pleut en France et Belgique.
2: Ja, hey.
0: Oui.
2: Gehoorde croissant.
0: Ja, en croissant, die willen we ook wel graag. Ja, op dit tijdstip. Zou best fijn zijn. Gita, ik spreek je weer over een uur.
2: Tot straks.
0: Tot zo. Joe.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: snelle en laat het licht aan. Mooi en emotioneel nummer.
1: De Oosttribune.
2: Tijd voor sport op Radio Oost. Want Apollo 8 schreef vorig weekend geschiedenis door de eerste landstitel in de clubgeschiedenis binnen te halen. Na een allesbeslissende vijfde finale wedstrijd. Je hebt het niet kunnen missen als je 's ochtends hebt geluisterd tegen Sliedrecht Sport. Trok de ploeg uit Borne aan het langste eind. Gisteravond werden de dames van Apollo 8 gehuldigd in sporthal De Veste. En bij speelsters Fleur Meinders en Lina Berntsen begint het besef steeds meer in te dalen.
3: Toch nog een beetje onwerkelijk. Toch wel. Ik heb die wedstrijd denk ik al 2 keer opnieuw gekeken en toch elke keer het gevoel van, is dit nou echt gebeurd? Ook naar die paar feestjes, dat toch wel echt een beetje de feeststemming erin zit en iedereen ook wel meeleeft hier in Borne en omstreken. Dus het besef begint nu wel langzaam aan te komen, ja.
4: Er was wel heel veel appjes ontvangen, heel veel reageren, heel veel feesten. Echt gewoon even genieten van wat ze hebben neergezet als team.
0: Ja, landskampioen worden. En dat is toch voor het eerst in de lange geschiedenis van Apollo 8. Voorzitter Esther Tijhuis is er dan ook heel trots op. En ook op het verenigingsgevoel dat daarbij dan loskomt.
5: Ja, het was gewoon afgelopen zaterdag 1 groot feest. En ook in het bus terug. Ja, dat is gewoon, je ziet echt het verenigingsgevoel dan ook echt heel mooi meespelen. En ik denk dat we inderdaad zaterdagavond hier nog een mooi feestje hebben gevierd. In het tijdbestek wat we nog hadden in midden in de nacht. Dus ik denk, ja, het moet denk ik nog allemaal landen na avond. Ook na deze avond. Dat we dit pas wel een plekje kunnen gaan geven. We konden van tevoren niet inschatten dat er toch nog wel 350 man toch weer op deze huldiging is afgekomen. Dus daar zijn we echt super trots op dat wij zoveel supporters toch binnen onze vereniging hebben.
2: Ja, en dat kampioenschap werkt ook door op de hele vereniging. Maar Apollo 8 komt ook voor nieuwe uitdagingen te staan.
5: Ik denk dat het voor de vereniging een goede impuls is om nog meer de opleidingsvereniging te worden die we zijn. En toch meer de doorstroom richting Dames 1 te kunnen zijn. We zien nu binnen Dames 1 dat wij eigenlijk een beetje de opsparkplank ook naar het buitenland zijn. Dus dat is natuurlijk heel mooi. En ik denk voor Borne dat dit een goede plek is dat we goed op de kaart kunnen zetten van wat voor vereniging we zijn. En wat dit voor de toekomst kan betekenen in Borne. Het brengt natuurlijk ook uitdagingen met zich mee. Financieel ook een grote uitdaging. Je bent echt afhankelijk van je sponsors en je stakeholders. Dus daar zijn we altijd naar op zoek en dat blijven we ook doen. En ook inderdaad, qua vrijwilligers blijft het gewoon een grote uitdaging om dat allemaal te bemannen en in te vullen.
0: Ja, een grootste uitdaging. Komend seizoen wil Apollo weer meedoen om de landstitel. Dat zal dan wel met een deels vernieuwde selectie moeten gebeuren. Want sommige spelers maken komende zomer een volgende stap in hun carrière. Gaan bijvoorbeeld naar het buitenland, naar professionele teams. Toch hoeft dat niet te betekenen dat het succesvolle team helemaal uit elkaar valt. En zeker niet dat er weer vanaf nul opgebouwd moet worden.
3: Ik denk voor volleybal begrippen dat ons team best wel intact blijft. Want er kan ook heel het team weggaan. En ik denk dat de basis best wel sterk blijft. Dus dat is heel mooi.
4: Ja, natuurlijk is het jammer als ze weggaan. Want ze zijn stuk voor stuk gewoon hele leuke meiden. Maar iedereen gunt het elkaar ook om gewoon je vleugels te spreiden. Of om een keer een stapje terug te doen. Maar het is jammer, maar het hoort er eenmaal bij topsport. En het is tijd van komen en gaan. En volgend jaar is weer gewoon een nieuwe club waar, of een nieuw team waar we mee willen staan en mee prijzen willen winnen. Dus.
2: Ja, voor de volleybalsters van Apollo 8 wordt volgend seizoen dus alleen maar drukker. Want ja, er komen ook Europese wedstrijden bij kijken. Naast het volleybal op topniveau combineren de speelsters het vaak ook nog met werk of studie. Inmiddels zijn ze bij Apollo 8 daar wel aan gewend aan dat volle weekschema en de druk die erbij komt kijken.
4: Het maakt het wel intensief af en toe, want je werkt en je gaat naar school en je moet volleyballen. Maar dat iedereen zo meeleeft, het helpt wel. Het steunt wel op de zware momenten, zeg maar.
3: Ja, het is inderdaad wel erbij. Ik werk en studeer daarnaast ook nog. En dat is soms wel heel druk, maar ja, je bent er wel aan.
4: Ik denk, volgend seizoen wordt het wel echt heel druk inderdaad met en de Benencup en Europa en een Supercup. Dus daarin zal je iets moeten schikken qua school, qua werk. Maar volleybal is zo leuk, dat wil je gewoon niet missen. Dus heb je het er ook voor over.
0: Zo is het. Deze cup staat in de prijzenkast, net als de schaal.
2: Jazeker.
0: Maandag mogen aanraken.
2: Ik ben eraf gebleven.
0: Jij had voldoende respect. Ik win niet.
2: Jij hebt even gevoeld hoe het is om die cup.
0: Daar kan de strik eromheen. Ze hebben vakantie. Andere sporten die gaan natuurlijk nog volop door. Straks na 19:30 kijken we weer vooruit naar de Eredivisie.
1: De Oosttribune.
6: Zondagmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, Pek Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: De Doobie Brothers en What a Fool Believes. Origineel is dat natuurlijk gewoon op LP verschenen.
1: De Radio Oost Vinylweek.
2: Jazeker, volgende week de Vinylweek. We zijn eigenlijk deze week al een beetje naar Bevrijdingsdag mee begonnen. We modderen er zo lekker in, rommelen er lekker in. Maar volgende week is het echt de Vinylweek. Je kan stemmen op de Vinyl Top 100 die we volgende week vrijdag, dus precies over een week, uitzenden. Dat kan via oost.nl/vinyl stemmen op jouw favoriete muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Heb je al gestemd?
0: Ik heb nog niet gestemd.
2: Nee.
0: Ik ga het denk ik vandaag wel even doen. Ik ga lekker allemaal van die hele lange plaat, een hele LP-kant gewoon gaan stemmen.
2: Ja, ik ook. Dat we lekker
0: 14 minuten, 26 minuten.
2: Geef de muziekredactie maar een uitdaging om dat te plannen in die top 100. Want
0: ik doe een tipje Pink Floyd.
2: Ja, want dat is altijd nog wel. Dat is wel vaak zo. Dat zie je vaak in dit soort lijsten ook. Als wij de toppers van toen 750 doen. Dat soort langere nummers blijven wel bij. Want heel veel mensen stemmen daar dan toch op. Omdat het. Je hoort het inderdaad niet dagelijks op de radio, want daar zijn die nummers te lang voor. Dus juist bij dit soort momenten komt het dan toch weer naar boven.
0: Ja, zeker. En vooral, dat is ook wel kenmerkend ook voor de LP's natuurlijk. Hè. De grote bands van die tijd, die maakten soms hele lange nummers. Ook altijd afwisseling op de LP. Er zat een kort nummertje op, maar er zat ook een heel lang nummer op. Ja, dat zijn toch wel vaak de klassiekers. Stairway to Heaven, Paradise by the Dashboard Light.
2: Mm-hmm.
0: Noem het maar op. Golden Earring had ook wel een paar mooie. She Flies on Strange Wings is volgens mij eigenlijk ook origineel heel lang. Nou ja.
2: Kunnen we niet een nieuwe rubriek beginnen? Dat wij iedere,
0: het lange nummer.
2: Dat wij iedere ochtend om 8:45 de lange plaat doen. Dan zijn we een kwartiertje eerder klaar.
0: Oh, dat is een goed idee.
2: Dat is toch lekker. Ja. Gewoon tot aan de reclame.
0: Oké, dan doen we een 6 voor 6. 6 voor 6.
2: Een 1 voor 9. Ja. Maar die duurt dan 9 minuten.
0: Ja. Nou, fijn. Je mag kiezen. En dat mondt dan allemaal uit. Hè. Dat hebben we nog niet gezegd op Hemelvaartsdag in de vinyl bingo.
2: Oh ja, die is er ook nog.
0: Bingo, ja, zeker. En op vrijdag dan de vinyl top 100. Nou, dus ik heb al wat lijstjes voorbij zien komen gisteren. Bijvoorbeeld, daar stond Pinball Wizard van The Who in. Mooi lijstje.
2: Ik zal volgende week even ook wat platen uit eigen collectie meenemen.
0: Ik zal zien of ik mij dit jaar richting de zolder kan begeven. Een klassieker uit die tijd. Ik ken hem nog van de LP-versie en The Who's met een iets wazige foto van Bob zelf. En als dit nummer werd opgezet, als je de DJ... de discjockey toen nog op het schoolfeestje deze plaat zag opleggen. Dan wist je, nu moet ik het leukste meisje van de klas gaan vragen.
2: Dat is jou gelukt, weten wij.
0: Nee, niet op dit nummer.
2: Oh.
0: Dat was weer een ander.
2: Oh, dat was met ABBA. Hè?
0: Ja, maar dit was langzaam, hier ging je op schuifelen. Dit is No Woman, No Cry.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De maximumsnelheid op de A1 bij de Lutte moet omlaag om nieuwe ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Daarvoor pleit een mobiliteitsbureau uit Deventer. Op internet is gedetailleerde informatie te vinden over waar belangrijke militaire infrastructuur onder de Overijsselse grond ligt. En een huis in Deventer is vermoedelijk een opslagplek voor drugs geweest van de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Lees je meer over in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
3: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
2: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen op Radio Oost hoor je meer over militaire infrastructuur in de Overijsselse grond. Blijkt best wel makkelijk te vinden te zijn. Ja. En we blikken vooruit op de ene laatste speelronde in de Eredivisie.
5: Zo is dat. Een nieuwsoverzicht krijg je natuurlijk ook nog van ons. En lekkere muziek hoor je ook bijvoorbeeld van LaBelle en van Robbie Williams. Zo dadelijk.
6: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
7: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
8: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
9: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
8: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
10: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
8: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
11: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Radio Oost, Marcel en Bastiaan.

0: lekker wakker worden met Robbie Williams. Je hoorde Millennium.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen, 7 over 7 op vrijdag 8 mei. Je bent bij Radio Oost. Zometeen meer over de Russen. Die hoeven hier niet te komen spioneren, want informatie van Defensie staat gewoon online.
3: En de A1, de snelweg richting de grenscontroles, moet misschien maar aangepast worden.
2: Want na opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij de grensopgang bij de Lutte van afgelopen week adviseert een verkeerspsycholoog om de snelheid op dat stuk snelweg omlaag te brengen. Zou het bewustzijn van weggebruikers vergroten. De grenscontroles zijn niet alleen gevaarlijk, ze zijn ook nog illegaal, oordeelde een Duitse rechter eerder al. En ze wekken steeds meer irritatie op, ook bij de burgemeester van Losser, Jeroen Diepemaat, die overigens het dodelijke ongeluk niet helemaal wil wijten aan die controles.
4: We weten niet precies wat er is gebeurd, we weten ook niet wat de aanleiding is. Dus ik zou ook niet helemaal een causaal verband willen trekken. Aan de andere kant, je kunt wel stellen dat als deze controle en dus deze file er niet was geweest, ja, dan is de kans een stuk kleiner dat dit soort ongelukken gebeuren. En het sluit aan bij het beeld dat wij van die controles eigenlijk vooral overlast ervaren hier in de grensregio, en zeker hier in de gemeente. En dat ze ons qua effectiviteit weinig brengen.
3: Er is online gedetailleerde informatie te vinden over de militaire infrastructuur in onze provincie. En het gaat dan met name over wat er onder de grond ligt aan leidingen en verbindingen. Uit eigen onderzoek van RTV Oost blijkt dat via bepaalde sites je tot op de centimeter precies kunt zien wat waar ligt. Bijvoorbeeld een kerosineleiding van Markelo naar Twente Airport. En de overheid publiceert die informatie allemaal ook nog eens zelf. We gaan er zo over praten met onze verslaggever, die heeft het uitgezocht.
2: Dan beginnen de centrale eindexamens vandaag voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Eindexamenkandidaten van het VWO die beginnen met kunst en bedrijfseconomie. HAVO begint met filosofie, waar ik op mijn eindexamen 8,9 voor heb gehaald. Ik zeg het maar even tussen neus en lippen door.
3: Hulde.
2: En Nederlanders, filosofie is gewoon heel veel opschrijven en hopen dat je de juiste trefwoorden raakt. Tip voor de HAVO'ers. En VMBO'ers die beginnen met wiskunde. Het is voor de eindexamenkandidaten toch altijd weer het begin van een periode vol stress en spanning.
5: Beetje gespannen inmiddels. Ik was eerst niet zo gespannen, maar nu komt het toch steeds wel weer omhoog. Ja, dat je zo hier echt een examen moet maken.
6: Licht gespannen, maar ik denk op zich dat het wel goed gaat komen.
7: Ik heb er vertrouwen in en ook zin om nu gewoon voor de laatste keer even te knallen.
3: Ja, dan over examens gesproken. Het Nationaal Klimaatexamen begint ook nog eens vandaag. Tot het einde van de maand duurt dat. Burgers en professionals kunnen in deze periode hun klimaatkennis testen en verrijken. Online of bijvoorbeeld ook in de raadzaal van het stadhuis van Almelo vandaag. Want ook Almelo roept de burgers al een paar jaar op om kennis te laten testen, vertelt de klimaatburgemeester.
8: 2 jaar klimaatexamen gedaan. En veel mensen vonden dat erg moeilijk. Dat is ook in je eentje achter een tafel. Maar dit jaar doen we het anders. Met de quiz kun je in teamverband samen praten, in dialoog gaan over de antwoorden. In contact komen met andere visies over de problematiek van vandaag de dag.
2: Ook in Almelo is vandaag veel aandacht voor Europa Dag. Dat wordt georganiseerd om uit te leggen wat Europa betekent. Bijvoorbeeld voor de stad waar je woont. Want veel wetgeving komt natuurlijk uit Brussel. En het brengt ook wel degelijk voordelen met zich mee, in plaats van dat alles de schuld is van Brussel, zoals soms ook wel eens wordt uitgelegd. Burgemeester Korteland van Almelo die vertelt over het belang van die dag.
9: Europa begint hier. Kansen voor economische groei, voor innovatie, onderwijs en samenwerking. Voor ondernemers en voor jongeren. In Almelo brengen we op Europadag talent, ondernemerschap en Europese samenwerking samen. In een tijd waarin innovatie, veiligheid en economische veerkracht centraal staan, speelt Twente als technologische topregio een belangrijke rol. Hier ontstaan kansen die verder reiken dan de grenzen van onze regio.
3: Kijk aan. En hij had er een spotje voor opgenomen.
2: Ja.
3: Hoorden wij. Zo is het. Dan nog Laurens ten Den. Die krijgt vandaag de Johanna van Buren Cultuurprijs voor Oost-Nederland. Voor zijn verdiensten op het gebied van de Neder-Saksische taal en cultuur.
10: Ik ben er gewoon natrots op. Ik kom uit Haarlem, klein dorpje aan Salens-Heuvelrug. En ik woon in Enschede. En mijn vrouw komt bij Tillicht. En je kunt horen soms als iemand van Ginnekaan-kanaal komt of Dissekaan-kanaal. Dus we spreken allemaal anders. Alleen, we spreken wel vanuit hetzelfde gemoed.
3: Ja, hetzelfde gemoed. En daarover dat gemoed vertelde die al afgelopen week in ons cultuurcafé. Want hij was mooi. Te gast. En vandaag krijgt hij de toch wel enigszins prestigieuze Johanna van Buren Cultuurprijs. Straks meer over die defensiegeheimen die je gewoon online kunt vinden.

0: Damiano David samen met bijvoorbeeld Tyler en Nile Rodgers en Talk to Me. 7:15, je luistert naar Radio Oost.
1: Op het internet is gedetailleerde informatie te vinden over militaire infrastructuur. Te zien is hoe bijvoorbeeld een kerosineleiding van Markelo naar Twente Airport loopt. Overheid publiceert die informatie allemaal zelf. En dat is best wel opvallend vanwege de toenemende oorlogsdreiging. Verslaggever Daan Brunsman heeft die kaarten bekeken. Daan, goedemorgen. Jij bent bijvoorbeeld bij die leiding in Markelo geweest. Wat zag je daar?
2: Ja, wat je daar ziet is eigenlijk vrij weinig. Het is een gebied van defensie, dat is afgeschermd. Er staat een groot hek en langs de weg staan een groot aantal oranje paaltjes. En op deze paaltjes staat DPO, Defensie Pipeline Organisatie. En dat betekent dus dat deze leidingen daar onderdoor lopen. De DPO is een organisatie van pijpleidingen die eigenlijk kerosine door het hele land verspreidt, zodat er in tijden van oorlog of problemen in de wereld alsnog brandstof bij de militaire luchtbasis in Nederland kunnen komen. En hier worden deze pijpleidingen verzameld en wordt het weer doorgepompt, onder andere richting Twente Airport.
0: Ja. Nou, het is voor mij al nieuw dat er een DPO bestaat, Daan. Dan hebben we dat alvast weer geleerd. Een Defensie Pijpleiding Organisatie. Maar dat kun je dus allemaal op internet vinden. NRC, de krant, trok eerder aan de bel dat je ook heel veel informatie over zichtbare defensieobjecten kunt vinden. Dit is dus met name ondergronds. Is dat dan gewoon op te zoeken?
2: Ja, dat is op te zoeken via de Atlas Leefomgeving heet. Dat is eigenlijk een kaart voor alle eigenlijk alles wat omtrent veiligheid wat met veiligheid te maken heeft, ja. Staat op deze kaart. Dus bijvoorbeeld, als het heel hard regent, waar dan de meeste water staat, tot waar er leidingen lopen. Deze DPO, de Defensie Pijpleiding Organisatie, stamt overigens uit de Koude Oorlog nog, hoor. Dus ja. het is een oud systeem. Maar het is dus online op te zoeken. En waarom dat allemaal te vinden is eigenlijk vanwege de vuurwerkramp van 25 jaar geleden. Die heeft de roep om meer openbaarheid van dit soort informatie groot gemaakt in Nederland. En daarom is eigenlijk heel veel van dit soort dingen is nu online te vinden. Ja. En met de huidige dreigingen in de wereld is dat een vraag of dat nog wel zo handig is met dit soort informatie.
0: Ja, daar komen ze nog wel even over te spreken, Daan. Maar inderdaad, die vuurwerkramp, betekent dat dat dan alleen in Overijssel zo duidelijk is?
2: Nee. Dat is eigenlijk in heel Nederland, okay, hoor. Maar deze pijpleidingen, dat is echt wat in Overijssel speelt. De krant NRC heeft vorige week ook uitvoerig hierover bericht. En die hadden het ook over onder andere radarsystemen in Friesland en ook pijpleidingen in Amsterdam, et cetera. Maar dit is wat er echt in Overijssel speelt. En je ziet dus ook die pijpleidingen echt Overijssel binnenkomen. Bij Markelo is dan dat pompstation. En er is eigenlijk maar één leiding en die loopt langs Hengelo, zeg maar zo, naar Twente Airport. En omdat het maar één leiding is, is het ook heel makkelijk om dit natuurlijk te saboteren, kun je denken. Het is bijvoorbeeld één keer graven en je hebt Twente Airport plat liggen qua toevoer van kerosine.
1: Ja, hoe groot is nou het risico dat de vijand hier gebruik van maakt? Moeten we ons zorgen maken? Want de overheid maakt zich blijkbaar niet echt zorgen. Die vinden het niet zo top secret.
2: Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Hoe groot is nou de kans dat de vijand gebruik gaat maken van deze specifieke pijpleiding. De kans is wel aanwezig dat ze natuurlijk hiervan af weten, want ze zijn echt niet gek in bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Rusland of China of weet ik veel. Maar dat het allemaal zo openbaar is en zo makkelijk te vinden ook, want je kunt het ook gewoon langs de weg vinden, die oranje paaltjes. Maar het is toch een stukje makkelijker als je het nou in Moskou opzoekt of je gaat op de fiets langs Markelo. Dus dat maakt toch nog wel een verschilletje. Je maakt ze wel heel makkelijk. En of ze het nou echt gaan gebruiken, dat is punt 2. Maar je geeft ze de gelegenheid.
0: Ja, oranje bordje. Hier boren en uw dynamietstaaf laten zakken. Ja, ja. Nee, dat zal niet de bedoeling zijn, Daan. Ja, we lachen erom. Maar we kennen natuurlijk ook allemaal de verhalen van de Russische schaduwvloot en onderzeeërs die op de Noordzee en alle omringende zeeën druk bezig zijn met die infrastructuur die daar op de bodem ligt of onder de bodem ligt in kaart te brengen. Ja, dan zou je denken, dan zijn ze ook in dit wel geïnteresseerd, toch?
2: Ja, dat denk ik haast ook wel. En het ook wat misschien wat rare is, ze hoeven ook helemaal niet te graven om te kijken wat voor soort leidingen ze nou zijn.
0: Want als ik heb
2: en ook nog eens als je even googelt DPO en je typt in iets van Marklo of iets in die trant, dan vind je gewoon de specificaties van deze leidingen. Ze zijn 0,7 centimeter dik van een bepaald soort staal gemaakt en hoe hoog de druk is. Dus je maakt het natuurlijk wel heel makkelijk. Je stuurt ze op pad met een bepaalde gereedschap waarvan je weet dat je die door die leidingen kunt komen en ze gaan. En ze maken het kapot. Dus je maakt het natuurlijk heel makkelijk op die manier.
1: Ja. Nadat dit nu openbaar is geworden via NRC vorige week al en nu dit verhaal van ons. Is nou al duidelijk, wil de overheid dan deze gegevens nu wel achter gesloten deuren houden of verandert daar niks aan?
2: Ja, ze hadden dus. De NRC heeft dus vorige week ook contact gehad met het ministerie. En die zeiden eerst van ja, het is wettelijk verplicht. Maar nu krabbelen ze toch een beetje terug en zeggen ze van ja, we gaan weer bekijken samen met Defensie. Want deze kaarten worden gepubliceerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Nu gaan ze opnieuw kijken of. Wat ze met deze kaarten moeten. Of ze dan toch misschien niet dit achter een soort blokkade moeten zetten. Of dat. Ik zeg maar wat mensen met een diploma ergens voor hun inloggegevens hebben om erbij te komen. Zodat niet zomaar iedereen zo makkelijk bij deze kaarten komt. Dat dit een probleem is, was eigenlijk al aangekaart in 2022. Toen heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat is een paar maanden geweest na de Russische inval in Oekraïne, ook al gezegd bij een wetsvoorstel dat er ook niet, of gewoon wel. Nu moet ik het even goed zeggen, dat ook openbare informatie een gevaar kan zijn voor de staatsveiligheid op het moment dat dit toegepast wordt door bepaalde landen. Dus ik zeg maar wat, dat dit soort info ook de nationale veiligheid kan schaden.
0: Ja, het zou een drempeltje kunnen zijn als bepaalde mensen daar slechts toegang zouden hebben. Want, moeten we er even bij zetten, het zijn kaarten van Rijkswaterstaat, mensen die in de grond werken, leiden.

0: Maan was nog in Zwolle dinsdag samen met de Jostie Band. Hier zong ze samen met Goldband, stiekem. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Half 8 geweest, hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws.
8: De maximumsnelheid op de A1 bij de Lutte moet omlaag om nieuwe ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Daarvoor pleit een verkeerspsycholoog van mobiliteitsbureau Goudappel uit Deventer. Volgens hem vergroot een snelheidsverlaging het bewustzijn van automobilisten. Sinds de grenscontroles zijn er al meerdere ongelukken gebeurd. Afgelopen week was er opnieuw een dodelijk ongeluk, ondanks tekstkarren van Rijkswaterstaat die waarschuwen voor de controles. Goudappel adviseert de snelheid te verlagen naar 70 km per uur, omdat de remweg van auto's dan een stuk langer is. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft alle systemen die in verbinding staan met software van het bedrijf Canvas losgekoppeld, heeft de universiteit gisteravond besloten vanwege de hack bij Canvas. De hackersgroep Shiny Hunters wist veel data van studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen te stelen. Gisteravond nam de groep ook tijdelijk websites van meerdere universiteiten over. Ook de Universiteit Twente en het Deltion College in Zwolle zijn slachtoffer van de hack. Daar werden eerder deze week al extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het verversen van de toegangssleutels voor de systemen. De gestegen brandstofprijzen leiden vooralsnog niet tot minder gereden kilometers. Uit een onderzoek naar ruim 276.000 registraties van autokilometers blijkt dat automobilisten juist meer zijn gaan rijden. Lijkt opvallend, maar niet onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert.
9: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
8: Gemiddelde aantal kilometers dat per week wordt gereden is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog in Iran naar 210 kilometer nu. En een huis in Deventer is vermoedelijk een opslagplek voor drugs geweest van de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Het zou gaan om een huis in de Keizer Frederikstraat, waar voor 120 kilo aan coke zou hebben gelegen. De politie kwam de woning op het spoor nadat er een overval werd gepleegd op het huis, waarbij voor bijna 50 kilo aan cocaïne werd gestolen. In een rechtszaak tegen de verdachte van de drugshandel werd gezwegen over de connectie met de gezochte crimineel. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Ep.
0: voor het weer. Naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Van Shiny Hunters naar Shiny Weather. Want de zon is er volop bij vanochtend al.
10: Zeker, zeker. Er zijn alleen wat plekjes in noordelijk Twente waar nu wolkenvelden vanaf Duitsland binnenkomen. Voor de rest is het zon overgoten. Dat blijft het voor een deel van de ochtend nog wel. Je zult wel in de tweede helft van de ochtend wat stapelwolken gaan zien ontstaan. En vanmiddag kunnen die weer wat een beetje aan elkaar gaan zitten, waardoor de zon het wat moeilijker heeft voordat de wolkenvelden vanavond weer verdwijnen. Ja. Dat is een beetje een ritme van een standaard zomer, maar ook een standaard lentedag.
0: Ja, het klopt precies wat je zegt. Aan de ene kant de studio uitkijkt, zie ik een stralend helder blauwe hemel. En aan de andere kant zie ik inderdaad wat hemelsvervuiling binnentrekken. Wat wolkjes.
10: Duitse wolken.
0: Duitse wolken. Wolken 7 vielleicht.
10: Wolken wie?
0: Wolken 7, daar zit je op als je gelukkig bent.
10: Oh zo, wolken 7.
0: Zeg maar een soort roze wolk.
10: Oh, gaaf. Ja,
0: maar dan niet roze.
10: Grappig.
0: En niet 7. Maar goed, je snapt
10: niet
0: het.
10: Niet 7.
0: Ja, nee, heel goed. Dus wat wolkjes hier en daar. En dat kan dus iets meer worden vandaag.
10: Ja, dat kan iets meer worden als ze aan elkaar gaan klonteren. Want die wolken ontstaan omdat er een hoge drukgebied bij ons in de buurt ligt. Komen die wolken eigenlijk, die stoten eigenlijk al vrij snel hun bovenkant, hun kop. En kunnen dan niet meer verticaal verder uitgroeien. Maar dat gaan ze een beetje horizontaal doen. En dan krijg je dus dat de lucht grotendeels wordt bedekt. Dat is een proces dat vanmiddag plaatsvindt. En als de zon dan weer lager komt te staan, dan stopt dat proces weer. Ondertussen is ook het proces van temperatuurstijging natuurlijk begonnen. Salland en Twente hebben her en der in de buitengebieden vorst aan de grond gehad. De temperatuur op 1,5 meter hoogte ligt nu zo rond de 5 tot 7 graden. En we gaan met een licht oostelijk briesje naar 17 tot 19 graden vanmiddag. En het blijft de hele dag droog.
0: Mooi. Met wat stapelende wolken dus. En vandaag mooi, maar morgen en overmorgen ook nog. Hè?
10: Ja, mooi droog weer met fraaie temperaturen. Morgen 19 of 20 graden. Waarschijnlijk beginnen we weer zon overgoten aan de dag. Misschien met een paar mistbanken. En dan geleidelijk aan weer die stapelwolken die aan elkaar wat gaan klonteren. Een licht briesje en 19 of 20 graden. En op zondag dan draait de wind al langzaam een beetje naar het noordoosten-noorden toe. Dat drukt de temperatuur een klein beetje, maar niet al te veel. En het is ook de zondag droog. En na zondag pas, dan is die wind echt uit het noorden. En dan treedt er een tamelijke verkilling op.
0: Oeh, verkilling.
10: Ja, dan moet je denken aan 13, 14 graden.
0: Oké, nou gelukkig alleen in het weer.
10: Ja, inderdaad.
0: Gita, blijf even hangen. Heb ik wel eerst even verkeersinformatie tussendoor. Geen files nog hoor in onze provincie. Maar er dreigt er wel één te ontstaan bij knooppunt Hattemerbroek vanuit Amersfoort op de A28 richting Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hattemerbroek. Er is één rijstrook dicht en dat zou wel eens tot problemen kunnen gaan leiden. Gita, we hadden het over wolken 7.
10: Ja?
0: Ja, daar komt hier een liedje over.
10: Oh.
0: Ja, van de Duitse band.
10: Kan ik het begrijpen?
0: Ja, Wolkenfrei met Vanessa Mai. Zij zong over wolken 7. Daar komt het, Gita. Tot over een uurtje.
10: Tjus.

0: Heerlijk. Wolken 7, hoorde je van Wolkenfrei. Ik heb hem geheel vrijwillig opgezet. En het wordt gewaardeerd. Alle appjes komen binnen. Ja, wat een heerlijke muziek.
1: Op verzoek. Zeg het niet te hard.
0: Op verzoek.
1: Maar,
0: nee.
1: Wil nog wel eens wat mogelijk zijn.
0: Vielleicht moeten wij op vrijdag nog maar een slagerparade.
1: Duitse vrijdag. Is het voor.
0: Duitse, ja, Duitse vrijdag. Nou, dat lijkt me heel goed. Nu is het tijd voor...
2: Sporten met Job.
1: Ja, want de voorlaatste speelronde in de Eredivisie gaat dit weekend beginnen met alle wedstrijden. Zoals dat altijd zo is bij de laatste twee speelronden. Op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip, namelijk zondag om 16:45. En sportverslaggever Job Vaarhorst, ja, eigenlijk de enige wedstrijd waar echt nog wat op het spel staat, is Twente-Sparta, toch?
3: Ja, dat kun je wel zeggen, ja, want dat is het enige waar het nog ergens om gaat. Twente staat vijfde. Ja, we weten allemaal nog hoe het afgelopen zondag ging in Alkmaar. Ik was er zelf bij en die bal van Per Koopmeiners in de laatste seconde. Wat nu blijkt, het is niet alleen dat Twente daar de derde plek verspeelde door die 2-2. Maar ook Lars Oenerstal, de doelman, heeft zijn buikspier verrekt bij het duiken naar de hoek, naar die onmogelijk houdbare bal. Ja, en die ligt er de rest van het seizoen eruit. Dat is wel echt een fikse aderlating.
0: Nou zeg, meer pech in de laatste seconde kun je niet hebben inderdaad. Maar Twente, nee, het is toch nog wel van belang, toch? Hè? Dat Twente drie punten pakt.
3: Maar Twente, ja, als jij derde wordt, heb je de derde voorronde van de Champions League. Als je vierde wordt, heb je de voorronde van de Europa League. En als je vijfde wordt, ja, dan ben je veroordeeld tot de play-offs. Ja. En dan wil je niet inkomen als Twente zijnde. Het kan nog alle kanten op, hè, want Twente staat gewoon vijfde. Heeft evenveel punten als Ajax, wat vierde staat. En slechts een puntje minder dan NEC. Twente speelt thuis tegen Sparta. Normaal gesproken, ja, als je de toto moet invullen, vul je daar een eentje in. Nou, NEC gaat op bezoek bij FC Groningen. Is niet makkelijk. Groningen is ook nog volop in de strijd om een plek af te dwingen in die play-offs. En Ajax kreeg de bezoek van FC Utrecht. Dus nog alles om voor te spelen. En het kan echt nog alle kanten op. Want Twente stond dus heel lang derde afgelopen zondag. Ja, en in de laatste seconde duikel je ineens weer naar plek 5.
1: Ja, en je zag ook wel de verslagenheid bij alle spelers van Twente. Ja, die moeten zich ook wel even herpakken. Toch voor die laatste twee wedstrijden.
3: Ja, dat kun je wel zeggen, want iedereen lag gestrekt op het gras. En bij Oenerstal was dat dus ook omdat hij heel erg veel pijn had. En niet alleen omdat hij 2-2 zo hard binnenkwam. Maar inderdaad, ze moeten zich herpakken. Ja, Sparta verliest Twente eigenlijk nooit van. Dus ik kan me niet voorstellen dat Twente zondag geen drie punten pakt. En dan, ja, alles is tegelijk. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om dat te volgen hoe het op die andere velden gaat. En dat gaan we zien zondag tegen Sparta.
0: Ja. Helemaal om des keizers baard. Go Ahead Eagles PSV. Al is het natuurlijk altijd leuk de landskampioen op bezoek te krijgen.
3: Ja, Go Ahead zou in theorie nog ook naar die play-offs kunnen. Maar dan moet het 5 punten goed maken op Sparta, waar Twente dus tegen speelt. Ja, zie ik niet meer gebeuren. Gisteravond trouwens, hebben jullie het gezien wie de finale van de Europa League heeft bereikt?
0: Ja, nee, ik heb ze niet gezien, maar ik weet wie ze bereikt hebben, inderdaad.
3: Ja, Aston Villa, dat is toch hartstikke mooi. Die zijn gewoon verslagen in de kleine
0: aandacht. Oh, dat heb ik nog niet eens gedacht, inderdaad. Ja, maar dat is ook mooi. Ja,
3: heel goed. Ik dacht, het kwartje valt wel bij jullie.
0: Nee, nog niet. Nou, maar nu wel, Job. Dank je.
3: Ja, dat is toch schitterend. Die zijn gewoon met 2-1 hebben ze aan de broek gekregen in Deventer. En nu gaan ze de finale van de Europa League spelen. Ja, echt wonderlijk.
1: Eigenlijk had Go Ahead daar gewoon moeten staan. Is de conclusie. Het is een beetje geluk. Maar...
3: ja. Met heel veel geluk, ja. Nee, maar die wedstrijd gaat helemaal nergens meer om. Maar goed, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. En dan PSV op bezoek. Ja, altijd leuk.
0: Nou, dan PEC Zwolle. Ik had me ook enige revanchegevoelens bij voorstellen. Want afgelopen weekend, het was niet om aan te zien. En nu gaan ze ook nog spelen. Eigenlijk is een 6-punten-wedstrijdje op tegen Fortuna Sittard uit.
3: Ja, ook die wedstrijd gaat toch ook helemaal nergens meer over. Het was afgelopen zondag, bevrijdingsdag was iets eerder dan normaal gesproken. Want ik weet niet of jij ernaar hebt gekeken, wat waren ze blij, hé?
0: Nou, ze waren terecht. Maar wat was het een slechte wedstrijd?
3: Wat een opluchting,
0: de spanning stond er zo vol op. En PEC heeft natuurlijk ook heel veel blessures, moeten we er ook nog even bij zeggen. Maar goed, ze zijn vrij en bevrijd. En wie weet kan het nog een aardig potje worden, toch?
3: Ja, nee, dat kan zeker tegen Fortuna. Ja, Fortuna speelt ook helemaal nergens meer over. Dus nergens meer voor. Dus ik verwacht niet dat er heel veel op het spel staat. Die wedstrijd wordt ook niet live uitgezonden. Je kunt hem uiteraard wel beluisteren bij radio's. Ja, FC Twente wordt ook bijvoorbeeld ook niet live uitgezonden.
0: Oh,
3: dus iedereen moet ook maar gewoon afstemmen op Radio Oost. Ja, ESPN heeft 4 televisiezenders. Waarvan ESPN 1 is dan het schakelkanaal. En, en dan weet je wel welke 3 clubs op de andere kanalen live worden uitgezonden. En dan hebben ze nog wel via de website kun je dan wel al die andere wedstrijden nog kijken. Maar dat is voor heel veel mensen is dat helemaal ingewikkeld. Dus ik zou zeggen, luister maar gewoon naar Radio Oost.
0: Altijd plicht.
1: Dat is altijd goed om te doen. Inderdaad. Maar het, over die wedstrijden trouwens, waarom is dat... Ik kan me toch herinneren, dat is toch normaal altijd zondag 2:30 dat je lekker gaat zitten. Nu is het 4:15. Is daar nog een reden voor, weet je dat?
3: Ja, dat heb ik ergens voorbij zien komen. Volgens mij had het te maken met het Europese schema, maar dat durf ik niet hard op te stellen. Dus
0: geld heeft het weten. Mee.
3: Ja, maar het is normaal
0: 2:30. Er zitten meer kijkers trekken. Ja. Is iedereen thuis van de zondagmiddagwandeling?
1: Ja, weet niet. Ja, want die laatste speelronde is dan wel weer om 2:30. Enfin, het zijn bijzaken, maar het viel me op. Dat wat betreft de Eredivisie komende zondag.
3: Oh, Heracles vergeet je. Oh ja. Doen we niet meer.
1: Nee, sorry.
3: Nee, ja, prima. Ja. Helemaal prima.
1: Nee, sorry. We moeten de Almeloers niet tegen ons in het harnas
3: jagen. Nee, die gaat helemaal nergens meer over die wedstrijd.
1: Telstar Heracles, Job. Vertel maar. Waarom moeten we daarvoor in gaan schakelen?
3: Telstar. Hè. Telstar kan zich nog veilig spelen. Die zijn hartstikke druk bezig met het handhaven in de Eredivisie. Zo razend knap zijn. Ja, en Heracles. Ja, moeten we daar nog woorden aan vuil maken?
1: We hebben Faber horen zeggen toch dat ze toch nog op een goede manier het seizoen uit willen gaan. Dat is vooralsnog niet gelukt. Maar,
3: er kwamen nog drie heel belangrijke wedstrijden aan, zei hij, na de degradatie. Maar goed, hij heeft... alles is gericht op volgend seizoen. Dat was afgelopen week tegen PEC Zwolle ook wel te zien. Die stellen gewoon geen huurspelers meer op. Bijvoorbeeld Pasveer keep niet meer. Dus alles is gericht op volgend seizoen in de KKD, waarin ze zo snel mogelijk terug moeten keren. Dus,
0: deze is dan helemaal om des keizers baard. Maar nee, wat je zegt terecht, Joop, Telstar dus wel. Ja. Is dat nog wel heel belangrijk?
3: Nee, Telstar zeker. Die moeten gewoon nog strijden om in de nacompetitie te komen.
0: En dan moet Heracles de plicht ook doen en geen competitievervalsing veroorzaken. Ja, zo werkt dat toch? Kunnen die weggeven, toch? Die drie punten.
3: Oh, ik heb nog even gekeken trouwens. Het is, normaal gesproken is het inderdaad altijd 2:30, maar... toen AZ uit de Conference League vloog, wilde de KNVB de speeltijden terugdraaien naar het klassieke tijdstip, zoals Bastian aangaf. Maar dat bleek niet meer mogelijk. Iedereen wilde wel meewerken, behalve Fortuna Sittard. En welke club wil nooit meewerken in de Eredivisie?
1: NAC.
3: Hartstikke goed.
1: Okay. Toch? Ja. Kan niet anders. Nee,
3: klopt. Dus,
1: de dwarsliggers uit Breda.
0: Dan degradeer je ook maar. Andere zaken nog even snel, Job. Want vanmiddag, eerste etappe in de Giro met een... Ja. Overijssels tintje.
3: Oh, dat kun je wel zeggen, ja. Ik neem aan dat je doelt op de ploeg van Bas Tietema.
0: Uiteraard, jullie hebben de Rockets.
3: De Rose Rockets. Ja, die kunnen vanmiddag zomaar de roze trui pakken. Hè? Want ze hebben Dylan Groenewegen, een van de snelste sprinters... op twee wielen. Die kan zomaar die roze trui gaan pakken in de etappe. Want het gaat sowieso wel sprinten worden, hoor. Het is vandaag de etappe is bijna zo vlak als een biljartlaken, zeggen ze dan. Het is maar 500 hoogtemeters. En er liggen echt goede kansen voor Groenewegen. Moet hij wel afrekenen met Jonathan Milan. En dat is denk ik de allersnelste sprinter van het moment. Maar ik sluit het niet uit dat, dat de Rose Rockets zomaar die roze trui gaan pakken. En
0: dat zou wel zijn.
3: Heel erg bijzonder zijn.
0: Bij een debuut in een grote ronde. We spraken Bas Tietema gisteren inderdaad. Er was al belangstelling voor zijn ploeg vanuit New York zelf. De New York Times had er al over geschreven. Dus het kan wel wat worden. En bij een sprint moet je een beetje geluk hebben, toch, Job? Kan zo.
3: Ja, zeker. Je moet geluk hebben. Je moet goed gepositioneerd zitten. Je moet niet onderuit gaan. Je moet goed afgezet worden. Het is niet een topdeelnemersveld. En Groenewegen is natuurlijk wel een man van naam. Hij heeft volgens mij 6 toeretappes gewonnen. Dus die kun je wel met een boodschap sturen.
0: Ook die gaan we volgen, Job. Dankjewel.
3: Oké.
0: Mooi. En een goed sportweekend toegewenst.

0: Kyle Smith samen met Niall Horan en Drive is Safe. 7:07, je luistert naar Radio Oost.
1: We hadden het net even over de laatste speelronde in de Eredivisie. En dat die dus om 16:45 wordt gespeeld in plaats van traditioneel 14:30. Job kwam met een vrij plausibele verklaring over Europees voetbal. En uiteraard de dwarsliggers uit Breda die weer in de weg lagen. Het notoire NAC. Laat ze maar lekker naar de keukenkampioendivisie gaan.
0: Hans is
1: zeker. Is dat wel waar? Ja. Is het daarom? Want Hans komt nog met een andere suggestie.
2: Goedemorgen, mannen. Nou, ik denk dat de wedstrijden zondag om 16:45 beginnen. Omdat dat het een verzoek is van alle moeders in Nederland. Het is namelijk zondag moederdag. En dan hebben ze de mannen wat langer bij ons. Nou, dat zou toch ook kunnen. Fijne uitzending nog.
1: Dat zou zomaar kunnen, inderdaad.
0: Dank je, Hans. Voor je gesproken appje zijn we natuurlijk altijd helemaal gek op. Nou, het is best een goede verklaring. Ik vraag me af of de KNVB met moeders rekening houdt, maar...
1: Ik denk als het aan de gemiddelde voetbalsupporter ligt... dat die zegt, doe die wedstrijd bij om 11:45.
0: Gelijk na het ontbijt, 10:30, kunnen we dan naar het stadion gaan. Goed, maar het wel een mooie oproep. En denk eraan, het is moederdag. Dus zorg dat je een bloemetje in huis hebt, een geurtje, een lekkertje. Iets aardigs voor moeder. En niet iets voor de keuken dan, liefst. Of nieuwe stofzuigerzakken. Moet je dat niet doen. Voor moeder. De nieuwsquiz gaan we spelen straks. Ja. Na achten.
1: Ik ben mijn laatste hand aan het leggen aan de quiz.
0: Eerste kwalificatievraag even voor 20:30. En na 20:30 spelen we de nieuwsquiz. Dan de wekker zetten wij op een minuut. Hoeveel vragen jij goed hebt.
1: Zoveel bordjes krijg je. Jij weet, je hebt bij de prijsafdeling gecheckt hoeveel we nog hebben, toch?
0: Ja hoor.
1: 29 of zo?
0: 27 bordjes. 27. Moet je wel heel veel haast maken in die minuut, maar het kan. Ja. Het kan. 27 bordjes. Krijgen we Griekse toestanden vanavond bij het diner.

0: In het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen trekken Monique Slijderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschieten.
2: Wij zijn klootschieten.
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Wat druk hier, hè?
2: Ja.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De maximumsnelheid op de A1 bij De Lutte moet omlaag om nieuwe ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Daarvoor pleit een mobiliteitsbureau uit Deventer. Op internet is gedetailleerde informatie te vinden over waar belangrijke militaire infrastructuur onder de Overijsselse grond ligt. En een huis in Deventer is vermoedelijk een opslagplek geweest voor drugs van de voortvruchtige drugsbaas Bolle Jos.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
16: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
15: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
17: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
15: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Rustige ochtendspits hoor. Eén probleem op de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Daar rij je vast bij Wezep tot aan Zwolle. Sta je in 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dus dat valt nog wel mee. Het komt door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht.
13: Zometeen op Radio Oost kijken we terug op de week. De week van het Bevrijdingsfestival was het natuurlijk. En we kijken ook terug op de week door middel van de nieuwsquiz. Er zijn bordjes te vinden, te winnen. Jij bepaalt zelf hoeveel bordjes jij in de wacht sleept.
2: En wie wil dat niet? Het Marcel en Bastiaan ontbijtbordje. Muziek straks op Fleetwood Mac en Mink de Vil.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: Mink de Vil hoorde je aan het begin van je vrijdag met Spanish Troll.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. 8 uur geweest op vrijdag 8 mei. Je bent bij Radio Oost. We kijken zometeen terug op de week. Het was de week van het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Zometeen hoor je een van de organisatoren.
0: En het nieuws van vandaag gaat over defensiegeheimen.
2: Want op internet is gedetailleerde informatie te vinden over militaire infrastructuur in onze provincie. Het gaat dan met name om wat er onder de grond ligt aan leidingen en verbindingen. Uit onderzoek van RTV Oost van onszelf blijkt dat je via bepaalde sites tot op de centimeter kan zien waar wat ligt, zegt verslaggever Daan Brunsman.
3: Ja, dat is op te zoeken via de Atlas Leefomgeving heet dat. Dat is eigenlijk een kaart voor alle eigenlijk alles wat omtrent veiligheid, wat met veiligheid te maken heeft, staat op deze kaart. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar ook als het heel hard regent, waar dan de meeste water staat, tot dus ook waar er leidingen lopen.
0: Ja, verder in het nieuws vandaag. Na opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij grensovergang De Lutte. Vanwege de grenscontroles afgelopen week was dat. Adviseert een verkeerspsycholoog om de snelheid op dat stuk snelweg dan maar omlaag te brengen. Dat zou het bewustzijn van de weggebruikers vergroten. Die grenscontroles zijn niet alleen gevaarlijk, ze zijn ook illegaal, oordeelt de Duitse rechter. En wekken steeds meer irritatie op. Ook bij de burgemeester van Lossen, die overigens dat dodelijke ongeluk niet helemaal wil wijten aan de controles.
4: We weten niet precies wat er is gebeurd. We weten ook niet wat de aanleiding is. Dus ik zou ook niet helemaal een kausaal verband willen trekken. Aan de andere kant, je kunt wel stellen dat als deze controle en dus deze file er niet was geweest, ja, dan is de kans een stuk kleiner dat dit soort ongelukken gebeuren. En het sluit aan bij het beeld dat wij van die controles eigenlijk vooral overlast ervaren hier in de grensregio, en zeker hier in de gemeente. En dat ze ons qua effectiviteit weinig brengen.
2: En de volleybalsters van Apollo 8 schreven afgelopen zaterdag geschiedenis door de eerste landstitel in de clubgeschiedenis binnen te halen. Gisteravond werden ze in sporthal De Veste in Borne gehuldigd en daar was het opnieuw druk.
5: We konden van tevoren niet inschatten dat er toch nog wel 350 man toch weer op deze huldiging is afgekomen. Dus daar zijn we echt super trots op dat wij zoveel supporters toch binnen onze vereniging hebben.
6: Toch nog een beetje onwerkelijk. Ik heb die wedstrijd denk ik al 2 keer opnieuw gekeken en toch elke keer het gevoel van is dit nou echt gebeurd? Ook naar die paar feestjes dat toch wel echt een beetje de feeststemming erin zit en iedereen ook al meeleeft hier in Borne en omstreken. Dus het besef begint nu wel langzaam aan te komen, ja.
7: Er was wel heel veel appjes ontvangen, heel veel reageren, heel veel feesten. Echt gewoon even genieten van wat ze hebben neergezet als team.
0: Ja, nog meer feesten en dan feest voor iedereen. Natuurlijk, 5 mei vierden we de vrijheid. In Zwolle genieten ze nog na van een zeer goed verlopen bevrijdingsfestival met 100.000 mensen als bezoeker. Die gingen tevreden naar huis en ook de artiesten waren tevreden. Bijvoorbeeld groot enthousiasme was erbij de Josti Band.
8: Ik heb je zo lang niet gezien.
9: Hallo allemaal. Kwamen jullie echt met een helikopter aan?
10: Sommigen kwamen met een helikopter aan, dat klopt.
11: Ja, la, la, la, la. Ja, la, la, la.
12: Nou, ik haal sowieso altijd te veel munten. En dan heb je aan het eind van het festival weer 4 munten in je hand. En daar kan je weer niks mee. Dus dit stopt.
13: Willen jullie ze alsjeblieft een daverend applaus geven? Hier is Case Choice!

0: heel veel liefde. En gewoon een beetje normaal doen met elkaar, toch?
1: Ja, dat is wel aardig. Dat is volgens insteek, ja, ja, ja.
2: De kracht van muziek gaat ons een eind brengen, van onze muziek. Ja. Dat is wel echt Zwolse muziek. Ik zeg eigenlijk altijd, kom maar naar Zwolle. Want het is ook, als ze dan bereid zijn, dan weet je dat het serieus is. Mm. Want veel mensen uit de Randstad haken al af. Maar als ze dan hier zijn, zeggen ze, hey, Zwolle is wel echt heel erg leuk. Ik zeg, ja, dat klopt.
3: Ja, was allemaal te zien en te horen op Radio Oost en te zien op TV Oost. Ik heb zelf ook weer wat geleerd. Namelijk dat Kees Choice een mannelijke zanger heeft. Ik was er altijd in de veronderstelling dat ik een vrouw hoorde bij Modern Addict.
4: Dat was ook zo.
3: Oh, oké. Okay.
4: Sarah Bettens is tegenwoordig Sam Bettens.
3: Oh, ja. Oh, dat wist ik helemaal niet.
4: Nou, dat, bij deze.
3: Dat is me totaal ontgaan. Maar ja, je hebt het allemaal kunnen zien op TV Oost afgelopen week. Het Bevrijdingsfestival dus. Emma Quilliken is directeur ervan. We zijn nu een paar dagen verder. Val je dan in een zwart gat?
5: Nou, op dit moment nog niet. Want we zijn nog heel druk in het Park de Weselanden om alles af te bouwen en alles weer netjes op te ruimen en schoon te maken voor... eigenlijk voor de Zwollenaren die het park zo graag gebruiken als fijne plek.
3: Ja. Ja, want wat staat er dan nu nog op vrijdagochtend?
5: Op vrijdagochtend de onderkant van het hoofdpodium staat nog. Daar liggen overal nog rijplaten die we leggen ter bescherming eigenlijk van het gras en van borders. Daar rijden dan die grote manitoes op. Nou, heel veel voertuigen staan er dus nog, dus heftrucks. En het voornaamste wat je ziet als je er nu zo naartoe zou rijden is dat je onze cateringtent, waar we met 800 vrijwilligers bivakeren een hele week, en ons magazijn waar alle spulletjes worden opgeslagen, dat soort tenten staan nog.
4: Ja, het is een heel dorp, hè. Ik zie het en ik rijd er iedere dag langs, ja. Namelijk van en naar huis. En dan zie ik het opgebouwd worden en nu zie ik het ook weer afgebroken worden, alhoewel sinds gisteren mag ik er pas weer langs, want de weg was ook afgesloten. Emma, voor jou is gesneden koek. Voor wie het niet weet is een Manitou een mobiele hoogwerker met zo'n bakje eraan, zodat je de lucht in kunt. Ik stond ook vlak voor het podium bij Kees Choice. Bij Sarah Sam.
3: Ja, nee, maar ik nog even daarover. Ja? Ik wist het oprecht niet. Nee, dus goed. Mijn excuses voor die opmerking. Was niet zo bedoeld. Dat zegt meer over mijn gebrekkige muziekkennis dan daar was niks mee bedoeld.
4: Nee, zeker. Hartstikke goed. En het was, Emma, ik kom zo even over dat podium verder te spreken. Ik vond het wel een van de hoogtepunten, toch, Kees Choice.
5: Kees Choice, ja, super. Ja. Ja, voor mij persoonlijk ook. Het is echt, voor degenen die rond de 40 zijn, denk ik, en misschien wat ouder, is dat ook een soort van jeugdsentiment.
4: Ja, ik ben wat ouder, inderdaad. Absoluut. Ja, niet bij mij was de late jeugdsentiment, zullen we het zo. Maar inderdaad, heel mooi.
5: Precies, pubersentiment.
4: Ze speelden wat ingetogen, vond ik. Er had af en toe iets mogen knallen, maar het was echt en erg goed en mooi. Om dit te zien, vond ik het heel leuk.
5: Zeker. Ja, zeker. Eens.
4: En maar nog even dat hoofdpodium, want ik stond daar. Achter mij vroeg een meisje aan haar vader, hoe bouwen ze zo'n gigantisch podium op? Voor jullie is het al langzaam gesneden koek, hè? Wordt het al een beetje routine?
5: Aan de ene kant wel, maar het is wel... om te beginnen is er ieder jaar natuurlijk zijn er nieuwe aandachtspunten. Zowel in regelgeving, maar ook in onderwerpen die er weer spelen in de wereld. Aan de andere kant is het ook een bepaalde routine en dynamiek. We hebben natuurlijk leveranciers die we ieder jaar weer terugvragen, omdat we goed samenwerken. Er zijn vrijwilligers die echt al jarenlang, sommigen echt meer dan 20 jaar al meedoen. Dus in die zin heb je ook een soort van routine die elk jaar terugkomt op een hele prettige manier, zeg maar.
4: Ja, en dat verandert ieder jaar weer. Wat was er nou dit jaar anders? We komen zo over de muntjes te spreken, maar was er iets in de opzet, in de opbouw anders dit jaar?
5: Nee, eigenlijk niet.
4: Nee, nou, het viel mij een beetje op dat de loop...
5: Ja, precies, de muntjes.
4: Ja, maar de looproutes waren wat strakker. Of was dat mijn interpretatie? Dat zou kunnen, hoor.
5: Oh, ja. Interessant. Nee, volgens mij hebben we dat niet per se aangepast. Ja, er wordt altijd wel heel goed nagedacht, hoor, over looproutes. Zeker. Omdat je grote groepen mensen natuurlijk door op sommige plekken door smalle doorgangen moet begeleiden. Maar die opzet die was in principe niet anders dan vorig jaar.
4: Okay.
5: En dan heeft het waarschijnlijk gewerkt.
4: Ja, ja, ik kom geen andere kant uit, dus bij mij werkt het in ieder geval
5: heel goed.
4: Dan de muntjes, die waren er niet meer. Voor in het verleden stond je eerst muntjes te halen, stond je in de rij. Vervolgens stond je weer in de rij bij de bar om de muntjes af te kunnen geven. Nu was het gewoon betalen met de pin. Is bevallen?
5: Ja, zeker. Ja, ja, dat is een ontwikkeling bij grote festivals die eigenlijk al een paar jaar gaande is. Dus wij hebben dat vorig jaar ook al wel onderzocht. En dit jaar dachten we, het is wel tijd om daar ook naartoe te gaan. En in precies wat je zegt, voor het publiek is het gewoon één handeling eigenlijk minder. Namelijk één rij die je in het begin, als je binnenkomt. De meeste mensen gingen dan gelijk naar de kassa's voor de munten. Dat kon nu overgeslagen worden.
3: Ja. En wat betreft de line-up, we noemden al wat namen natuurlijk. Case Choice, Typhoon & Styx, Micha, om wat Zwolse namen ook te noemen. Met het oog op de volgende, hoe vroeg moet je er nou bij zijn om dat soort namen voor een volgend jaar al vast te leggen?
5: Begint in ons geval rond september. Wij werken voor dat soort grote namen werken samen met Erik Lobel van Hedon, de programmeur van het poppodium hier in Zwolle. En het is zijn werk, zijn baan is om een poppodium te programmeren. Dus hij is daar het hele jaar door mee bezig. Hij spreekt al die grote boekers regelmatig. En hij neemt dan 5 mei neemt hij zeg maar mee onder zijn arm in die gesprekken en in het onderzoek om te kijken wat volgend jaar weer bij ons past.
4: Ja, en dan is het belangrijk dat artiesten ook een goede indruk van Zwolle krijgen. We waren ook achter de schermen natuurlijk met RTV Oost. Kreeg wel de indruk dat iedereen zeer tevreden was, toch?
5: Ja, zeker. Dat gevoel heb ik ook. Eigenlijk zijn veel van die artiesten die komen graag bij ons. Tenminste, er zijn ondertussen ook dit jaar weer een aantal bands die al wel vaker bij ons zijn geweest. Direct bijvoorbeeld. En Typhoon & Styx natuurlijk. Die kennen het festival heel goed. En tot nu toe krijgen we eigenlijk altijd te horen dat ze blij zijn als ze weer in Zwolle mogen zijn op 5 mei.
3: Ja, en in hoeverre heb je dan zelf in de hand wie er komen? Want ik neem aan dat je moet het ook een beetje afstellen met de andere bevrijdingsfestivals. Maar juist die Zwolse namen, die wil je op jullie festival hebben staan.
5: Ja, dat is gewoon een gesprek wat eigenlijk gedurende de periode verloopt. We maken natuurlijk zelf ons wenslijstje. En die gesprekken die worden dus gevoerd voor ons festival. Maar daarnaast is er inderdaad ook contact met de programmeurs van die andere bevrijdingsfestivals. Soms is het handig om samen op te trekken. Zodat een band ook 2 optredens kan doen die dag. En dat is natuurlijk het voordeel van die bevrijdingsfestivals. We zijn met 14 op 1 dag. Met z'n allen hebben we ongeveer 1 miljoen bezoekers. En als je dat als 1 geheel ziet, dan is dat natuurlijk een nog veel grotere impact. En kan een band dus ook op 2 festivals spelen op die dag. Dus daar overleggen we over om slimme combinaties te maken.
4: Ja, het is een heel systeem. Wat je overeind moet houden met al die bevrijdingsfestivals. Emma, nog even afrondend. De dag erna hoorden we van het bestuur 100.000 bezoekers. Dat is zo gebleven, die telling ongeveer?
5: Ja, klopt. Ja, mooi. Die telling klopt wel.
4: Mooi zo. Ja. Tevreden over de omzet, want toch wel belangrijk voor het voortbestaan.
5: Zeker. Is wel wat minder gedronken dan we hadden verwacht. Maar eigenlijk ook wel weer logisch. Want het was, dat is dan wel jammer. Helaas de koudste dag van de week. Als ik nu weer naar buiten kijk, denk ik, het zonnetje schijnt weer. Wat heel fijn is met de afbouw. Dat is alsnog heel fijn. Maar het is gewoon jammer omdat de sfeerbeleving net iets anders is als je met de blauwe lucht en een zonnetje staat te dansen dan dat je met een grijze wolkendek staat. Ja. Maar dat mag zeker de pret niet drukken. We zijn helemaal tevreden. We zijn heel blij dat al die mensen zijn gekomen.
4: Mooi. Ik vond het prima weer om te kijken naar een bandje. En ik heb ook mijn best gedaan voor de omzet. Emma.
5: Heel goed.
4: Bij deze. Mooi zo. Op naar volgend jaar. Want je bent nu nog afbreken, maar daarna gaat het gelijk alweer beginnen.
5: Ja, zeker. Ja, dan gaan we gesprekken voeren met alle betrokken partijen of iedereen tevreden was. En dan gaan we inderdaad al richting volgend jaar.
4: En dan bellen wij weer.
5: Helemaal goed.
4: Mooi zo. Emma Quilligan, directeur, een van de beide directeuren van het Bevrijdingsfestival. Hartelijk dank en succes met opruimen.
5: Joe, dankjewel.

0: Olivia Dean. Easy to fall in love.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
2: Daar gaan we hem spelen. Als jij nog Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes wil winnen, als je nog met mijn naam in verband wil worden gebracht, dan is het nu tijd.
0: Na vanochtend niet meer trouwens. Maar goed. Meer, ik denk dat er niemand zich meldt.
2: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Hartstikke mooie bordjes.
2: Gaan we spelen. Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes op het spel. Het enige wat je moet doen is het goede antwoord geven op de kwalificatievragen. Bellen we je dan terug, dan heb je 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden.
0: De eerste goede inzender wordt onze kandidaat. Niet natuurlijk iemand die al zijn hele uitzending bij elkaar heeft gequist.
2: Klopt. Moeten we afstappen van het concept eerste inzending? Want we kregen laatst een reactie van iemand die altijd via internetradio luistert. Dan ben je per definitie te laat.
0: Ja, maar ja, dan moeten we loten.
2: We gaan gewoon loten. Nou, laten we dat doen.
0: Ja, dat is goed.
2: Welke spits?
0: Hier komt de kwalificatievraag.
2: Welke spits van een Overijsselse betaald voetbalclub stopt ermee na dit seizoen? Is dat A. Koen Costons, B. Victor Edvardsen of C. Ricky van Wolfswinkel? Dus welke spits van een Overijsselse voetbalclub stopt ermee na dit seizoen? Koen Costons, Victor Edvardsen of Ricky van Wolfswinkel? Goeie antwoorden kunnen naar de Oost-App.

0: Fairground Attraction met Perfect. Er komen goede antwoorden binnen, ja. Maar we geloten vanaf nu voor de nieuwsquiz. Dus mocht je het goede antwoord alsnog weten, A, B of C? Of moet de vraag nog een keer herhalen? Ja? Welke spits houdt ermee op?
1: Is goed. Is dat welke spits van een betaald voetbalclub houdt ermee op na dit seizoen? Stopt met voetballen. Koen Kostons, Victor Edvardsen of Ricky van Wolfswinkel?
0: Je goede antwoord kan er nog bij. En we loten er dan één uit om mee te doen aan de nieuwsquiz. Straks na 8:30, daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Half negen geweest, hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: Op internet is gedetailleerde informatie te vinden over waar belangrijke militaire infrastructuur in de Overijsselse grond ligt. De informatie gaat bijvoorbeeld over de route van kerosineleidingen van en naar Twente Airport. Ook de leidingen die bij het militair pijpleidingdepot in Markelo binnenkomen zijn te zien op de online kaart. Ook de dikte van de leidingen staat erbij. Dagblad NRC meldde eerder al dat op internet dit soort gedetailleerde informatie te vinden is. Het gaat om informatie op een interactieve kaart van de overheid. Op kaarten als Google Maps zijn de gevoelige punten geblurred. Op die kaart van de overheid is dat niet het geval. De maximumsnelheid op de A1 bij De Lutte moet omlaag om nieuwe ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Daarvoor pleit een verkeerpsycholoog van mobiliteitsbureau Goudappel uit Deventer. Volgens hem vergroot de snelheidsverlaging het bewustzijn van de automobilisten. Deze week gebeurde er opnieuw een dodelijk ongeluk bij de grensovergang, ondanks tekstkarren van Rijkswaterstaat die waarschuwen voor de controles. Goudappel adviseert de snelheid te verlagen naar 70 km per uur, omdat de remweg van auto's dan een stuk langer is. Door de opwars van zonne- en windstroom staan gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten die blijven bij die centrales. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of als er toch weer stroom gebruikt moet worden. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven. Want we kunnen nog niet zonder die gascentrales, zegt deze NOS-verslaggever.
8: Denk aan een donkere decemberdag. Ja, dan wordt het lastig om alles op te wekken met wind en zon. Sterker nog, dan is dat vaak onmogelijk, zeker als het wind stil is. Ja, en dan heb je die gascentrales ineens wel nodig. Dus zeggen die bedrijven, ja, daar hebben we dan geld voor nodig om dat daadwerkelijk te laten draaien. Eigenlijk een soort stand-by-vergoeding. Als wij niet gebruikt worden, dan willen we toch geld.
1: De klimaatminister komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor die gascentrales. En de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft alle systemen die in verbinding staan met de software van het bedrijf Canvas losgekoppeld. Heeft de universiteit besloten vanwege de hack bij Canvas. Hackersgroep Shiny Hunters wist veel data van studenten en medewerkers te stelen. Gisteravond nam de groep ook tijdelijk websites van meerdere universiteiten over. Ook de Universiteit Twente en het Deltion College in Zwolle zijn slachtoffer geworden van de hack. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-App.
0: Dan voor het weer. Nog een keer naar Gieter Spannenburg. Gieter, goedemorgen nogmaals.
9: Goedemorgen.
0: Ja, mooie zonnige dag, mooie zonnige ochtend. Maar, ik zei het een uurtje geleden al, bij Hengelo is het niet helemaal wolkenvrij.
9: Nee, een Duits wolkenveldje is binnengetrokken.
0: Ja,
9: boven de noordelijke helft van Twente zit dat. Is wel een beetje aan oplossing onderhevig, dat scheelt. Maar geef aan dat er wat vocht in de lucht zit. Elders is het zon overgoten. En gaan we strakjes in de tweede ochtendhelft geleidelijk zien dat er kleine stapelwolken gaan ontstaan. Die stapelwolken worden groter. En vanmiddag dan is de lucht denk ik grotendeels bedekt door die stapelbewolking die dan aan het eind van de middag weer verdwijnt.
0: Dan ga ik naar elders.
9: Ja,
0: Gita, gewoon
9: daar
0: doen.
9: Is de zon. Ja.
0: Maar al met al een mooie dag. Af en toe wat stapelwolken die de zon dan in de weg kunnen zitten. Maar de aangename temperaturen, alhoewel, dat kan best nog wel een graadje hoger, toch?
9: Het kan hoger. We zitten zo'n beetje rond normaal. Dat is ook wel eens aardig. 17 tot 19 graden. Daar waar de bewolking overheerst 17. Daar waar de zon nog wat langer tevoorschijn blijft komen, 19 graden. 19 is denk ik wel echt de max die we gaan halen. Bij een licht briesje uit het oosten. En op de dag van zaterdag, morgen hebben we ook dat lichte oostelijke briesje. Zon in de ochtend met een paar mistbanken. Dan stapelwolken, een tijdje bewolkt in de middag. Hetzelfde weerbeeld eigenlijk. Ietsjes warmer, 18 tot 20 morgen. En vanaf zondag zie je de wind draaien meer naar het noorden. Zondag nog 17 tot 19 graden met weer die zon, die wolken en de zon. Dat ritme weer. En vanaf maandag gewoon danig killer.
0: Danig killer?
9: Danig killer.
0: Oh jeetje. Nou.
9: Ja, de wind gaat over de Noordzee waaien. De Noordzee is nu 11 graden.
0: Ja.
9: En die warmt natuurlijk wel een beetje op als je over Friesland onze kant op komt. Maar we kan niet meer de 20 graden bereiken. Ik denk dat we moeten denken aan 12 tot 14 graden de eerste dagen van de volgende week. En geleidelijk aan wordt het dan ook wat wisselvalliger.
0: Ja, we moeten terug naar het landklimaat. Want de winterse kou zit nog in de Noordzee. Nee, Ik heb opgelet met radarwiskunde vroeger.
9: Heel goed, ja, heel goed. Dat gaat altijd heel langzaam. En in het najaar hebben we daar juist weer profijt van.
0: Dat volgende week eerst maar eens genieten van een paar mooie dagen. Gita, dank je wel.
9: Alsjeblieft.
0: En een fijn weekend.
9: Hetzelfde.
0: Alvast heb ik verkeersinformatie voor je. Want kom je op de A28 vanuit het westen richting Zwolle, heb je nog de kans in de staart van een file te rijden naar aanleiding van één aanrijding van Wezep tot Zwolle. Stond het vast, moet ik zeggen. Want de ANWB geeft nu aan dat het is opgelost. Dus iedereen daar op de weg verder en op alle andere wegen. Een goede reis. Nu op veler verzoek.

0: Emma Heesters samen met Yves Berendsen en Alleen met jou.
1: De Overijsselse Nieuwsquiz.
2: Ja, we gaan hem spelen. De Overijsselse Nieuwsquiz. Op het spel staan Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes. En we gaan hem spelen met Rian. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Uit het altijd mooie Badmen.
3: Precies.
2: Hoe heb je Bevrijdingsdag gevierd?
3: Bevrijdingsdag heb ik gevierd hier in Badmen met een hele mooie bevrijdingswandeling. Met de stolpenstenen.
2: Oh, kijk.
0: Oh, dat is mooi, ja.
2: Dat is mooi.
0: Ja.
3: En bevrijdingssoep gegeten.
2: Ook nog?
0: Ja.
2: De maaltijd.
3: De maaltijd.
2: De witte bonensoep.
3: Ja, ja.
2: En, hoe smaakte die?
3: Ja, dat was echt heel lekker.
0: Oh, we horen wisselende berichten. Ik hoorde ook iemand die zei, ik vond de soep een tegenvalletje. Maar
3: nee, volgens mij hadden ze iets speciaals bij ingedaan.
0: Okay.
3: Nog bij toegevoegd.
0: Okay.
2: Met de boodschap in het achterhoofd. Het doet de smaak van de soep er ook niet toe natuurlijk.
0: Nee, zo is het.
3: Nee.
2: Het gaat om het idee.
0: Maar de stolpersteinen, kunnen we even vertellen, Rian, want dat zijn die koperen blokjes, hè, die liggen voor huizen waar vroeger Joodse mensen woonden, maar die in de oorlog zijn weggevoerd. Zijn er dat dan veel die je dan tegenkomt?
3: Dit waren
0: altijd
3: er 11.
0: Te veel natuurlijk.
3: We hadden natuurlijk familie Polak, waaronder Leni Polak, die heel bekend is geworden omdat ze teruggekomen is uit het concentratiekamp.
0: Ja.
3: En haar familie heeft natuurlijk in ons dorp gewoond.
0: Ja, en dat brengt het toch wel heel dichtbij, hè, wat er toen is gebeurd. Als je even stilstaat bij zo'n steentje of zo'n blokje eigenlijk.
3: Ja, precies.
0: Ja.
3: En ze waren speciaal mooi opgepoetst, dus het deed je wel wat.
2: Ja, wat goed. Je bent er betrokken bij. Dat is goed om te horen.
3: Ja.
2: Je kan ook gewoon het allemaal aan je voorbij laten gaan. Maar echt stilstaan bij wat er allemaal is gebeurd.
3: Het zet je wel even weer aan het denken, met het huidige nu.
2: Ik bedoel maar. Nee, heel goed. Zit je dan ook een beetje goed in het nieuws van de afgelopen week?
3: Ik hoop het. Ik heb altijd oogst aanstaan, dus...
2: Dan kan je het bijna niet missen. De kwalificatievraag, laten we daarmee beginnen.
3: Ja.
2: Welke spits van een Overijsselse betaald voetbalclub stopt er na dit seizoen mee?
3: Dat is Ricky van Wolfswinkel.
2: En dat was hartstikke goed. Hij stopt na 18 seizoenen in het betaalde voetbal na dit jaar. Zijn meeste wedstrijden heeft hij bij FC Twente gespeeld. Ben je er klaar voor? Er zijn nog 9 resterende vragen. Allereerst even, voordat we gaan beginnen, voor hoeveel bordjes speel je?
0: We hebben er niet zoveel meer, Jan.
2: We hebben er nog 27.
3: 27, nou, als ik er 6 krijg of 4, vind ik het prima.
0: Kijk, moet haalbaar zijn.
2: Dan moet jij ook minstens zoveel goede antwoorden geven om daar natuurlijk recht op te hebben. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dan starten we de klok.
1: De Overijsselse Nieuwsquiz.
2: Hoeveel bezoekers waren er op het Bevrijdingsfestival? 80.000, 100.000 of 120.000?
3: Dat waren er 100.000.
2: Goed. Welke club stopt met het schenken van grols in het voetbalstadion? Go Ahead Eagles, De Graafschap of FC Twente?
3: Ik denk Graafschap.
2: Klopt. In welke stad zijn inwoners bovengemiddeld vaak het slachtoffer van online criminaliteit? Deventer, Almelo of Kampen?
3: Dat is een Deventer.
2: Ook goed. Wie sloten het Bevrijdingsfestival af? Maan in de Josti Band, Direct of Typhoon en Styx?
3: In de Zwolle bedoel je?
2: Ja.
3: Ja, dat was Typhoon en Styx.
2: Ook goed. Wat wil het nieuwe gemeentebestuur van Hardenberg doen aan asielopvang? Het AZC toch open houden, meerdere kleine AZC's of voorlopig helemaal niks?
3: Ik denk voorlopig even niks.
2: Ook goed. Solarboot Twente komt met een nieuw soort boot. Die vaart niet op zonne-energie. De tijd is om, maar we gaan deze nog even doen, want dan zou jij op jouw gewilde 6 komen. Solarboot Twente komt met een nieuw soort boot. Die vaart niet op zonne-energie, maar op A. windkracht, B. methanol of C. bruinkool.
3: Ik denk windkracht.
2: Oeh!
0: Ai.
2: Het was methanol.
3: Fout?
0: Ja,
3: methanol.
0: Het was methanol. Okay. Wat ik wel een begrijpelijke fout vind, hoor. Want je noemt het een solarboot, maar hij gaat vervolgens varen op methanol. Ja.
3: Nou, daar dacht ik ook aan.
2: Ze hebben ook een naam. Ze heten nu Search Twente.
0: Ja,
2: Maar is voorheen bekend als de solarboot Twente.
0: Ja, windkracht was een zeilboot geweest natuurlijk. En op bruinkool, dat zou niet aan het duurzaamheidsprincipe voldoen, denk ik. Nee. Dat lijkt mij ook. Maar, mooi scoren.
2: Kijk even naar de jury. Hoeveel goede antwoorden hebben wij geteld?
0: De jury telde 5 goede antwoorden.
2: Oh, kijk eens aan. 5 bordjes, Rian.
3: Nou, hartstikke leuk.
2: Kan je daarmee leven?
3: Tuurlijk.
2: Dat is fijn. Hoe ziet je
3: en ik heb een collectors item, dus wat dat betreft is het natuurlijk ook altijd leuk, hè?
0: Ja, dus ze zijn eindig.
2: Ja, ze zijn zeker eindig. Dit is maar een beperkte oplage.
3: Ja.
2: Dus nou. Geniet ervan. Hoe ga je nog wat leuks doen dit weekend? Het wordt wel lekker weer.
3: Ik ga vanmiddag naar een concert in de Leeuwinderskerk in Deventer van Pink Floyd.
0: Oh, dat is mooi.
3: Ja.
0: Ja. Oh, dat is een tribute band of een...
3: Ja, ik weet niet precies wat het is. Volgens mij wel zoiets.
0: Oké, okay, en spelen ze nog een bepaald thema van Pink Floyd? Of?
3: Ja, volgens mij is het in een soort orkestvorm.
0: Oké, okay. Nou, klinkt wel heel spannend. Ja. En dat voor de vrijdagmiddag. Ja. Dat lijkt me een mooi begin van het weekend.
3: Ja, ze hebben 2 optredens om 4 uur en vanavond om 8 uur. Dus,
0: mooi. Nou, veel plezier.
3: Zijn er nog naadjes. Ja.
0: Heel goed. En dan ontbijten voortaan van de bordjes. Dat lijkt me
3: een
0: mooie vooruitzicht, Rian. Dankjewel dat je wilde meedoen. En een goed weekend.
3: Goed, dankjewel.
0: En je gaat het weekend in.
3: En jullie hetzelfde gewenst, hè?
0: Dankjewel. Je gaat het weekend in als een rich girl.
3: Rich girl. Oké, dankjewel.

0: Rye on the Old Man's Money. Hall & Oates hoorde je met The Rich Girl. 7 minuten voor 9 is het.
1: Een nummer dat is geschreven over Rian. Want 5 Marcel en Bastiaan ontbijtboetjes zet ze over een paar jaar op een verkoopsite. En je bent binnen.
0: Je bent spekkoper. Ja, exclusieve verzamelobjecten worden dit.
1: Ja, zeker.
0: Ooit maar 50 geproduceerd.
1: Betekent dat we nog 22 bordjes hebben liggen voor de resterende weken.
0: We zijn over de helft. Dus ja. We moeten niet te goede kandidaten uitnodigen, want dan gaan die bordjes veel te hard. Ja. Dus we gaan hier steeds maar met stapelsborden de deur uit. Gewoon.
1: Ja. Ja. Ja, op de prijzenafdeling wordt nu al een flinke doos erbij gepakt om die 5 bordjes in te stoppen.
0: We worden er alweer zenuwachtig van. Ja, de bezorgkosten schieten ook omhoog.
1: Nee. Ja.
0: Ons is niets te gek.
1: Nee hoor, het kan nooit gek genoeg. Zeker niet omdat je straks naar 9 naar Bert van Lossen roort op Radio Oost.
0: Ja. Inderdaad, daar is hij weer. Hij was een tijdje op vakantie. Hij deed al wel andere dingen daarnaast natuurlijk. Maar zijn radioprogramma pakt hij vandaag weer op. Dus, na 9
1: Bert. Gisteren nog in het theater in de Meente. In Steenwijk, ja, natuurlijk, met de Oosterribune.
0: Ik zag wat foto's voorbij komen. Mensen die het appten, die ook in de zaal waren. Dus, nou, dat is mooi.
1: Zal er vast meer over horen zo meteen.
0: Ja, hij gaat er vast over vertellen of het succes was of niet. Vast.
1: Kan niet anders.
0: Kan bijna niet anders. Veel plezier bij Bert. En wij zijn er maandagochtend gewoon weer, toch? Of niet?
1: Jij wel.
0: Ik wel. Dankjewel. Goed weekend. Waarom jij eigenlijk niet?

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Op internet is gedetailleerde informatie te vinden over waar belangrijke militaire infrastructuur in de Overijsselse grond ligt. De maximumsnelheid op de A1 bij De Lutte moet omlaag om nieuwe ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Daarvoor pleit een mobiliteitsbureau uit Deventer. En een huis in Deventer is vermoedelijk een opslagplek geweest voor drugs van de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Lees je meer over in de Oost.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
17: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
16: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
18: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
16: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
20: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips and Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips and Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
21: Mid-season sale in Designer Outlet Ochterhoek. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
22: Goedemorgen, vandaag is het officieel nemen Coca-Cola-dag. Een mooi excuus om straks ergens een ijskoud colaatje over te trekken. Ik heb nog wel een leuk detail voor je. Coca-Cola verscheen voor het eerst in blikjes in 1955. En een televisielegende viert vandaag een bijzondere mijlpaal. Natuurfilmer en documentairemaker David Attenborough viert vandaag zijn 100ste verjaardag. De man achter klassiekers als Planet Earth laat al generaties kijken naar de schoonheid van de natuur. Het is bijna 4:09. Goedemorgen.
15: Radio Oost, Bert van Lossen.

0: Surrender, je hoorde de Swing Out Sister voorbij trekken hier op radio.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag op deze vrijdag geen sokkendag. Waarop wordt aangemoedigd om geen sokken te dragen. Om ons minder belemmerd te voelen. En het milieu te helpen. Het is ook vandaag Wereld Rode Kruisdag. Ter ere van de geboorte in 1828 van Jean-Henri Dunant. In Genève in Zwitserland werd hij geboren. Het is ook de dag van de verpleegkundestudent. Als onderdeel van de Nationale Week van de Verpleegkundigen worden verpleegkundigenstudenten vandaag dus geëerd. Het is ook kokosroomtaartdag. Of het nu vanille, citroen, limoen, pindakaas, banaan, kokos of chocolade is, zoeken vandaag eentje. Het is ook de dag van de geestelijke gezondheid van kinderen, die de aandacht vestigt op het belang van de zorg voor de geestelijke gezondheid van elk kind en benadrukt dat een positieve geestelijke gezondheid essentieel is voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Het is ook de dag van de openbare tuinen en hoera voor knopendag. Dat is het ook vandaag. Even kijken wat er nog meer in het nieuws is. Tenminste. Verder in het nieuws. Nou, het kabinet wil sneller kunnen optreden tegen overlastgevende asielzoekers die ondanks een ongewenst verklaring toch in Nederland verblijven. En in Spanje is een record hoeveelheid cocaïne onderschept. Dat is ook nieuws vandaag. Maar liefst 30.000 kilo. En volgens Spaanse media werd de partij bewaakt door 6 zwaar bewapende Nederlanders. En de vangst kwam aan het rollen na een tip van een informant van de Nederlandse politie. En het is vandaag de verjaardag. Ja, het is vandaag de verjaardag van Tony Tenniel, van Captain Tenniel. En die gaan we doen met Do That Baby One More Time. Het is 14 over 9.

0: Vandaag komt daar een nieuwe single uit. Ik heb het over Hielse de Lange. Get It Right hoorde je nog een keer op Radio Oost. Is 9:09. Leuk dat je luistert. Het is de vrijdag op de drempel van jouw weekend. We zitten natuurlijk midden in de vinylweek. Volgende week vrijdag hebben we de vinyl top 100, toch? Volgens mij hebben we 100 liedjes volgende week door jou samengesteld. Ga naar onze site oost.nl. Dan kun je gewoon stemmen op jouw favoriete vinyl liedjes.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, even naar de vraag van vandaag. Jij mag lekker meedoen. Het gaat over wat is het grappigste of meest onschuldige waar je moeder ooit echt boos over is geworden. Nou, mijn moeder kon vroeger zo mooi boos worden als ik net over de gedweilde vloer liep. Kon ze niet zo heel erg goed tegen. Of met modderkleren van het voetballen thuis kwam. Dan wist je, nu moet ik even uit haar buurt blijven. Of heb jij het ook met je moeder? Schoenen bijvoorbeeld in de gang of te lang douchen. De koelkast leeg eten, misschien wel met nat haar naar buiten. Laat het me weten. Wat is het grappigste of meest onschuldige waar je moeder ooit echt boos over is geworden? Want komende zondag is het natuurlijk moederdag, hè? Dus wat dat betreft.
2: Radio Oost.
0: Laat het me even weten dus. Wat is het grappigste of meest onschuldige waar je moeder ooit echt boos over is geworden? Komende zondag, moederdag. Laat het me even weten via de Radio Oost. 06-4567-1331. De vinyl top 100 moet zeker wat werk komen van The Golden Earring. Nou, dit is een voorbeeld. The Weekend Love.

0: Marcipello met Smart and Wit Wit was afgelopen weekend in Eindhoven, volgens mij. Ja, volgens mij waren ze in Eindhoven. Zo meteen in het regionale nieuws. Wat heb je mee voor ons, Bastiaan?
1: Gaat zo meteen over de militaire infrastructuur. Blijkt vrij makkelijk om erachter te komen waar die infrastructuur ligt. En je hoort hoeveel 100-jarigen er in Overijssel zijn.
0: Oeh, en wat is het grappigste waar je moeder ooit boos over is geworden? Want ja, komende zondag is het zover. Moederdag natuurlijk. Het is 9:30. Je luistert naar radio. Is leuk dat je luistert.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Drie over 9:30. Je luistert naar radio's. Goedemorgen. Het regionale nieuws nu met Bastiaan Kleinjan.
1: Op internet is gedetailleerde informatie te vinden over waar belangrijke militaire infrastructuur onder de Overijsselse grond ligt. Informatie gaat bijvoorbeeld over de route van kerosineleidingen van en naar Twente Airport. Ook de leidingen die bij het militair pijpleidingdepot in Markelo binnenkomen zijn te zien op een online kaart van de overheid, vertelt verslaggever Daan Brunsman.
12: Ja, dat is op te zoeken via de Atlas Leefomgeving heet dat. Dat is eigenlijk een eigenlijk alles wat omtrent veiligheid, wat met veiligheid te maken heeft, staat op deze kaart. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar ook als het heel hard regent, waar dan de meeste water staat, tot dus ook waar er leidingen lopen.
1: Op kaarten als Google Maps zijn die gevoelige punten geblurred, maar op deze kaart van de overheid is dat dus niet het geval. De maximumsnelheid op de A1 bij De Lutte moet omlaag om nieuwe ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Daarvoor pleit een verkeerpsycholoog van mobiliteitsbureau Goudappel uit Deventer. Volgens hem vergroot een snelheidsverlaging het bewustzijn van automobilisten. Sinds de grenscontrole zijn er al meerdere ongelukken gebeurd. In de eerste maand na invoering van de controles kwamen 2 mensen om het leven. Deze week gebeurde er opnieuw een dodelijk ongeluk, ondanks tekstkarren van Rijkswaterstaat die waarschuwen voor de controles. Goudappel adviseert de snelheid te verlagen naar 70 km per uur, omdat de remweg van auto's dan een stuk korter is. En er wonen 2500 mensen in Nederland die ouder zijn dan 100 jaar. In Overijssel wonen afgezet tegen andere regio's relatief weinig 100-jarigen, blijkt uit cijfers van het CBS. In Twente gaat het om 209 100-jarigen per 100.000 inwoners. In het westelijk deel van de provincie ligt dat aantal iets hoger. De meeste 100-jarigen wonen rond Rotterdam, in Zeeland en in Drenthe. En in Zuid-Limburg ligt het aantal 100-jarigen juist het laagst. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Step.
0: Het is 9:55 op radio. We krijgen vandaag een mix van zon en stapelwolken. Vooral vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Maar het blijft droog. In het noorden van Overijssel kan de zon zich wat vaker laten zien. En er staat een lichte oostenwind. En het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 19 graden. Prima weer om even naar buiten te gaan. Dus wat is het grappigste waar je moeder ooit boos over is geworden? Dat is de vraag van vandaag. Is je moeder over een klein ding ooit boos op je geworden, Bastiaan? Want je lijkt me natuurlijk een voorbeeldige zoon.
1: Ja, nee, ik heb niet veel verkeerd gedaan. Nee, ik zou niet weten wat eigenlijk.
0: Henk-Jan, omdat ik de afstandsbediening kwijt was, terwijl zij erop zat. Ik had de koekjestrommel opgegeten, al dus Trudy. Maar ik vond dat ik het netjes opgeruimd had, want die was helemaal leeg. Dus te hard met de deuren gooien. Ja, dat vind ik er ook wel eentje. Of met modderschoenen het huis inlopen naar voetbal. Nou, dat is mij dus overkomen. Komend weekend is het dus moederdag. Wat is het grappigste waar je moeder ooit boos over is geworden? Laat het me even weten. Ja, nee. Boos op een leuke manier, hè? Zometeen Shakira. Ik heb ook Smokey voor je. En op radio is nu Bruce Springsteen. En je kan stemmen. Het is de vernieuwweek. Ook dat nog via rtvo.nl.

0: Zo. Je hoorde de nieuwe van Shakira voorbij komen. Lekker zomersliedje doen met een beetje verlangen naar de zomer van 2026. Staat hoog in de Nederlandse top 40 trouwens. Shakira. Carla, dankjewel voor het doorgeven. Goedemorgen Bert. Wet treedt momenteel wel op in Nederland, maar zonder Marty Pello. Hij is jaren geleden solo gegaan. Groetjes. Ja, volgens mij stonden ze afgelopen weekend in Eindhoven. Wet.
1: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag. Het is komend weekend, natuurlijk moederdag, komende zondag. Wat is het grappigste waar je moeder ooit boos over is geworden? Laat hem even weten via de app. Yveske, over mijn moeder zeg ik niks. Maar mijn zoon roept hier, mama wordt boos als we door de radio heen praten. Manoes, 40 jaar geleden stiekem foto's maken van vreemde mensen op haar fototoestel. Haalde ze haar ontwikkelde foto's op van de kruidvat. Vind ik wel een leuke. Daar heeft ze stiekem ook wel om moeten lachen ook. Toch, hè? Els, ik had zo'n lieve moeder die eigenlijk nooit boos werd. Maar er is iets waar ze wel boos om werd. Dan is het dat ik te laat thuis kwam, maar denk dat het ongerustheid was. Nu snap ik het wel als je zelf kinderen hebt. Dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen, Els. Wat komt er nog meer voorbij? Willem, met natte handdoeken op bed gooien. Daar werd mijn moeder boos om. Ja? De auto terugbrengen met een lege tank. Ja, dat is ook wel vreselijk. Op zondag zeggen, wat eten we eigenlijk? Dankjewel. Mijn kamer opruimen door alles onder het bed te schuiven. Dat zegt Saskia. Henk, dat ik zei, rustig man, dat maakt het alleen maar erger. Ja, nee, als je zegt van joh, doe het even rustiger aan, dan wordt het vaak alleen maar erger. Wat is het grappigste waar je moeder ooit boos over is geworden? Laat het nog even weten. Komende zondag, moederdag, zometeen op de radio. Een vader, namelijk vader Abraham.

0: Vader Abraham is natuurlijk wel een evergreen, hè? Kleine café aan de haven.
1: Pim Pam Plaat.
0: Even naar de Pim Pam Plaat. Alles met een W is van harte welkom. Dus alles met een W. Dus artiesten die beginnen met een W. Wet, wet, wet. Of liedjes met een W. When You're in Love with a Beautiful Woman zag ik voorbij komen op Facebook. Woodring Heights, Rita Sandring komt daar mee met Kate Bush. En The Who, The Pinball Wizard. Of Weekend van Earth and Fire, Ronald. Dankjewel voor het doorgeven. Kom maar door. Via de app 0645671331 of via Facebook / Bert van Losser. Radio's, de Pinball Plaat, zometeen na tienen dus. En dit is een van de grootste hits uit de jaren 80. The Boy Meets Girl, begin jaren 80. You Can't Take My Eyes Off Of.

0: Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie BO.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks BO.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant.
12: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
14: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
15: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Op internet is gedetailleerde informatie te vinden over waar belangrijke militaire infrastructuur in de Overijsselse grond ligt. De maximumsnelheid op de A1 bij de Lutte moet omlaag om nieuwe ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Daarvoor pleit een mobiliteitsbureau uit Deventer. En een huis in Deventer is vermoedelijk een opslagplek voor drugs geweest van de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
2: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
3: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
2: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
4: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
5: Het is 3:10, leuk dat je luistert. Dit is radio, ze zitten natuurlijk in de vinylweek. Je kan even stemmen, hè, ntvo.nl. Vinyl top 100 volgende week vrijdag. Nu een uur lang is de radio voor jou in het kader van de Pim Pam plaat. Liedjes met een W of artiesten met een W. Zometeen Boy Meets Girl, Waiting for a Star. En wat dacht je van de Four Non-Blondes? Het favoriete liedje van de moeder van Nicole Gieskes.
6: Radio Oost, Bert van Lossen.
7: Thuis in
8: Pim, pam,

0: Waiting for a Star to Fall hoorde je op radio's. Aangevraagd door Margreet Pronk en Nicole kwam met die mooie van de Farnham Blondes uit de jaren 90. En What's Up, What's Going On. Ik heb Charles aan de telefoon. Goedemorgen, Charles.
1: Hey, die Bert, goedemorgen. Fijn je weer te horen, man.
0: Dat is wederzijds iets eerder dan normaal. Maar goed, dat maakt op zich niet zoveel uit. Het is gewoon vrijdag op de drempel van je weekend. Charles, wat kan ik instarten voor je?
1: We all are one of wonderful world, beautiful people van Jimmy Cliff. Jammer goed.
0: Ja, die ga ik doen. Hey, dankjewel, hè.
1: Graag gedaan, man.
0: Hoi.

I wanna dance with somebody who loves me. Het is 10:50. We zitten in Pimpamplaat. Uit enquête onder 2000 hondenbezitters bleek dat 87% een hond als een beste vriend beschouwt. Terwijl 97% zegt dat een pup een volwaardig gezinslid is. Driekwart praat tegen hun hond, waarvan 62% een hondenstem gebruikt. 47% zegt elke nacht met een hond in bed te slapen. En 54% heeft al eens van hetzelfde bord gegeten. Velen gaan nog een stap verder. Ze geven een verjaardagsfeestje, maken accounts aan op social media, videobellen vanuit huis. En 29% zegt zelfs dat hun hele leven om een hond draait. Zometeen heb ik nog meer statistieken over honden en baasjes. Het is 9:50. Je luistert naar Radio St. Percy Sledge.

0: inderdaad, Herman, het is een actuele suggestie deze. We didn't start the fire.
1: Pimpamplaat.
0: Pimpamplaat. Zometeen gaan we verder met Pimpamplaat. En zometeen gaan we ook even bellen met Lars van Galen. Want we krijgen weer een kooktip van Lars. En hondenbezitters en leuke dingen wat hondenbezitters met hun honden doen. Onder andere dit. 50% van de hondenbezitters zegt hun hond wel eens aangekleed te hebben.
2: Ja.
0: Zometeen meer. Zometeen het allerbelangrijkste. Het regionale nieuws op radio's. Wat heb je voor ons? Het
3: gaat zometeen over de hackersgroep Shiny Hunters. Weer hebben ze toegeslagen in Overijssel. En wie is de bondscoach van Curaçao? En is het aankomende WK?
0: Ja. Wat een gedoe, hè?
3: Nou.
0: Ja, komende maandag maakt Fred Rutte de selectie bekend. En je hoort er meer over zometeen in de nieuws.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: 5:30, je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws nu met Bastiaan Kleijon.
4: Hackersgroep Shiny Hunters heeft opnieuw toegang gekregen tot systemen van de Universiteit Twente. Studenten en medewerkers kregen gisteravond een half uur lang een bericht te zien van de hackers. Was te zien op de software van het bedrijf Canvas. Dat bedrijf werd eerder deze week gehackt. De UT heeft studenten en medewerkers ingelicht over het voorval. Canvas is daarom niet beschikbaar voor gebruikers van de universiteit. Ook het Deltion College in Zwolle heeft vannacht uit voorzorg de verbinding met Canvas afgesloten. Behalve Deltion en de UT zouden wereldwijd van 9000 instellingen gegevens zijn gestolen. Het gaat om gegevens van studenten en medewerkers. Op verschillende plekken in Staphorst liggen mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond. De gemeente heeft een kaart openbaar gemaakt waarop die gebieden staan aangegeven. De kaart is vooral bedoeld voor inwoners en bedrijven die diep in de bodem willen graven en is gebaseerd op historisch onderzoek naar de oorlog in Staphorst. Volgens de gemeente kunnen mensen veilig blijven wonen en werken in de gebieden. Ook tuinieren of het ploegen van het land is geen probleem. De kans dat explosieven zomaar ontploffen is heel klein. De informatie is vooral bedoeld bij diepe graafwerkzaamheden. Een huis in Deventer is vermoedelijk een opslagplek voor drugs geweest van de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Het gaat om een huis in de Keizer Frederikstraat, waar voor 120 kilo coke zou hebben gelegen. De politie kwam de woning op het spoor nadat er een overval werd gepleegd op een huis, waarbij voor bijna 50 kilo aan cocaïne werd gestolen. In een rechtszaak tegen de verdachte van die drugshandel werd gezwegen over de connectie met de gezochte crimineel. En voormalig FC Twente-speler en trainer Fred Rutte blijft ook tijdens het WK voetbal de bondscoach van Curaçao. De voorzitter van de Curaçaose Voetbalbond die voelt er niets voor om Dikke Advocaat vlak voor het WK te laten terugkeren. Onder leiding van Advocaat plaatste het land zich voor het eerst voor het WK, maar omdat zijn dochter ernstig ziek was, legde hij in februari zijn taken neer. Rutte volgde hem op. Inmiddels is de gezondheidssituatie van de dochter van Advocaat stabiel. Verschillende spelers van Curaçao zouden willen dat Advocaat terugkomt als bondscoach, maar de bond lijkt daar dus niet in mee te gaan. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Step.
3: En ook de sponsor bemoeit er zich mee. Hè? Corendon is ook bezig om dat voor
4: elkaar te krijgen. Zit ook in Kampadvocaat?
3: Ja, ook Kampadvocaat. Ja. Vandaag een mix van zon en stapelwolken, maar het blijft droog. Vanmiddag wordt het 17 tot 19 graden bij een lichte oostenwind. Vooral in het noorden van Overijssel laat de zon zich geregeld zien. Dan even naar hondenbezitters. 50% van de hondenbezitters zegt dus hun hond wel eens aangekleed te hebben. 28% heeft zelfgemaakte maaltijden voor een huisdier gekookt. Mm-hmm. 21% heeft ze meegenomen naar een spa. 10% heeft een fotoshoot met hun hond georganiseerd. En bijna 1 op de 10 onthulde dat hun hond op een trouw- of verlovingsfoto stond. Ik heb nog wel een paar gekke, rare ideeën wat de Amerikanen allemaal met een hond gedaan hebben. Tenminste, ja. Toch?
4: Ja.
3: Ja, ik heb er nog wel een paar, hoor. Als je er nog een paar wil.
4: Nou, kom maar door.
3: 36% van Amerikanen laat de hond onder de dekens slapen. 30% koopt verjaardagstaarten of pupcakes. 15% van Amerikanen halsbanden of accessoires op maat laten maken voor de hond.
4: Mm-hmm. Dat is op zich wel prettig.
3: 15% laat de hond helpen met klusjes. Dus van de
4: benieuwd hoe dan?
3: Pak jij de verfkast even?
4: Ja. Kan je mij die schroevendraaier aangeven?
3: 13% van Amerikanen kunstwerkjes of aandenkens met pootafdrukken maken.
4: Aha, ja.
3: En 9% van Amerikanen leest de hond voor uit een boek.
4: Ja, dat kan natuurlijk, ja.
3: Ja, zeker kan het. Nou, morgen in de Bas en Bert ochtendshow een ander onderzoek voor je. Maar 47% van Amerikanen zegt elke nacht met een hond in bed te slapen. In plaats van met een vrouw of man. Dus ga jij even iets verderop liggen?
5: Ach, grappig.

0: Vorig jaar was ik erbij, bij de kast, 30 jaar. Of was het 35 jaar? Ik weet het ook niet. In Hoogeveen, aan het einde van het jaar, stonden ze daar. Woorden zonder woorden, deed Siep van de ploeg met zijn mannen toen. Kwam vandaag voorbij in de Pimpom Plaat op Radio.
1: Tafel 3 kan door.
2: Koken. Met Sterkok. Lars van Galen.
0: Ja, we hebben Lars van Galen van het Lansing Sterkok natuurlijk aan de telefoon. Goedemorgen, Lars.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je wil het gaan hebben over rabarber.
3: Ja, het is rabarbertijd. Daar moet je het over hebben.
0: Ja, want is rabarber officieel een groente of een fruit? Wat is het?
3: Officieel is het een groente. En wat ook wel een heel grappig weetje is, dat het een familie is van de duizendknop. Hè, de Japanse duizendknop, je weet wel, die hele mooie plant die je niet in je tuin wil.
0: Ja.
3: Hè, die alles echt maar onder de grond wegdrukt. En daar is die toch echt familie van. En hij wordt puur gekweekt voor de stukken, zeg maar, waar je lekker kunt eten. Hè, waar je dus de mooiste dingen van kan maken.
0: Ja, heel veel mensen vinden hem heerlijk. Maar anderen trekken meteen een zuur gezicht.
3: ja, het heeft een zuurtje. De bladeren zelfs kun je helemaal niet eten, omdat het gewoon te zuur is, zeg maar. Maar de stelen, je moet ze natuurlijk wel, je moet ze het beste mooi garen. En wat suiker toevoegen om het zuurtje weg te halen. Ja, dus dat is wel belangrijk. En zorgen dat die... Je kunt meerdere dingen doen natuurlijk. Ik heb ze wel eens vaker ook in de vacuüm gegaard. En dan doen ze helemaal lekker in een jus met allerlei lekkere dingetjes. Vanille, wat suikerwater en een klein beetje siroop te winnen. Van die frambozensiroop om een mooie rode kleur in je barbe te krijgen. En dan denk ik hem vacuüm garen. Dat is voor thuis misschien een beetje lastig. Maar het is natuurlijk wel geweldig lekker om er een compot van te maken.
0: Ah, en ja, ik was onlangs ook ergens op een feestje. En toen kreeg ik ook een cakeje met on the side rabarber.
3: Mm-hmm. Ja, dat is superlekker. Maar het kan ook bij hartige gerechten. Hetzelfde beetje als de appelmoes, zeg maar, bij de kip. Ah, dan kun je ook heel lekker met rabarber doen. En het is nu de tijd. Hè, in mei is die eigenlijk helemaal top. Tot eind juni ongeveer. Hè, dus mooie stukjes snijden, lekker opzetten met wat water. En dan een kaneelstokje of wat citroenschil. Wat suiker uiteraard erbij en dan helemaal gaarstoven. En dan, wat ik zeg, je kunt er wat siroop bij doen dat hij een mooie rode kleur krijgt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt hem ook gewoon wat blanker houden, zeg maar. Het oogt wat minder lekker, zeg maar. Dus ik vind het wel mooi om er wat siroop bij te doen.
0: Ja, rabarber met aardbei vind ik heerlijk.
3: Ja, is ook superlekker. En we hadden het laatst over de Romanov. En als je er eerst een beetje kapot van rabarber doet en dan de aardbeintjes eroverheen... En lekker dan de saus Romanovs erbij, dat is wel echt fijn. En dat zuurtje, dat maakt het juist dan weer spannender en lekker.
0: Maar hoe voorkom jij dat rabarber te zuur wordt? Hoe kun je dat doen in de keuken?
3: Nou ja, je moet hem, wat we net zeggen, zachtjes stoven, zeg maar. Hij moet hem toch wel een half uurtje lekker stoven. En zorgen dat er wat suiker bij zit. Wat vanillesuiker kun je erbij doen. Als het echt moet, kun je ook nog eventueel, als je niet te veel suiker wil gebruiken, een zoetje toevoegen, hè. Om het zuur weg te trekken. Maar daarentegen moet er ook wel weer een citroenschilletje bij. Dat is toch anders zuur dan rabarberzuur, om maar zo te zeggen.
0: Oké. En als je rabarber koopt dan, Lars, waar moet je op letten?
3: Nou ja, dat het mooie lange of mooie stengels zijn en dat het niet zo slap als een vaardoek is. Hij moet eigenlijk het mooiste vers van het land natuurlijk en meteen opzetten. Dus hij moet mooi stevig zijn en de bladeren niet gebruiken.
0: Ja, en wat is jouw lievelingscombi met rabarber?
3: Nou, ook aardbeetjes hoor, ben ik eerlijk in. Ik heb heel vaak in het aardbeien/rabarberseizoen lekker een mooi dessert met rabarber in combinatie met de aardbeetjes. Dat is gewoon fantastisch. Ik heb er ook een keer ooit een terrine van gemaakt. Hè, dat je de rabarber eigenlijk in de vacuüm gaat en hem vervolgens met een hele mooie gelei aan elkaar plakt als aan. Dan kun je plakjes snijden van een centimeter of 5.
0: Ja, waarom blijft rabarber altijd een klassieker in jouw ogen?
3: Ja, volgens mij gebruikt men al 5000 jaar rabarber. Dus rabarber is echt een van oudsher een heel veel gebruikt product. En dat is ooit begonnen als middel om beter te worden, zeg maar. Als medicijn, geneesmiddel, door de Chinezen vooral. Dus het is een bijzonder product. En het is juist omdat sommige mensen zoiets hebben van... juist het leuke ervan om er iets van te maken waar iedereen van zegt... Poh, dat is lekker.
0: Ja, en, nee.
3: Met het zonnetje erbij, ja, dan moet je rabarber eten.
0: Oké. Heb jij een hele simpele rabarber tip voor mensen die nu denken van... goh, ik ga thuis dit weekend ga ik aan de slag met rabarber?
3: Ja, dan zou ik hem echt opzetten als een compot. Gewoon goed wassen en een stukje snijden van een centimeter of 2. Lekker in het pannetje met wat water, suiker en eventueel een beetje kaneel opzetten. En dan kun je hem of bij de aardbeetjes doen met wat vanillesuiker. Of je doet hem lekker gewoon bij de patat met friet. Dat is echt super lekker.
0: Nou, dankjewel. Ik zou zeggen aan tafel. Dankjewel, chef-kok Bas van Galen van het Nansen. Nou, rabarber, ik ga meteen aan de slag ook. Fijn weekend.
3: Top, dankjewel.
0: Ik heb er nog eentje in het kader van de Pim Pam Palaat voor je. Deze van Dr. Hoek.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: Europakinderhulp.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Op internet is gedetailleerde informatie te vinden over waar belangrijke militaire infrastructuur in de Overijsselse grond ligt. Op verschillende plekken in Staphorst liggen mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond. En Jan Strooyer blijft als scout betrokken bij FC Twente. Hij is nu nog technisch directeur, maar stopt daar na dit seizoen mee.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
20: Het is 3:11, zo meteen ga ik contact zoeken met Jan de Sta. En de Backstreet Boys zitten vandaag in goud of fout. Want de Backstreet Boys gaan vandaag precies 33 jaar geleden hun allereerste openbare optreden. Dat was in Orlando.
21: Radio Oost. Bert van Lossen.

te scrollen van Bonnie Tyler. Hoe zou het eigenlijk met haar zijn? En toen las ik op haar officiële website het volgende. Dat Bonnie Tyler, je kent haar natuurlijk ook met Total Eclipse of the Heart. En zojuist hoorde je haar met It's a Heartache hier op radio's. Ik las een verklaring op haar officiële website dat de zangeres van Total Eclipse of the Heart een spoedoperatie heeft ondergaan. Bonnie is namelijk opgenomen in een ziekenhuis in Faro in Portugal, waar ze een huis heeft, voor een spoedoperatie aan haar darmen. De operatie is goed verlopen en ze herstelt nu. En ze traint nog steeds op, dat zag ik ook op de officiële website van Bonnie Tyler. Zometeen onze eigen Jan van der Staaij. We gaan het even hebben over het komende voetbalweekeinde. En wat Jan van Staaij vindt over het laatste nieuws over FC Twente. Want Jan Strooijer blijft verbonden dus aan FC Twente. Gaat aan de slag als scout. Zometeen hoor je dus Jan van Staaij. En we blikken even terug op gisteravond. De theatershow van de Oosterbühne streek gisteravond neer in het mooie Steenwijk. Het was een best wel leuke avond gisteravond.

0: Zometeen ben jij natuurlijk aan het zetten tussen 12 en 1 natuurlijk. Back to the 80s. Jij mag bepalen welke liedjes ik zometeen ga instarten tijdens jouw 80s lunch hier op Radio. En deze kwam ook uit de jaren 80. Eind jaren 80, Jorde Pogo met Gall in Love. Hey, je kan zometeen kaarten winnen. Oosterbühne Theatershow in Boutman, 29 mei. Je krijgt zometeen een afloop van een gesprek met Jan van Sta een voetbalvraag. En als je die dan goed weet te beantwoorden, dan heb ik kaarten voor je. 29 mei, Oosterbühne Theatershow in Boutman.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Sta.
0: En gisteren waren we in de Meente in Steenwijk. Jan, hoe is het?
2: Ja, een kort nachtje, maar nee joh, dat was weer gezellig. Ouderwets gezellig met de mannen aan tafel en lekker publiek ook. En ja, heerlijk om zo'n avond te mogen maken.
0: Ja, met Gert-Jan Verbeek waren we gisteravond, Bas Nijhuis, Tijmen van Wissing en wij tweetjes, Jan. De Oosterbühne Theatershow, 29 mei staan we in Braakhekken in Badmen. De laatste voor dit voetbalseizoen.
2: Ja, we moeten toch waardig afscheid nemen van het seizoen. En eind mei dan is het een keer klaar. Nee joh, maar het is toch mooi om naar uit te kijken. En nog eventjes alles door te nemen van het wel en wee van het voetbal.
0: Nou, daarover gesproken. Jan Strooijer blijft verbonden aan FC Twente als scout. Een goede zaak.
2: Ja, nou ja, we weten allemaal wat zijn kwaliteiten zijn. En nou ja, goed, hij heeft een neusje voor talenten. Dus wat dat betreft is het voor Twente heel goed dat er iemand in de eindfase gaat kijken. En die dan toch een behoorlijk oordeel kan geven over het wel of niet aantrekken van spelers. Dus wat dat betreft denk ik voor Jan een goede zaak. En voor Twente ook. Dus nee, dat is een plezierig nieuws.
0: Denk je dat Fred Rutte de coach is van Curaçao? Want de spelers en Dick Advocaat staat er ook over open. Die willen graag Dick Advocaat.
2: Ja, nou ja, ze doen raar wel dit, alles. Hè? Ja, ze doen er echt alles aan om Fred te wippen, lijkt het wel. En ja, die spelersgroep, kijk, de verschillen tussen Fred is natuurlijk en Dick Advocaat zijn natuurlijk in karakters en qua types totaal verschillende mensen. En ja, ze hebben natuurlijk een succes gehad met Advocaat en zijn en Kompot. Ja, en dan komt Fred. Het is toch wat serieuzer allemaal. En misschien moeten ze daaraan wennen. Maar ik heb begrepen dat ze wat problemen hadden met de mensen die hij meegenomen had. Maar ja, er is een hetze ontstaan. En als ze het maar veel gaan roepen. Ja, dan moet Dick ook eigenlijk zeggen, dat wil ik niet.
0: Nou, dat vind ik dus ook. Want het was heel chic van Fred Rutte om het over te nemen van Dick Advocaat. En nu moet Dick Advocaat ook heel chic zijn om zich daar niet in te mengen.
2: Ja, nou, dan geeft de klasse van de man dan aan. Maar als je de zee maar gaat roepen in het media, ik sta er open voor, ja, dan wakker je dit vuurtje ook aan. En het is al niet makkelijk om op die WK te spelen met zo'n elftal. Dus wat dat betreft, Fred heeft alle steun nodig.
0: Ja, nee, van ons krijgt hij natuurlijk alle steun. Dan naar speelronde 33. Ja, er staat links en rechts nog wel wat op het spel. Maar de belangrijkste wedstrijd, denk ik, is FC Twente thuis tegen Sparta.
2: Ja, nou, dat is een wedstrijd, nou ja, we hoeven het heel kort maar te zeggen, winnen. En er is maar één opdracht en dan ben je ook afhankelijk van anderen. Maar je moet eerst zelf gewoon winnen en je moet kijken hoe je die klap van vorige week weer te boven bent gekomen. Maar aan de andere kant in een uitverkocht stadion, ja, dan mag dat tegen Sparta geen enkel probleem zijn. Dus wat dat betreft, daar wordt volgens mij een dikke 1.
0: Een dikke 1?
2: Ja joh,
0: ook
2: tuurlijk.
0: Zonder Lars Oenestal, dat is wel een dingetje natuurlijk.
2: Ja, nou ja, goed, we weten allemaal de kwaliteiten van Lars. En als hij er niet is, dan houdt het echt op. En dan wens je Tom natuurlijk alle succes toe. Tuurlijk is dat een gemis, maar ik denk dat het gemis, die weet erop, in Eindhoven groter is dan deze thuiswedstrijd.
0: Oké, Twente dus thuis tegen Sparta. Waar kijk je nog meer naar uit? Naar Go Ahead Eagles tegen PSV bijvoorbeeld?
2: Ja, natuurlijk, want dat zijn van die wedstrijden PSV, landskampioen, kom op visite. We hebben ze vorige week in Amsterdam gezien. Die zijn toch heel serieus bezig. Ja, Go Ahead die wil natuurlijk ook in stijl afscheid nemen van het thuispubliek. En dat lijkt me vrij logisch. En ja, als PSV komt, hoef je niemand te motiveren. Dus het is een heerlijke wedstrijd, mooi affiche. En we krijgen twee keer PSV, eerst bij Go Ahead en volgende week in Eindhoven tegen Twente. Dus ja, interessante wedstrijd in ieder geval.
0: En dan naar Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Alle wedstrijden worden overigens om 16:45 gespeeld.
2: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik verheug me meestal niet op de wedstrijden van Fortuna.

0: Ja, Telstar of Volendam gaat de play-offs in. Het is wel mooi, want Heracles Almelo gaat op bezoek bij Telstar. En de laatste volgende week zondag is het Volendam-Telstar. Wat denk jij, Jan?
1: Ja, nou ja, Telstar thuis en die hebben verrassende uitslagen over het algemeen. Hè. Dus het is een lastig te bespelen ploeg. En ja, ze hebben toch aardig wat punten bij elkaar gesprokkeld. In Heracles hebben ze bij Zwolle gezien, Frank en vrij voetballen. Maar ja, Telstar die heeft echt wel baat bij winst. Dus ik verwacht toch dat het een hele lastige uitwedstrijd gaat worden bij Heracles. Dus ja, ik zet mijn centen toch maar een keer op Telstar in die eindfase.
0: Ja, want Volendam heeft eigenlijk nog twee wedstrijden. Gaat op bezoek bij Excelsior en speelt thuis tegen Telstar. Dus wat dat betreft, de zoon van Gert Kruijs, Ricky Kruijs, heeft het eigenlijk allemaal in eigen hand, hè?
1: Ja, nou ja, goed, die hebben... Kijk, voor de competitie hebben we gezegd, deze ploegen zullen bij de onderste eindigen. Maar als je ziet hoeveel punten ze hebben gehaald, dan is het toch heel verrassend. En wat dat betreft is het een leuk slot voor die ploegen. En het blijft spannend tot de laatste wedstrijd. En dat is ook wel mooi van de competitie natuurlijk.
0: Ja, nou, dan naar de vraag natuurlijk.
2: De Oosttribune.
0: De Oosttribune Theatershow vraag. Want ik heb twee kaarten voor je. Badmen, daar zijn we dus 29 mei. Als je daar naartoe wil met Bas Nijhuis, Gert-Jan Verbeek, Tijmen van Rissing, Jan van Sta. Welke oud FC Twente doelman staat onder de lat bij Sparta? Nou, dat is geen lastige vraag toch, Jan?
1: Nee, als je een beetje nadenkt, dan heb je hem eigenlijk binnen 5 seconden wel goed, lijkt mij.
0: Oké, nou, kom maar door. Dus welke oud-doelman van FC Twente staat nu onder de lat bij Sparta? Je kan het antwoord even geven via de app 06-4567-1331. Vanmiddag natuurlijk ook weer opnames voor de Oosttribune. Vanavond gewoon weer te zien op TV Oost en ook via YouTube. Met Anko Jansen.
1: Altijd gezellig met die Anko erbij.
0: Ja. Dankjewel, Jan. Tot straks, hè.
1: Tot straks, Bert.

0: origineel uit de jaren 80, dik komt uit de jaren 90, halverwege de jaren 90. Everything About The Girl hoorde je Missing op radio's. Het is 11:30. Ik heb natuurlijk kaarten voor de Oosterbühne Theatershow. 29 mei staan we in Battum en ik heb Henk Bronsvoort aan de telefoon. Henk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, man.
0: Hoe is het eigenlijk met al die dieven in Battum? Want ik was met wat mensen uit Battum uit eten afgelopen maandag. Er zijn wat nepagenten actief, hè?
1: Oh, ik heb er niks van meegekregen.
0: Heb je niet meegekregen?
1: Nee.
0: Dat was talk of the town in Battum afgelopen maandag, dinsdag.
1: Ja, maar... Nee, ik heb...
0: Heb je niks gehoord? Nou, ga maar even op onderzoek. Wees blij dat je er niks van hebt gehoord.
1: Niks gemerkt.
0: Nou, dat is nog beter ook, hè? Dat je niks gemerkt hebt. Hey, ik heb even een antwoord van je nodig voor je twee kaarten. Want de Oosterbühne Theatershow komt 29 mei naar Battum. Wie staat er onder de lat bij Sparta? Welke oud-doelman van FC Twente?
1: Drommel.
0: Ja, Joël Drommel. Nou, bij deze. Hartelijk gefeliciteerd, je bent erbij.
1: Oh, mooi. Nou, Je kan lopen daf.
0: Nou, zeg even dat we er zijn. 29 mei in Braakeke in Bad Mendoza Tribune Theater Show. Dankjewel, Henk. Ik wens je een fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké, door de hoog. Zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je mee, Benjamin?
2: Belangrijke informatie over defensie is precies te achterhalen op internet. En zweethandjes bij heel veel jongeren, want de examenperiode is begonnen.
0: Zometeen de artiest die komende zondag voor een prikkie staat op te treden in Haaksbergen. En de zomerhit gaat scoren.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl, sterk werk.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: Zometeen na 12 natuurlijk Back to the 80s. Denk even na over een leuk liedje op de vrijdag uit de jaren 80. Zometeen tussen 12 en 1. Maar nu eerst het regionale nieuws gelezen door Benjamin Borgman.
2: Op internet is precies te achterhalen waar belangrijke militaire infrastructuur onder de grond ligt in Overijssel. Zelfs details over dikte, materiaal en de route van kerosineleidingen zijn te vinden. Ook leidingen die bij het militair pijpleidingdepot in Markelo binnenkomen zijn te zien op een online kaart van de overheid. Dat vertelt onze verslaggever Daan Brunsman.
14: Ja, dat is op te zoeken via de Atlas Leefomgeving heet dat. Dat is eigenlijk eigenlijk alles wat omtrent veiligheid, wat met veiligheid te maken heeft, staat op deze kaart. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar ook als het heel hard regent, waar dan de meeste water staat, tot dus ook waar er leidingen lopen.
2: Op kaarten als Google Maps zijn de gevoelige punten onscherp gemaakt, maar op de kaart van de overheid is dat dus niet het geval. Een fietser is gewond geraakt bij een ongeluk in Hellendoorn. De man kwam uit een zijweg en botste bij het oprijden van de rechterweg tegen een auto. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de rechterweg tijdelijk afgesloten. Op twee plekken in onze provincie zijn gisteravond voertuigen in brand gevlogen. In het buitengebied van Weerselo is een caravan volledig uitgebrand. En in Dedemsvaart vloog een auto in brand op een carpoolplaats. In beide gevallen is er niks van de voertuigen over. En zweethandjes op de fiets en knikkende knieën in de gymzaal. Want vandaag beginnen voor 145.000 jongeren de eindexamens. Zo'n examenperiode is natuurlijk een prima onderwerp om over te vloggen. En dat doen leerlingen massaal.
15: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen. Omdat het dus wel echt een hele belangrijke toetsen zijn eigenlijk.
16: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen. En die is op 11 mei.
17: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want de rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
2: Voor HAVO staat vandaag Nederlands op het programma. En VWO-leerlingen beginnen met bedrijfseconomie. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel. Dat lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ik heb even het weer voor je op radio. 7:30. Vandaag veel zon en droog weer in Overijssel. Vanmiddag 17 tot 19 graden met een zwakke oostenwind. Kortom, een prima lentedag.
18: Oh, maar echt? Serieus? Meen je niet?
19: Wie heeft er ooit...
0: Nou, er is een nieuw onderzoek, daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Even een kleine gewetensvraag deze ochtend. Hoe vaak was je eigenlijk echt goed je handen? Even over nadenken. Dus hoe vaak was je eigenlijk echt goed je handen? Laat het me even weten via de radio-step 06-456-7133.

0: van 2026 is toch wel deze cheerio van Justin de Wild. Staat gewoon hoog in de Nederlandse top.
1: Oh, maar echt? Serieus? Meen je niet?
2: Wie heeft er ooit?
0: Ja, even een kleine gewetensvraag deze ochtend. Hoe vaak was je eigenlijk echt goed je handen? Want uit nieuw onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen het regelmatig vergeet. Of gewoon overslaat. Bijvoorbeeld naar boodschappen doen, uit eten gaan of zelfs na een bezoek aan de dokter. Oké, dus hoe vaak was jij eigenlijk goed je handen? Dat is eigenlijk de vraag zometeen. Om 12:15 doe even een rondje.
2: Goud of fout?
0: Ja, ik ben nog steeds bezig met de gouden lijst van radio's. Vandaag gaan we terug naar 1999. Vandaag voor het eerst 33 jaar geleden traden ze op in het openbaar in Orlando. Ik heb het over de Backstreet Boys. En vandaag dus precies 27 jaar geleden stonden ze op 1 in de Nederlandse top 40 met deze I Want It That Way. Is dit een gouden of is het volgens jou een foutietje?

0: of fout?
1: Wim zegt goud, nog een keer gouden. Yveske zegt goud, heel veel andere mensen zeggen ook goud. 85% van de luisteraar. Dus 85% van ons. Vindt dit een gouden liedje? Vandaag stond hij dus op 1 in de Nederlandse top 40. Ik heb het over I Want It That Way. Je hoorde die heerlijke voorbijtrekken van de Backstreet Boys. En die is vanaf nu toegevoegd aan de gouden lijst met Radio Oosterhits. Even nog naar het volgende, want dit vind ik ook wel grappig ook. Want Bryan Adams, daar ga ik het over hebben. Want de video voor zijn megahit Everything I Do It For You uit 1991... heeft zojuist de grens van 1 miljard views op YouTube bereikt. Het is zijn tweede video die deze mijlpaal haalt na de clip voor zijn hit. Wat denk je? Wat denk je? Wat is die andere hit van Bryan Adams? Die draaien we bijna nooit hier op radio's. De andere hit die meer dan 1 miljard views heeft bereikt op YouTube is Please Forgive Me. En vergeef me dat we die weinig draaien.

0: Zometeen een uur lang Back to the 80s. Wat wil je horen hier op radio's? Laat het me weten.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vind u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Hackersgroep Shiny Hunters heeft opnieuw toegang gekregen tot het Canvas-systeem van de Universiteit Twente. De UT heeft het platform nu offline gehaald. Op internet is precies te achterhalen waar belangrijke militaire infrastructuur onder de grond ligt in onze provincie. En zweethandjes op de fiets en knikkende knieën in de gymzaal, want vandaag beginnen voor 145.000 jongeren de eindexamens. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Beeldentuin Mariënheem. Ook op Hemelvaartsdag geopend.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Zo meteen ga ik het spel Hitster weggeven. Je hoort een hit uit de jaren 80. Ik wil het jaartal weten, de artiest en natuurlijk het titel van het liedje. Dat is zometeen Hitster. Kun jij dus winnen hier op Radio Oost. En het top 40 duo komt eraan. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag. 40 jaar terug.
13: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: De gezelligheid straalt door je radio. Radio's Back to the 80s. Je hoorde die mooie van de Nolan Sisters. And I'm in the mood for dancing. Het is tijd voor het top 40 duo hier op radio's.
1: Het top 40 duo.
2: Het top 40 duo.
3: Ja, ja. Twee liedjes uit de top 40.
2: Nu bij Bert op Oost.
0: En wel uit de top 40 van vandaag, 40 jaar geleden, uit de top 40 van 1986. Johan Groteboer wil graag de Miami Sound Machine en Conga. En ook deze is veel aangevraagd.
4: Look everyone, he's coming through the doors.
5: Brilliant! He didn't even open them!
4: He's here!
6: Quick, Rick, do the speech.

0: give it to that conga.
1: 40 jaar oud deze van de Miami Sound Machine en de conga. Daarvoor ook een liedje uit de top 40 van vandaag, 40 jaar geleden. Living Doll, Cliff Richard en The Young Ones. Hey, ik heb het spel Hitste voor je. Tenminste, als jij mij kan vertellen welke hangmat klassieker ik zoek. Ik wil het jaartal, de uitvoerende en de titel. Dus kom erop. In het kader van het spel Hitste. Welke hangmat klassieker is dit? En uit welk jaar komt deze?

0: Dit is de
1: Oostster.
0: Oostster.
2: Oostster.
3: Wauw.
4: Ik zoek dus een hangmatklassieker. Deze dus. Die ooit op 3 stond in de jaren 80. Maar welke hangmatklassieker is het? Laat het me even weten via de app. Heb jij het jaartal goed? Heb jij de uitvoerende goed? En de titel krijg je van mij het spel Hitster. Zo simpel kan het zijn hier op radio's. Dat kan via de app 06-4567-1331. 06-4567-1331. Dit is Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: You Can Do Magic is ook van Amerika. Dit is ook een lekker liedje. The Border uit de jaren 80, aangevraagd door Frank via de app 06-456-7133.
1: De Oostster.
2: Dit is de
3: Oostster.
1: Oostster.
4: Oostster.
1: Wauw.
0: Nou, op vrijdag geven wij het spel Hits de Weg hier bij Radio Oost. Ik ben benieuwd, want welke hangmat-classic is dit uit de jaren 80?

0: Oogsten.
1: En ik heb Gerard Oudemoleman aan de telefoon. Goeiedag, Gerard.
2: Hi, goedemiddag.
1: Heb jij ooit in de hangmat gelegen, al luisterend naar het liedje wat ik zoek uit de jaren 80?
2: Heel vaak in de hangmat, nooit met deze plaat.
1: Wat niet is, kan nog komen natuurlijk.
2: Precies.
1: Welk liedje is het?
2: Tom Brown, Funkin' for Jamaica.
1: En uit welk jaar?
2: Ja, we hadden even een discussie over de discussie. 80, 81. Maar 81 in de hitlijst, blijkbaar.
1: Ja, en in 80, eind 80 uitgekomen. Heel goed.
2: Ja.
1: Deze. Ik heb het spel Hitster voor je.
2: Top, hartstikke mooi.
1: Nou, speel ze maar, zou ik zeggen. Ben je goed in jaartalletjes?
2: Ja, we spelen het spel heel vaak. Dus we zijn wel... Okay.
1: Wil je de nieuwste uitvoeren?

0: Het
1: zou heel fijn zijn.
0: Nou, ja. dat ga ik voor je regelen.
1: Top.
0: Nou, ik wens je veel plezier daarmee.
1: Hartstikke fijn, dankjewel Ben.
0: Oké, en een fijn weekend. Dag Gerard. Weer een blije klant van Radio Host. Want het spel Hitster. Speel jij veel Hitster?
2: Ik speel niet veel Hitster, maar ik speel het wel graag. Het is echt een heel leuk spel.
0: Ja, zeker een leuk spel. Elke vrijdag dus te winnen in Back to the 80s. Zometeen in het nieuws.
2: Gaat over een hackersgroep. Die heeft opnieuw ingebroken in het onderwijsplatform van de Universiteit Twente. En er staat een opvallend opblaaskunstwerk in Enschede.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben.
10: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl. Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: Back to the 80s op radio's, elke werkdag tussen 12 en 1. Regionale nieuws krijg je nu van Benjamin Borgman.
2: Hackersgroep Shiny Hunters heeft opnieuw ingebroken in het Canvas-systeem van de Universiteit Twente. Gisteravond verscheen een bericht van de hackers op het onderwijsplatform, waarna de universiteit Canvas uit voorzorg offline haalde. Ook Delftion College en Windesheim staan op een lijst van mogelijk getroffen scholen. Via het platform kunnen studenten opdrachten inleveren, cijfers bekijken en berichten uitwisselen. Mogelijk zijn persoonsgegevens buitgemaakt. De betrokken onderwijsinstellingen onderzoeken de situatie samen met ICT-specialisten. De politie heeft afgelopen maandag 3 mensen aangehouden na de onrust rond de wedstrijd tussen VV Staphorst en SC Genemuiden. Een van de verdachten is inmiddels vrijgelaten, maar de andere 2 verdachten, 2 mannen van 21 en 22 jaar uit Genemuiden, worden verdacht van openlijke geweldpleging. Na verhoor mochten ook zij weer naar huis. Tijdens het duel op zaterdag 18 april liep het volledig uit de hand. De politie kwam toen af op een melding van een grote vechtpartij in Staphorst bij de wedstrijd tussen de 2 clubs. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het OM beslist later hoe de zaak verder gaat. De gestegen brandstofprijzen leiden vooralsnog niet tot minder gereden kilometers. Uit een onderzoek naar bijna 300.000 registraties blijkt dat automobilisten juist meer zijn gaan rijden. Dat lijkt opvallend, maar is niet onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert.
13: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
2: Het gemiddelde aantal kilometers dat per week gereden wordt is ook gestegen. Van 188 kilometer voor de oorlog in Iran naar 210 kilometer nu. En in de Enschedese wijk Roombeek staat een opvallend opblaaskunstwerk, het Luminarium. De kleurrijke installatie is onderdeel van het Makerfestival Twente en trekt jong en oud. Bezoekers wandelen door een wereld van licht en kleur, gemaakt van met de hand vervaagde stoffen.
14: Elke keer kijk je weer naar een plekje en denk van, oh wauw, ja mooi. Op de grote markt hebben ze toen ook een keer zo'n luchtkasteel hebben ze gebouwd. En ik vond het altijd indrukwekkend. Ik denk van nou, hier wil ik met mijn kleine dochter naartoe. En veel foto's maken, hè?
15: Ja.
2: Het doel van het kunstwerk is om mensen even uit hun comfortzone te halen en te laten ontspannen. Het Luminarium is nog tot en met 10 mei te bezoeken bij kunstruimte Tetum in Enschede. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
0: Dankjewel. We gaan praten over het weer. Dat doen we met Grita. Goedemiddag, Grita.
5: Goedemiddag, Bert.
0: Krijgen we nog een beetje een leuk weekend qua weer? Want vandaag wordt het best wel aangenaam, toch?
5: Ja, ik denk dat het dit weekend ook best aangenaam wordt. En we krijgen eigenlijk een kijkje in hoe stapelwolken zo'n beetje gevormd worden. Want die zijn er wel steeds bij.
0: Ah, ja. Hoe gaat dat in zijn werk dan?
5: Nou ja, eerst heb je niks, zeg maar. Zoals vanochtend was het op de meeste plekken helder. Was gewoon mooi blauw. En dan ontstaan er zo in de loop van de ochtend een paar van die kleine plukjes. Dat is dan de cumulus humulus. Die ontstaat dan. Dan gaat hij wat verder doorgroeien. Wordt hij wat... Ja, de cumulus mediocris heet dat dan. Daar zijn ze nu ongeveer. En ze gaan niet naar het cumulonimbus stadium. Dat is het stadium waarin er regen uitvalt, maar ze worden een beetje horizontaler, wat meer gevormd dan verticaler. En dat betekent dat je in de middag dan een moment hebt, dat kan vanmiddag ook zo zijn, dat de zon eigenlijk een beetje uit beeld verdwijnt, omdat er zoveel stapelwolken boven hangen. Maar als de zon dan weer lager komt te staan in de avond, dan hebben die wolken geen voeding meer, geen stijgende luchtbewegingen meer, geen thermiek meer. En dan zakken ze weer in. En dat ritme zien we vanmiddag, maar ik denk ook morgen en deels ook zondag.
0: Ah, oké. En hoe gaat het dan verder qua weer?
5: Ja, nou ja, daarna gaan de temperaturen wat omlaag. Want dit weekend is de temperatuur op zich op orde. Op dit moment is het 15, 16 graden. Vanmiddag dus met stapelwolken en wat zon. Meeste zon in de regio's nabij Friesland en Drenthe wordt het 17, 18 graden. En morgenochtend is het dan fris met een graad of 4. Dan krijgen we zon, dan hebben we die zon en stapelwolken. En morgenmiddag is het denk ik 19, lokaal 20 graden. Dat is ook wel aardig. En zondag is het dan iets minder mild met 16 tot 18 graden. Maar het zijn eigenlijk hele vriendelijke dagen met de meeste zon in de ochtend en in de avonduren. En maandag en de dagen daarna, dan steekt de noordelijke, noordwestelijke wind eigenlijk op. En dat, dan wordt het gevoelig killer.
0: Gevoelig killer?
5: Ja, dat is vooral, het wordt ook een beetje aan de wisselvallige kant, maar dat wordt heel langzaam opgebouwd. Daar kunnen we misschien wel aan wennen. En misschien verdwijnt de neerslag die voor woensdag en donderdag nu in de kaarten zit. Misschien verdwijnt die al wel als sneeuw voor de zon voordat het zover is.
15: Het weer nog, het is zonnig.
16: Het weer nog, veel zon.
17: Het weer.
18: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
0: Nou, ik heb er wel eentje. Cursus stapelwolken kijken.
15: Oeh, mooi.
0: Die vond ik wel leuk ook.
2: Ja, ik had er eentje, die sprong er natuurlijk wel echt uit. Ik denk dat er meer mensen die we hadden. Cumulus, humulus.
0: Ja, ook. Ja,
5: het kleintje van de cumuli. Ja. Ja.
0: En wij werken met een systeem, dat heet Nimbus. Die kwam ook nog voorbij.
5: Oh, echt? Ja. Die kwam ook nog voorbij. De regenwolk, de cumulonimbus, dat is de grootste. Dat is grappig. Ja.
0: Oh, okay. Leuk. Het regennieuws, ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Dankjewel, Grita.
5: Alsjeblieft. Fijn goed weekend, jullie.
2: Goed weekend.
5: Doei.
0: Het is tijd voor de hangmat klassieker uit 1981. En dit was hem natuurlijk.

0: 1981, de hangmat klassieker van Tom Brown, Funkin' for Jamaica, bereikte de nummer 3 positie trouwens in de Nederlandse top 40.
1: Oh, maar echt? Serieus? Meen je niet?
2: Wie heeft er ooit?
3: Wie heeft er ooit?
0: Nou, wanneer sla je het wel eens over? Want uit nieuw onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen het regelmatig vergeet of gewoon overslaat. Bijvoorbeeld naar het boodschappen doen, uit eten gaan of zelfs naar een bezoek aan de dokter. Ik heb het over handen wassen natuurlijk. Terwijl we het eigenlijk wel weten, de gouden regel is 20 seconden wassen met water en zeep. Maar opvallend genoeg zeg maar een klein deel van de mensen dat ze hun handen wassen na hoesten of niezen. En juist daar worden bacteriën natuurlijk heel blij van. Hè? De grootste reden, simpel, vergeten. Maar er zijn ook mensen die zeggen, geen tijd, niet nodig of ik heb geen zin in natte handen. Zometeen gaan we even dansje doen met Hansie. Dit is Stevie Wonder uit de jaren 80, de Part-Time Lover. Go!

0: How Can We Hang On To A Dream? Je hoorde niemand minder dan Tim Harden.
1: Een dansje met Hansje.
0: Hij staat echt overal te draaien in onze mooie provincie. Ik heb het over Hans Troeven. En ook in de jaren 80 heeft hij echt overal gestaan. Goedemiddag Hans.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de jaren 80, dat zijn toch wel de jaren geweest. Zijn dat ook voor jou de meest spannende jaren geweest als DJ zijnde?
2: Ja, als DJ zijnde, toen draaide ik echt vijf keer in de week.
0: Zo.
2: En dat zijn, maar dat ook echt had ik drie vaste locaties. Zwolle in de Voorstraat, twee stuks en eentje in Bijen. En dat was dus echt vijf dagen in de week knallen. Heb ik ook jarenlang geen vakantie genomen. Alleen maar tekeer gaan, zeg maar. Dus het was een hele intense periode. Maar ik vond de jaren 80 echt prachtig. En ja, de jaren 90 ook goede herinneringen aan.
0: Ja, nee. Maar goed, we zitten nu volop in de jaren 80. Met welk liedje krijg jij op dit moment de dansvloer vol op deze vrijdagmiddag?
2: En met welke uit de jaren 80 bedoel je? Of?
0: Ja, uit de jaren 80.
2: Oh ja, wil ik zo meteen gaan draaien, bedoel je? Of
0: ja.
2: Of meegenomen? Ja. Nee, zo meteen is de plaat. Dus eigenlijk, dat is wat ik niet verwacht. Ik voorspel in de gave, die plaat. Want dat is van Kid Creole en de Coconuts. En ondertussen heb ik een dochter die wel Anna heet. Dus Annie, I'm not your daddy, dat geldt niet meer. Maar
0: ja. Er staat er nog een leuk in de jaren 80, hè?
2: Jazeker. I'm a Wonderful Thing, hadden ze nog?
0: Stool Pigeon.
2: Stool Pigeon, heerlijke muziek. Ze stonden vorige maand in het voorprogramma bij Ladies of Soul.
0: Ah, en Andy Cut. Ook een vergeten jaren 80 hit natuurlijk van ze.
2: Ja, Andy Cut ook nog. Nou, ik ga me voorbereiden op Woody's vanavond. We spreken elkaar volgende week denk ik weer.
0: Hey, dankjewel hè. Dag Hans.
2: Jojo, succes Bert. Hoi.
0: We gaan een dansje doen met Hansje. Elke vrijdag zo rond.

0: Dansje met Hansje. We hebben de dansvloer weer mooi volgekregen. Elke vrijdag natuurlijk hier op radio's. Hans Troeven heeft echt overal gedraaid in Overijssel en draait nog steeds de liedjes. Kid Creole in the Coconuts was vandaag zijn keuze. Emmy, I'm Not Your Daddy op radio's.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piep en de piep, hoera!
0: We zitten natuurlijk volop in het vinyl. Volgende week de vinyl top 100. En komende donderdag spelen wij de bingo. En vanaf maandag kun je de bingo kaart, geloof ik, downloaden. Nou, dat weet ik wel zeker. We gaan eens even contact zoeken met Cor en Marjolein. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ben.
0: Goeiedag. Lange tijd niet gesproken ook, hè?
3: Nee, maar het ging allemaal wel perfect, hoor.
0: Ja, allemaal is het perfect gegaan.
3: Allemaal perfect gegaan.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd wie er vandaag jarig zijn.
3: Nou, dat is als eerste onze grote vriend, David Attenborough.
0: 100 jaar, hè, vandaag.
3: 100 jaar geworden.
0: Ja.
3: Dan is jarig Mieke Gijs uit België, van de Engelbewaarder.
0: Ah, Mieke.
3: Ja. Mieke, 69 jaar.
0: 69 jaar, Mieke. Ook nog een grote hit, gaat met niemand minder dan Danny Christian natuurlijk.
3: Zeker.
0: Zaterdagavond.
3: Ja. Dan is jarig modeontwerper Mickey Plessen.
0: Ah, Nicky Plessen, ook jaar Nicky, vandaag.
3: 41 jaar,
0: Nicky Plessen.
3: Dan Ruben Nicolai.
0: De lama, Ruben Nicolai.
3: 51 jaar.
0: 51.
3: Dan zangeres Simone Kleinsma.
0: Zonder jou.
3: 68 jaar. Carrie Glitter, 82 jaar.
0: Oké.
3: De rockzanger. En Enrique Iglesias, de zoon van...
0: Enrique.
3: Ja, en Rieke. En dan hebben we nog Melissa Gilbert van het Kleine Huis.
0: Oké, dankjewel. Ja. Nou, morgen spreken we jullie natuurlijk de Bas en Bert ochtendshow. Morgen met onder andere morgen te gast bij ons tussen 11 en 12. Django Wagner.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl. Sterk werk.
12: Hey, Remo!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
17: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
18: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
19: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
18: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
20: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
18: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. De maximumsnelheid op de A1 bij de Lutten moet omlaag om nieuwe ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Daarvoor pleit een mobiliteitsbureau uit Deventer. Een huis in Deventer is vermoedelijk een opslagplek voor drugs geweest van de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. En in Enschede is een opvallend opblaaskunstwerk te zien. Het doel is om mensen uit hun comfortzone te halen en te laten ontspannen. Meer nieuws op oost.nl.
21: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
22: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
23: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
21: Radio Oost. Paula Keizer.

komt een nieuw album van hem aan, hè? Paula Keizer. Vorig jaar werd hij 65 en daarom dacht hij, weet je, ik ga gewoon een bijzonder album maken. Eentje waarop ik een beetje kan terugblikken, maar dat ik ook kan vooruitkijken. Dat gaat hij doen met allerlei andere Nederlandse artiesten. Dus elk nummer wordt een duet. Gaat nog wel even duren trouwens, want dit najaar komt hij uit. René Vroeger hoorde je uiteraard op Radio Oost met Are You Ready For Loving Me? Maakt het 7 minuten over 1. Een hele goede middag.

Zometeen muziek van de Beatles die ze zelf niet hebben ingespeeld. Ja, wel ingezongen natuurlijk, dus je hoort ze wel, maar niet qua instrumenten. Daarvoor nog muziek van Bruno Mars en ook Zucchero Fornaciari komt eraan met Senza Una Donna.

0: Hij hoorde ze natuurlijk wel, maar niet op hun instrumenten. Dit hele nummer is namelijk ingespeeld door een strijkkwartet. De Beatles en Eleanor Rigby.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi, maar wat ook heel mooi is, ja, dat is vinyl. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Gisteren heb ik weer een nieuwe lading gekocht en de kast wordt steeds weer een beetje voller. Volgende week gaan we ook extra genieten van vinyl, want dan is het de Radio Oost Vinylweek. Met toch wel als hoogtepunt de Vinyl Top 100 op de vrijdag. Je kan daar alvast op stemmen, oost.nl/vinyl. Ja, en ik dacht, ik neem even weer iets van huis mee wat misschien een beetje als tip kan dienen voor jou. Dit is namelijk een van mijn favoriete Phil Collins nummers. En leuk om te weten is dat soms als artiesten schrijven, dan beginnen ze eerst met fantasiewoorden. Ja, de een begint met de tekst, de ander begint met de muziek. In dit geval begon Phil dus met de muziek. En hij dacht, weet je, die tekst komt later wel, als ik eerst die melodie maar heb. Nou, die melodie had hij. Maar wat nou als de tekst dan uiteindelijk niet zo mooi blijkt te klinken als het fantasiewoord wat je hebt bedacht? Nou, dan laat je toch gewoon het fantasiewoord staan. En zo ontstond Susudio.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinyl.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen.

0: Zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: Ontdek alle Stiel-deals bij jouw Stiel-dealer. Stiel, sterk werk.
2: 2:30 is het en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman die heeft dat voor ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Op verschillende plekken in Staphorst liggen mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond. De gemeente heeft een kaart openbaar gemaakt waarop die gebieden staan aangegeven. Volgens de gemeente kunnen mensen veilig wonen en werken in de gebieden die op de kaart staan. Ook tuinieren of het ploegen van het land is geen probleem. De kans dat explosieven zomaar ontploffen is namelijk heel klein. Een huis in Deventer is vermoedelijk een opslagplek voor drugs geweest van de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. De politie kwam de woning op het spoor na een overval op het huis. Daarbij werd voor bijna 50 kilo aan cocaïne gestolen. In de rechtszaak tegen verdachten van de drugshandel werd gezwegen over de connectie met de gezochte crimineel. De verdachten blijven voorlopig vastzitten. De rechtszaak gaat in het najaar weer verder. En in de Enschedese wijk Roombeek staat een opvallend opblaaskunstwerk, het Luminarium. De kleurrijke installatie is onderdeel van het Makerfestival Twente en trekt jong en oud. Bezoekers wandelen door een wereld van licht en kleur.
4: Je kijkt elke keer kijk je weer naar een plekje en denk van, oh wauw, ja, ja, mooi. Ja, op de grote markt hebben ze toen ook een keer zo'n luchtkasteel hebben ze gebouwd. En ik vond het altijd indrukwekkend. Ik denk van nou, hier wil ik met mijn kleindochter naartoe. En veel foto's maken, hè?
3: Ja. Ja. Het doel van het kunstwerk is om mensen even uit hun comfortzone te halen en te laten ontspannen. Het Luminarium is nog tot en met 10 mei te bezoeken in Enschede. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
2: Dankjewel. Een zonnige en toch ook dag met wolken vandaag. Het is tussen de 16 en 17 graden. Vooral in de kop en aan de grens langs Drenthe kan het nog iets zonniger blijven. Op andere plekken gaan we toch iets meer van die wolk zien. Op de weg is het best wel druk, zeker op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar staat zo'n 2,5 kilometer file. Op de A28 tussen Wezep en Zwolle Centrum is zo'n 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Wegdek is daar in slechte toestand en dus is een van de rijstoken dicht. En op de A32 tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord staat ook 2,5 kilometer file.

0: do.
1: Shanice, I love your smile. Nou, van dit weer ga je toch vanzelf wel lachen? En wie er ook van het zonnetje aan het genieten is, is Marjolein Dokter in Deventer. Marjolein, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij staat lekker in de zon, hè?
2: Ik sta lekker in de zon, dat klopt.
1: Heerlijk. Je bent druk bezig met de voorbereidingen van Catch. Vanavond is namelijk de voorjaarseditie ervan. Kun je even kort uitleggen wat dat is?
2: Jazeker. De Catch is een petje-koetje-avond met 10 sprekers... die elk aan de hand van 20 beelden in 20 seconden per beeld vertellen wat zij aan het doen zijn. Het gaat dan om creatieve ondernemers nodig voor daarvoor uit.
1: Petja Kucha, dat vind ik al een heel moeilijk woord. Is dat wat zei, die 20 beelden en dan 20 seconden per dia?
2: Ja.
1: Oh, klopt. En zo lang heeft men dus de tijd om te vertellen over hun culturele onderwerp. En waar moet ik dan aan denken?
2: We gaan altijd een beetje op zoek naar creatieve ondernemers uit Deventer en omstreken. Dus ook veel uit het oosten van het land, maar ook wel eens daarbuiten. En dat kunnen beeldend kunstenaars zijn, muzikanten. We hebben vanavond bijvoorbeeld de Stadsbeierdier op bezoek.
1: Leuk, Bouke Reitsma.
2: Ja, klopt.
1: Wouter Rutgers, een collega van Oost, die heeft hele mooie documentaires al voor ons gemaakt. Mijn opa was Schoonhaarder bijvoorbeeld, maar ook over de Schegramp.
2: Ja, nou ja, hij heeft onlangs daar een prijs voor gewonnen. En wij dachten, nou, dat is wel leuk als hij daar even iets over komt vertellen.
1: Ja, mooi. En zo komen er dus allerlei mensen langs. Ik zie ook iemand van punkrockband Trut, wat ik dan al heel erg leuk vind, alleen omdat ze zo heten. En mensen kunnen dan komen kijken en dan?
2: Ja, we doen dit inderdaad 2 keer per jaar en mensen komen, het is gratis toegang. En eigenlijk hebben we elke editie volle bak, dus iedereen moet ook op tijd komen. En dan wordt er volop genetwerkt in het culturele circuit.
1: Daar draait het denk ik vooral om, hè, dat netwerken.
2: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja. Een beetje kijken wat andere mensen doen, geïnspireerd raken, andere mensen leren kennen. Linkjes leggen, want ja, daar gaat het toch vaak om in het culturele land. Ja,
1: dus stel, ik wil een documentaire maken, maar ik heb er geen verstand van, dan zou ik even kunnen gaan kletsen met Wouter.
2: Ja. En dat gebeurt ook gewoon heel vaak na de presentaties. Dan, mensen hebben dan net wat meer een beeld bij wat je doet. En er worden veel linkjes gelegd op zo'n avond.
1: Ja, tof hoor. En wat ook nog mooi is, is dat je zelf in de pauze ook jouw idee kan pitchen, toch?
2: Ja, we hebben een reclameblok. En dan mag je in 20 seconden reclame maken voor een evenement wat je organiseert. Of als je met je band een release party hebt. Of een heel tof boek wil promoten voor andere mensen. Dat kan allemaal, ja.
1: Ja, mooi. Belooft dus een heel mooi evenement te worden vanavond bij het Kunstenlab in het Havenkwartier in Deventer. Je zei het al, het is gratis toegang, maar wees er wel op tijd bij. Vanaf 7:30 gaat de deur open en het begint om 8:00. Die zitplekken die zijn beperkt en veel begeerd. Dus mocht je lekker willen zitten, dan is het handig als je er op tijd bent. Marjolein, dankjewel. Moet er nog veel gebeuren voordat jullie vanavond van start gaan?
2: We moeten de zaal even omtoveren tot een geschikte presentatiezaal. En ik ben op dit moment nog alle presentaties aan het nalopen op foutjes.
1: Oh, wat goed dat je dat ook nog doet.
2: Ja.
1: Oh, nou mooi. Heel veel succes en alvast veel plezier, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Doeg.
2: Oké, doei.

Midnight Oil op Radio Oost en Beds Are Burning. Maakt het een paar minuten voor twee. Het is tijd om een klein feestje in te zetten. Dat doen we samen met Fons Feurink. Afgelopen bevrijdingsfestival stond hij nog in Zwolle op de bühne en nu op Oost.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boijink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Op internet is precies te achterhalen waar belangrijke militaire infrastructuur onder de grond ligt in onze provincie. De politie heeft 3 mensen aangehouden na de onrust rond de wedstrijd tussen VV Staphorst en GC Genemuiden op 18 april. En tuincentrumketen Tuinland met een vestiging in Zwolle wordt per direct overgenomen door Ranzijn Tuin en Dier uit Alkmaar. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt, de gezelligste markt van Twente.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.

0: Talking Heads, Road to Nowhere.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Volgende week dan blazen we het stof van het vinyl en dan gaan we lekker plaatjes draaien. Hoewel, ik moet zeggen, ik heb ook al wat vinyl meegenomen. En af en toe dan laat ik alvast even een beetje wat horen. Volgende week is ook de Radio Oost Vinyl Top 100. Komende vrijdag is het zover. Ja, over een week dus. En daar heb ik heel erg veel zin in. Ik kan eigenlijk niet wachten. Wat ook leuk is, is om dan te zien waar zoal op gestemd wordt. Hè? Stemmen kun jij trouwens ook doen via oost.nl/vinyl. Want die lijstjes die gaan echt van links naar rechts. Er zit zoveel verschillende muziek in. Ook wat je dan misschien niet allemaal bij een bepaalde persoon verwacht. Of muziek waarvan je denkt, oh, dat is wel een bijzondere combinatie. Nou, dat laatste, dat heb ik bij degene die ik nu aan de telefoon heb. Dat is namelijk Jarnik uit Hardenberg. Goedemiddag.
2: Hey, een hele goedemiddag, Paula.
0: Hallo. Ja, jij gaat van CCR naar Michael Jackson naar Henk Wijngaard.
2: Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja, maar ik heb een hele brede muzieksmaak.
0: Ja, dat blijkt.
2: Ja, ik vind eigenlijk alles wel prima. Maar het is natuurlijk wel afhankelijk wat voor mood ik ben.
0: Oh ja, want als je heel vrolijk bent, wat luister je dan bijvoorbeeld?
2: Ja, dat zou toch iets van Doema zijn. Of inderdaad een Henk Wijngaard.
0: Ja.
2: En ja, als ik dan toch moet kiezen bijvoorbeeld op een zondagochtend, dan is het al snel dat ik Bob Marley op zou zetten.
0: Oh, relaxed.
2: Ja, lekker wakker worden.
0: Ja, en als je boos bent, wat luister je dan?
2: Dan probeer ik CCR op te zetten. Niet omdat het hele boze muziek is, maar dat me dat weer opvrolijk.
0: Ah, oh, dat is ook een goeie.
2: Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we nu even doen alsof je heel erg vrolijk bent, oké?
2: Ja, even
3: je vingers van de Waddenzee. Laat de natuur zoals ze is.
0: Want je zei dat je Henk Wijngaard opzet als je heel erg vrolijk bent. Nou, moet ik eerlijk bekennen, dat is misschien heel erg. Ik kende dit nummer van Henk niet, maar wat een mooi liedje.
2: Ja, dat is misschien. Kijk, Henk Wijngaard heeft natuurlijk zoveel uitgebracht.
0: Ja.
2: En we kennen natuurlijk allemaal Sneeuwwitte Bruidsweer, Jurk, Susie, Vlam in de Pijp.
0: Ja.
2: Dit is nou precies zo'n vergeten hit eigenlijk van Henk.
0: Nou, dat zou je wel kunnen zeggen. En ook best wel een mooi protestlied.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja.
2: Ja, het ging natuurlijk over Flevoland. Hij heeft geen hekel aan mensen die in Flevoland inmiddels wonen. Maar nee, dat ging natuurlijk over de aanbouw van Flevoland.
0: Ja, de Waddenzee heet het nummer. Mooi.
2: Ja. Ja,
0: en dan gaan we nu even naar een moment waarop je heel boos bent, oké? Okay?
2: Ja, is goed.
0: Ik snap wel wat je zei trouwens,
2: ja,
0: dat je hier vrolijk van wordt. Nu moet ik zeggen, Creedence Clearwater Revival mag je wat mij betreft altijd wel draaien. Maar ik begrijp wat je zegt. Ben je nu extra blij ook?
2: Ja, ik ben meteen weer. Ik heb weer een glimlach van oor door oor. Nee, maar serieus.
0: Ik hoorde je zelfs een beetje zingen.
2: Ja, nou ja, absoluut.
0: Ja, want wat maakt dit dan zo, dat je daar zo vrolijk van wordt?
2: Ik weet het niet. Ik denk dat het toch een beetje de invloeden heeft van een soort country ergens, gitaren. Ja, ik weet niet precies wat het is. Ik kan nooit mijn vinger erop leggen, maar het klinkt gewoon altijd gezellig en leuk.
0: Ah, mooi. Ja.
2: Ik denk meteen aan alsof je op een festivaletje staat. Heerlijk in de zon.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Ja, lekker verkoelend drankje erbij.
2: Precies, precies.
0: De lucht van zonnebrand om je heen.
2: Ja, och, heerlijk.
0: Ja, nee, ik snap je helemaal. Ja. Dit zijn zo even twee nummers die in jouw stemlijstje voorkomen. Wie er ook in voorkomt is Michael Jackson met toch wel een nummer wat ik van hem heel vet vind. En een beetje onderschat, want je hoort hem niet heel vaak voorbij komen. Dirty Diana.
2: Ja, absoluut. Ja, dat is inderdaad. Nou ja, je slaat de spijker op zijn kop. Het is inderdaad zo'n nummer wat je niet vaak op de radio hoort. Je hoort hem af en toe wel eens hoor.
0: Ja.
2: Maar ja, je doet eigenlijk, als dat nummer eigenlijk aanstaat, voel ik me meteen Michael Jackson. Dat klinkt misschien heel gek.
0: Ga je dat ook doen?
2: Ja, dan ga ik wel een beetje soort dansen op als Michael Jackson. Ja, het ziet er niet uit. Maar ik probeer het.
0: Ben je buiten nu of binnen?
2: Sorry?
0: Ben je buiten of binnen nu?
2: Ik ben nu buiten.
0: Oh, nou in dat geval.
2: Ja, oh.
0: Ga maar dansen.
2: Mensen kijken me raar aan.
0: Oh, wat goed. Nou, we gaan ervan genieten. Michael Jackson met Dirty Diana. Nummers van jouw stemlijstje, Jarnik. Dank voor je stem. Wil jij nou ook nog je stem uitbrengen op die Vinyl Top 100? Dat kan. Ga naar oost.nl/vinyl. En dan krijg je ook nog eens de kans op een hele mooie prijs. En de mogelijkheid dat jouw nummer in die Vinyl Top 100 voorbij komt natuurlijk.

Tijdens een van zijn tours kwam hij ook in Londen. Daar was Prinses Diana. En daarom dacht hij, ja, het is misschien niet zo heel erg handig als ik dit nummer dan ook ga zingen. Maar zij zei, nee, doe hem alsjeblieft wel. Want het is namelijk een van mijn favorieten. Dirty Diana hoorde je van Michael Jackson. Stond op het stemlijstje voor de Vinyl Top 100. Volgende week vrijdag van Jarnik uit Hardenberg. Jij kan ook nog stemmen. Doe dat vooral op oost.nl/vinyl. En wie weet staat ook dan jouw keuze wel in die Top 100 volgende week.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Je zou je

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: is 2:30 en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hackersgroep Shiny Hunters heeft opnieuw ingebroken in het Canvas-systeem van de Universiteit Twente. Gisteravond verscheen een bericht van de hackers op het onderwijsplatform, waarna de universiteit Canvas uit voorzorg offline haalde. Ook Delsjong College en Winnesheim staan op een lijst van mogelijk getroffen scholen. Via het platform kunnen studenten opdrachten inleveren, cijfers bekijken en berichten uitwisselen. Mogelijk zijn persoonsgegevens buitgemaakt. De betrokken onderwijsinstellingen onderzoeken de situatie samen met ICT-specialisten. Tuincentrumketen Tuinland met een vestiging in Zwolle wordt per direct overgenomen door Ranzijn Tuin en Dier uit Alkmaar. Alle vier de winkels blijven open en ruim 200 medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Het hoofdkantoor in Assen verdwijnt op termijn wel. Ranzijn wil de winkels de komende jaren ombouwen met meer focus op dieren en minder op woondecoratie en kerstshows. Met de overname komt na 117 jaar een einde aan het familiebedrijf Tuinland. Het bedrijf kwam de afgelopen jaren nog negatief in het nieuws vanwege meldingen van angstcultuur op de werkvloer. Door de opmars van zonne- en windstroom staan de gascentrales vaker stil, maar de vaste kosten blijven. Zo werkt er een volledige ploeg, bijvoorbeeld voor reparaties of voor als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven.
2: Dat betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden. Dat klinkt gek, maar in het systeem is die nodig. En het systeem is hier juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien.
1: De klimaatminister komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales. En met huizen die vol hangen met vlaggen en gevels die compleet oranje kleuren, lijkt het in Heten alsof het WK voetbal al is begonnen. De oranje gekte in het dorp heeft alles te maken met de dorpsquiz van de Oranje Vereniging Heten, waarvoor tientallen teams hun huizen zo uitbundig mogelijk hebben versierd.
3: Ja, we hebben vooral zoveel mogelijk oranje geprobeerd naar voren te brengen. En daarnaast hebben we erop gelet om een beetje betekenis aan te geven. Dus niet zomaar wat neer te hangen. Maar...

0: Maar ook, ja, wel met een bepaalde betekenis.
1: Mij kan het niet gek genoeg als het maar gewoon heel erg oranje is. Gewoon zo gek mogelijk. Gewoon helemaal vol hangen. Het hele huis eigenlijk niet meer kunt zien. Ja, dat vind ik mooi.
2: Gisteravond trokken juryleden door het dorp om de huizen te beoordelen. En vanavond bestaat de quiz uit algemene kennisvragen en verschillende doe-opdrachten. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Dankjewel. Het is een zonnige dag vandaag, maar toch ook wel wat wolken. In de kop en vooral langs de grens bij Drenthe kan het nog wel zonnig blijven. Zijn die wolken dus iets minder? Op andere plekken gaan vanavond de wolken ook een beetje verdwijnen. Op morgen opnieuw een zonnige dag, maar toch komen die wolken later op de dag er wel weer bij kijken. Qua temperatuur zitten we dan rond de 19 à 20 graden. En op de weg kijken we nog eventjes naar hoe druk het daar is. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat zo'n 2,5 kilometer file. Op de A28, daar is momenteel 18 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dat komt omdat een van de rijstroken dicht is. Dat is tussen het Harde en Zwolle centrum. En op de A32 tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord staat ook 2,5 kilometer file.

0: Wakefield, Think of You, maakt het een paar minuten over 2:30. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert.
1: Laat me hangen, quiz.
0: En dan maak je ook nog eens kans op mooie prijzen, want het is tijd om een spel te gaan spelen. Ja, en dat spel gaat natuurlijk ook over vinyl, want volgende week is het de Vinylweek. En daar blikken we alvast een beetje op vooruit, met af en toe een plaatje van vinyl, af en toe een spelletje. We kijken ook alvast even naar de Oost Top 100 die er aan gaat komen, de Vinyl Top 100, waar jij ook al op kan stemmen, oost.nl/vinyl. Doe dat vooral, maar we gaan dus ook een spelletje spelen. Ja, en dat spelletje heeft te maken met iets waar we allemaal wel eens tegenaan lopen, namelijk dat je dan lekker een plaatje aan het luisteren bent. Je zit er helemaal in. Genieten van dat sfeervolle kraakje van de naald. En opeens blijft die naald hangen. Oh, zo naar. Maar laten we daar nou iets leuks van maken. Toch? Laten we er een spelletje van maken. Dus de vraag aan jou is, kun jij raden welk nummer je hoort en van welke artiest? Nou, dit is te doen, toch? Alsnog vervelend als hij op dat moment net blijft hangen. Maar je kan hem raden. Wie hoorde je en met welk nummer? Stuur het in via de Oost-app. Bellen, dat mag ook. 074-2456-665.

0: Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want.
1: Laat me hangen. Quiz.
0: Die quiz die gaan we spelen en dat doe ik samen met Ineke. Ineke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben jij een beetje van het vinyl?
2: Ja, toevallig vorige week op de rommelmarkt nog een paar LP's gekocht.
0: Oh, wat heb je gekocht?
2: De Drifters eentje.
0: Ja.
2: En... nou ja, nog meer soulmuziek.
0: Ja, dat is altijd lastig om dan weer even boven water te halen, hè?
2: Precies.
0: Maar je hebt dus nog een platenspeler thuis?
2: Ja.
0: Een nieuwe of nog van voorheen?
2: Nee, van mijn vader.
0: Oh ja.
2: Mijn moeder is naar het verzorgingshuis gegaan, dus we moesten alles opruimen. En toen kwam de platenspeler tevoorschijn.
0: Ja.
2: En die heeft wel gekregen en nou ja, die vindt dat dan nu leuk.
0: Ja, oh, maar dat is toch ook?
2: Ja.
0: Zet jij zelf ook nog wel eens een plaatje op? Of luister je dan toch eerder naar de radio of een cd'tje?
2: In principe luister ik altijd naar de radio.
0: Goed zo, het goede antwoord. Alleen hierom al, Ineke, heb je gewonnen.
2: Kijk toch eens aan.
0: Nee, gekheid natuurlijk. We gaan wel nog eventjes het spel spelen. Je hoorde namelijk net een opdracht voorbij komen. Zullen we nog even luisteren?
2: Ja.
0: Ja, wie was dit?
2: Fluit van de Mac. Met Go Your Own Way.
0: Zou het inderdaad zo zijn? Ja, natuurlijk. Heel goed. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar deze wordt bij ons thuis toch wel echt grijs gedraaid.
2: Nee, als ik hem op de radio hoor.
0: Oh ja. En heb jij dat wel eens, dat de naald dan blijft hangen?
2: Nee.
0: Nou, gelukkig maar.
2: Ja.
0: Ja, ik baal er altijd van. Ik ben ook bang dat het mijn plaat beschadigt, maar...
2: Nou, precies, ja. Dat klopt.
0: Maar je hebt het hartstikke goed, dus van harte gefeliciteerd. Dat betekent dat jij een vinylblokje hebt gewonnen. Die gaan we jouw kant op sturen. Komt inderdaad de plaat van de Drifters daarin te staan, of wordt het een andere?
2: Ja, denk ik wel.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Zou ik maar doen. Staat vast heel mooi.
2: Dank je wel.
0: Dank voor het meedoen en nogmaals van harte gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Fijne dag.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1970?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.

0: TrueLease met Grenken.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Ontdek flexibel leasen op grenken.nl.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. De asielminister wil de regels voor grenscontroles versoepelen. Als het aan de minister ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september niet meer aan de grens controleren, maar worden mobiele controles gebruikt. En met huizen die volhangen met vlaggen en gevels die compleet oranje kleuren, is Heten klaar voor de dorpsquiz van vanavond, georganiseerd door de Oranje Vereniging. De versierde huizen zijn te zien op oost.nl of in de Oost-app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis.
12: Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
14: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

Matt en Tiger Feet, 7:07 is het. Hoog tijd om onze Oene is op pad te sturen. Dat doet hij zo meteen. Nou, toch wel een heel bijzonder iets. Ga je zo meteen meer over horen. Ook ga je horen de nieuwe oogst van Jasmine. Jasmine komt uit Limburg, woont in Enschede, waar ze naar Artes gaat. En ze heeft een derde single uitgebracht, Band-Aid heet het. Volgende week, in verband met de vinylweek, is de nieuwe oogst even met vakantie. Maar vandaag dus nog deze.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is de nieuwe Oost.
2: Broken glass, shatters on the ground.

0: Jasmine uit Enschede hoorde je dus met Band-Aid.
1: Op pad in Overijssel.
0: Ja, we blijven een beetje in de buurt, want onze Oene is op pad. Ja, Oene, waar ben jij beland?
2: Ik sta bij de Kabouw, het gebouw van uitvaartverzorging Nieuw-Leuzen. Daar is vrijdag 8 mei een soort avond van verhalen in verbinding. Ik ga daarover praten met een van de medewerkers laatste zorg in Nieuw-Leuzen. Dat is Anita van der Veen. Ja, verhalen in verbinding, wat houdt dat in?
3: Het is een avond met verhalen en dat zijn verschillende onderwerpen. Verhalen in verbinding houdt in. Er komen sprekers en deze mensen hebben echt wel heel wat meegemaakt. Zo is Ria, haar moeder kreeg op hele jonge leeftijd de diagnose dementie. Zij is ook zorgcoördinator en zij vertelt daarover. Dan hebben we Aad en Hetty. Zij zijn hun zoon op jonge leeftijd verloren door een ongeluk. En zij gaan ook praten over die periode en hoe pak je dan na het je leven weer op. En dan is er Bettes Masman, die heeft een boek geschreven, het boek Berremonumenten. En die komt dat ook, die komt daarover vertellen. Want ja, achter elke Berremonument schuilt een verhaal ook. Ja.
2: Dus. Verhalen in verbinding. Het zijn allemaal dramaverhalen.
3: Nou, weet je, mensen vatten dat misschien nog wel een beetje zo op, maar dat is het eigenlijk niet. Want ja, weet je, vaak. Als ik bijvoorbeeld voor een laatste zorg bij mensen kom voor een verzorging, dan hoor ik toch ook wel heel veel dat er gelachen wordt, zeg maar. En naast het verdriet is er ook wel de mooie herinneringen waar mensen op terug kunnen kijken. Dus ik denk dat je dat een beetje anders moet interpreteren, zeg maar. Ja, ja.
2: Dus erg een avond met een lach en een traan.
3: Ja, zo kun je het wel zien. En ik denk dat iedereen er ook van mee kan nemen, hè, wat je zelf meeneemt, zeg maar. Maar het is wel iets wat ons verbindt natuurlijk, want ja. Het ligt toch dichter bij elkaar misschien dan wij denken, hè? Verdriet en blijdschap. Ja.
2: Maar je hoort ook heel vaak zeggen, bijvoorbeeld die jongen die overleden is als gevolg van een ongeluk. Ja, die ouders, ja, die komen daar nooit meer overheen.
3: Ja, nou, het is bij hun 19 jaar geleden. Maar ja, ze vinden het ook wel heel mooi om hem nog op die manier, zeg maar, een soort van eerbetoon te geven. Hè? Ze zetten eigenlijk hun overleden dierbare nog gewoon eens weer in het licht. En er wordt weer over gesproken. En dat doet hun toch ook wel heel goed. Dat mensen nog aan die jongen denken. En ja, ik denk dat dat ook wel, dat je het ook zo kan zien, zeg maar. Ja.
2: Je noemt ook een voorbeeld van de vrouw die al op jonge leeftijd ging dementeren. Die gaat ook praten dus?
3: Nee, het is de dochter. De dochter is zorgcoördinator en ook zorgcoördinator dementie. En zij vertelt over de periode met haar moeder. Dus hoe dat toen gegaan is, zeg maar. Dus waar je tegenaan loopt, hè, ook, om mensen ook voor te lichten en daarover te vertellen, zeg maar.
2: En die moeder leeft nog?
3: Nee, de moeder is helaas overleden, ja. Nee. Dus dat is vaak wel de diagnose dan, hè. Ja.
2: Verhalen in verbinding in de Kabouw. Hoe laat begint het?
3: Het begint, de zaal is open 7:30. We beginnen om 8:00.
2: En mensen die denken van, ja, ik wil toch even wat meer informatie vooraf. Waar kan men terecht?
3: Dat kan op dichterbij 2009@live.nl. Maar op Facebook en op Insta Verhalen in Verbinding. Ja. Ja.
2: Gaat er nog een volgende editie komen van Verhalen in Verbinding?
3: Het zou heel mooi zijn. Ik hoop ook echt dat er mensen zijn met hun verhaal. Die bijvoorbeeld verhalen met mij willen delen, zeg maar. Om daar samen mee het verhaal op te stellen. Dus ik hoop dat een sneeuwbal effectje gaat worden, zeg maar. Ja.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
8: Een minuut over 3:30 is het en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, die heeft dat voor ons. Benjamin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De asielminister wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. Volgens de minister is dit een effectievere manier van controleren. Er is veel kritiek op de controles, zowel aan Nederlandse als Duitse kant. Ook pleit een verkeerspsycholoog van een mobiliteitsbureau in Deventer voor een snelheidsverlaging. Sinds de grenscontroles zijn er al meerdere ongelukken gebeurd. En een snelheidsverlaging op de A1 bij de Lutte zal volgens de psycholoog ongelukken voorkomen. De politie heeft afgelopen maandag 3 mensen aangehouden na de onrust rond de wedstrijd tussen VV Staphorst en SC Genemuiden. Een van de verdachten is inmiddels vrijgelaten, maar de andere verdachten, 2 mannen van 21 en 22 jaar uit Genemuiden, worden verdacht van openlijke geweldpleging. Tijdens het duel op zaterdag 18 april liep het uit de hand. De politie kwam toen af op een melding van een grote vechtpartij in Staphorst bij de wedstrijd tussen de 2 clubs. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het OM beslist later hoe de zaak verder gaat. Voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centraal schriftelijke eindexamens begonnen. Dat betekent dat ook de klachtenlijn weer openstaat. En voor het eerst dit jaar is er ook een stresslijn. Deze psychiater heeft ook nog wat tips voor de ouders.
10: Niet de boodschap geven van nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
9: Een tijdje terug waren al de praktijkexamens voor VMBO-leerlingen. En Apollo 8 is gisteravond in Borne gehuldigd voor de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis. Zo'n

0: 350 supporters kwamen af op de huldiging van de volleybalploeg uit Borne, die vorige week zaterdag de landstitel wist te winnen.
1: Toch nog een beetje onwerkelijk. Ik heb die wedstrijd denk ik al twee keer opnieuw gekeken en toch elke keer het gevoel van, is dit nou echt gebeurd?
2: Ja, het is bizar wat er allemaal gebeurt en mensen meeleven, maar ja, wel een beetje bijgekomen, ja. Nou, dat is wel heel veel appjes ontvangen, heel veel reageren, heel veel feesten. Echt gewoon even genieten van wat ze hebben neergezet als team.
0: Met de landstitel plaatst Apollo 8 zich voor Europees volleybal. Nou ja, dat is sportief een beloning, maar voor de speelsters betekent het ook dat hun agenda voller wordt. Zij combineren namelijk volleybal op topniveau met werk, studie en privéleven.
3: Ja, en hard aan de bak.
0: En hard aan de bak, zeker weet ik. Ik doe het ze niet na.
3: Absoluut niet.
0: Diep respect.
3: Oei.
0: Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
3: Yes, dankjewel. Graadje of 17 is het. Er zijn best wel wat wolken, maar ook gelukkig wel wat zon. Vooral in de Kop en aan de grens bij Drenthe is het nog wat zonniger. Op de andere plekken trekken die wolken vanavond ook wat verder weg, hoor. Morgen begint dan weer zonnig, later toch weer die wolken die terugkomen. En qua temperatuur zitten we dan rond de 19 à 20 graden. Het is druk op de weg, zeker op de A28 richting Zwolle. Want daar is zo'n 30 kilometer file. Dat heeft te maken met de linker rijstrook die daar dicht is. Het wegdek is in slechte toestand tussen het Harde en Zwolle Centrum. Mocht je er langs moeten, dan is het misschien handig om even je route te checken en ergens anders langs te gaan. Ook op de N50 is het druk tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar staat zo'n 5,5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A50 tussen Hattem en Kampen-Zuid 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de A32 richting Meppel, tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord 2,5 kilometer file.

0: Golden Earring, Radar Love. Zal ongetwijfeld volgende week alweer voorbij komen in de vinylweek. Gelukkig, ik heb hem op vinyl, dus ik zal hem wel weer meenemen.
1: Oh, dat is heel goed. En als je me dan eens en voor altijd kan uitleggen ook die vinylplaten kan starten, dan heel graag.
0: Hoezo?
1: Ja, ik ben er altijd zo mee aan het klooien. Dan staat hij weer op te weinig toeren. Dan gaat hij weer achter de voren. Het is altijd gedoe bij mij.
0: Ja, nou, wij zijn misschien ook niet helemaal de vinylgeneratie. Dus dan krijg je misschien ook iets anders mee. Hmm. Maar ik heb het uiteindelijk geleerd dat je, zeg maar, als je een grote LP hebt, moet je kleine toerenaantal en een kleine LP grote toerenaantal. Want dat voelt onlogisch en dus ja, klopt precies. Het in mijn hoofd weer.
1: Dat voelt onlogisch, dus dan klopt het in je hoofd weer.
0: Ja, omdat je dan een soort van ezelsbruggetje hebt.
1: Oh.
0: Dat je denkt van, dit klopt niet, dus dan klopt het.
1: Juist. Nou, dit is precies waarom het voor mij dus heel verwarrend is.
0: Dit maakt het ook niet beter, hè, wat ik nu zeg.
1: Nee, maakt het niet beter. Nee, misschien moet je het gewoon eens een keertje voordoen.
0: Ja, dat kan ik wel een keer doen, hoor.
1: Heerlijk. Ja, dat stemmel is natuurlijk echt volle gang, hè. Ik zag heel veel mooie lijstjes voorbij komen. Ja,
0: Oost.nl/vinyl. Doe dat vooral en dan maak je kans op jouw stemlijstje op vinyl. En José, ik ben daar dus best wel een beetje jaloers op, want wij kunnen dat natuurlijk niet winnen.
1: Nee, wij mogen niet meedoen.
0: Nee, pissen we weer naast de pot.
1: Nou ja, ik heb geen LP-speler ook.
0: Oh,
1: dus ik heb helemaal. Nee, ik heb er echt. Ja, ik vind het prima. Het is wel heel mooi en het een beetje gekraagd, hartstikke leuk. Maar het is zoveel gehannes en gedoe en gezeik.
0: Nou, dat hoort toch bij het hele sfeertje?
1: Ja, dat hoort inderdaad. En daarom vind ik dus het sfeertje ja, wel prima, maar.
0: Nou, ik merk dat ik echt. We zitten heel vaak op één lijn, maar.
1: Het is niet een lijntje, hè? Nee. Nee.
0: Oh.
1: Nee, geef mij dan. Voor mij is een LP hetzelfde als een cassettebandje. We hadden ook de cassettebandjes top 100 kunnen gaan doen.
0: Nou, vind ik ook hartstikke leuk om een keer te doen. Dat komt ook weer terug, hè?
1: Rustig aan, zeg.
0: Er zijn allerlei artiesten die brengen ook hun muziek opeens weer uit op cassettebandjes.
1: Ja, maar voor mij, ik denk dat de LP is voor jou misschien wat een cassettebandje voor mij is. Ik zat altijd met mijn potlood zo lekker te frummelen aan de cassettebandjes. En nou, knipte ik er de dingen van en dan was ik helemaal aan het monteren.
0: Laat het opgooien.
1: De cassettebandjes.
0: Voorjaar, vinylweek, najaar cassetteweek. Ik ben voor.
1: Zullen we dat dan de jaren 90 week maken?
0: Ja!
1: Leuk, hè? Dat zijn wel echte cassettebandjes.
0: Heel leuk.
1: Goed.
0: Maar eigenlijk wilde het over iets compleet anders hebben.
1: Iets wat bij mij niet gebeurde in de jaren 90. Ook niet in de Zero's. Was het in het misschien nog in de Zero's? Het was in de Zero's. Het was het maken van je examen. Wanneer deed jij dat dan?
0: 2012.
1: Ja, in de tents. Jij was in de tents.
0: Ja.
1: Nee, ik was in de Zero's. Ja, de eindexamens die zijn vandaag weer begonnen. Je weet wel, al die zweetlucht die dan in de gymzaal hing. En dat je dan moest, hele vieze deodorant. Die
0: echt pepermunt heel, ook.
1: Ja, pepermunt. Sinaasappels met pepermunt.
0: Ja, net als met de
1: Vierdaagse.
0: Ja.
1: Ja, dat nemen mensen dan ook mee naar hun examen. Hele bijzondere dingen gebeuren daar. De examens die zijn vandaag weer begonnen. En dus gaat onze inkopper erover. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander.
0: Nou, mijn papiertje is nog leeg.
1: Nou, bijvoorbeeld. Of als ik het antwoord niet weet, schrijf ik heel netjes. Dat oogt ook slim.
0: Leuk.
1: Of ik snap vraag 5 niet, zegt de ander. Geef niks, ik snap de eerste 4 ook niet. 1 plus 1 is toch 3? Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Ik denk dat we er ook niks aan hebben om het op te zoeken op een smartphone. Zegt de een tegen de ander. Ik had de antwoorden vorige maand onder mijn schoenzolen geschreven. Snap er niks van, nu is het weg. Zegt de een tegen de ander. Ik wacht op het herexamen. Ik heb geen zin om het 2 keer te doen.
0: Oké. Okay.
1: Dit en nog veel meer. Deze inkoppers heb ik van je nodig. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Laat vooral achter. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Puntje, puntje, puntje. Vul maar aan. Maak maar af. Je mag het me laten weten. En wie weet bel ik je dan straks terug en win je een prijspakket.
0: Oeh, leuk. Succes. Zend hem dus in via de Facebookpagina van Radio Oost. Of doe dat eventjes via de Oost-app. Dan ziet José het allemaal wel voorbij komen. En dat prijspakket, dat is mooi, hè?
1: Dat is zeker mooi.
0: Die wil je hebben.
1: Mystery.
0: Dit zou ik ook wel wat vinden trouwens voor de blondjes om te zeggen. De do do do de da da da. Dat zegt eigenlijk precies niks.
1: Precies.
0: Ja, vind ik wel iets voor mij. Goed. José, succes zo meteen.
1: Dankjewel, Paula.

Nu dat ik even na 1 uur ook al veel Collins draaide, maar dat was van vinyl. Nou ja, hè? Dan maar in het kader van nooit te veel Collins. Maak het een paar minuutjes voor de 4. Fijn dat je Radio Oost luistert. Blijf dat vooral doen, want zometeen hoor je José en Benjamin. En ik heb er nog eentje voor je. Nieuw uitgekomen vandaag

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. De asielminister wil de regels voor grenscontroles versoepelen. Als het aan de minister ligt, wordt er na september gebruik gemaakt van mobiele controles. Op internet is precies te achterhalen waar belangrijke militaire infrastructuur onder de grond ligt in onze provincie. En tuincentrumketen Tuinland met een vestiging in Zwolle wordt per direct overgenomen door Ranzuin, Tuin en Dieren uit Alkmaar. Meer nieuws op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar 2 mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Katrien, dankjewel. Krijg je tot besluit nog eventjes het verkeer van me. Het is best wel druk op de weg. De A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Bijna 10 minuten vertraging over 2 kilometer. Dan is het echt bal op de A28, dat is A28. Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Het wegdek is daar in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. Dat betekent op dit moment ruim een half uur vertraging over 13 kilometer. Dan is er ook aansluit op de A32 Heerenveen richting Meppel tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord. Je vertraging daar 5 kilometer over 3 kilometer. Ook 5 minuten lang onderweg op de A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo West en Wierde West staat een file van 2 kilometer. En dan nog naar de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Heeft alles te maken met die vertraging op de A28 is het aansluiten. Ook daar 7 minuten vertraging over 9 kilometer. Sterkte als je erin staat.
12: Er kwam iemand binnen, ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
13: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
14: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
13: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
15: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
13: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
18: Mid-season sale in Designer Outlet Ochterhoek. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
19: Radio Oost. Het weekend in.

0: Jam and a Town Called Malice. Hey, hallo, goedemiddag. 7 minuten over 4.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Mooi dat je erbij bent. Gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Heeft te maken met...
3: Sinterklaas Klaas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende.
0: Heeft te maken met examens. Ja, vandaag zijn de examens begonnen. Voor mij is dat heel lang geleden. Voor Benjamin niet. Hallo Benjamin.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe lang is het geleden eigenlijk dat je examen moest maken?
4: Voor mij was dat in 2018, 2019.
0: Ja, zie, wat een broekie ben je toch. Ik zat net te vertellen dat voor mij de zeros was ongeveer, dat ik examens maakte.
4: Tijdje terug.
0: Ja, je weet wel, die examengeur die er dan hing, allemaal zweterige mensen.
4: Hou op.
0: Zo'n gymzaal smerig, waar dan iemand een beetje met een pen zit te tikken en een voet zit een beetje te vriemelen.
4: Ik erger me nu al, weet je dat?
0: Is dat zo?
4: Ja.
0: Oh, nou goed, examens zijn begonnen en dat gaat nog wel een tijdje duren. Examenstress, alles komt erbij kijken. Straks even bellen met iemand die vandaag voor het eerst examen heeft gedaan. Maar onze inkopper gaat er ook over. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Dan heb je een goede inkopper, laat hem dan nu achter via 06-4567-1331. Wat zit er zo in het nieuws?
4: Gaat zo over het canvassysteem van de Universiteit Twente. Daar is ingebroken door een hackersgroep. We gaan het ook hebben over Tuinland, want die wordt overgenomen. En in Zwolle vind je een statiegeld retourshop.
0: Heel benieuwd. Hoor je zo allemaal.

0: Waar ik geen angst meer voor heb, is dat ik zak.
1: Oh,
0: het was echt niet normaal, mijn angsten. Ik was echt naar de dag dat ik mijn telefoontje kreeg, of ik ben geslaagd of als ik gezakt was. Nou, ik heb echt, mijn vader die heeft me 10 keer voor de grap gebeld. Mijn opa belde me heel vaak.
2: Echt?
0: Ja, dat vonden ze grappig.
2: Nee, dat is echt iets wat je niet kan doen.
0: Ja, nou ja, bij mijn familie kan dat wel, hoor.
2: Echt?
0: Ja, haha, jij huilen, zij lachen. Super grappig.
2: Dat is niet eens grappig meer.
0: Nee, het is ook heel gemeen. Maar goed, ja, ik weet niet of ik niet precies hetzelfde zou doen. Ik kan het niet beloven.
2: Ja. Ik heb nu al medelijden als dat gaat gebeuren.
0: Ja, ik heb ook. Nee, dat ga ik niet doen. Ik zou de neiging hebben, maar het niet doen.
2: Ja.
0: We hebben het vandaag over het examen, want de examens zijn begonnen voor middelbare scholieren. Zowel voor VMBO als voor HAVO als voor VWO. Iedereen die maakt het examen. Volgens mij begon het VMBO zelfs met wiskunde.
2: Zou goed kunnen.
0: HAVO kreeg Nederlands en VWO kreeg kunst.
2: Ja, en bedrijfseconomie zat er ook nog tussen. Oh, dat klinkt
0: meteen alsof je van de VWO zit. Vind je niet? Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Dat is de inkopper van vandaag. Vul hem aan en maak het zo mooi, zo leuk als jij wil. Heb je de leukste, origineelste reactie? Dan ga je er vandoor met een prijspakket. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander.
2: Nou, Hein Scheffer zegt bijvoorbeeld, ik doe het examen liever mondeling.
0: Gadverdijn. Nou, het is vrijdagmiddag. We zijn weer klaar. Hein Scheffer, ik doe het examen liever mondeling. Laatpaar is helemaal goed. Ja, heb jij nou zelf wel een inkopper die door de beugel kan? Laat het dan nu achter. Geen BH-beugel, je snapt wel wat ik bedoel. 06-4567-1331. Dit is Marco Borsato. Met de meeste dromen, Hein, die zijn bedrogen.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1970? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Madness en Maggie Trousers op Radio Oost. Zometeen
1: mijn nieuws van de week.
0: Wat is iets wat je hebt meegemaakt deze week dat je denkt, nou, dit moet echt heel Overijssel weten? Laat het dan nu achter. Dat doe je via 06-4567-1331. Wat was jouw nieuws van deze week? Laat het nu achter. Dit is CCR en Up Around the Bend.

0: tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips and Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips and Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
6: Komt een leuke inkopper binnen. (Lacht) 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. De inkopper gaat vandaag over de examens die zijn vandaag begonnen. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Nou, bijvoorbeeld het laatste nieuws, dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Hackersgroep Shiny Hunters heeft opnieuw ingebroken in het Canvas-systeem van de Universiteit Twente. Gisteravond verscheen een bericht van de hackers op het onderwijsplatform, waarna de Universiteit Canvas uit voorzorg offline haalde. Ook Delsion College en Windesheim staan op een lijst van mogelijk getroffen scholen. Via het platform kunnen studenten opdrachten inleveren, cijfers bekijken en berichten uitwisselen. Mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De betrokken onderwijsinstellingen onderzoeken de situatie samen met ICT-specialisten. Tuincentrumketen Tuinland met een vestiging in Zwolle wordt overgenomen door Randzuin, Tuin en Dier uit Alkmaar. Alle vier de winkels blijven open en ruim 200 medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Het hoofdkantoor in Assen verdwijnt op termijn wel. Randzuin wil de winkels de komende jaren ombouwen met meer focus op dieren en minder op woondecoratie en kerstshows. Met de overname komt na 117 jaar een einde aan het familiebedrijf Tuinland. Het bedrijf kwam de afgelopen jaren nog negatief in het nieuws vanwege meldingen van een angstcultuur op de werkvloer. En met tassen vol lege blikjes en plastic flesjes naar de supermarkt voor statiegeld is straks misschien wel verleden tijd. In Zwolle staat nu namelijk de eerste statiegeld retourshop, waar je grote hoeveelheden in één keer kunt inleveren. Het is de eerste locatie in Oost-Nederland en deze medewerker staat bij de automaten om de mensen te helpen en uitleg te geven.
8: Je hebt een hele grote vuilniszak en die kiep je in één keer om in de bulkautomaat. En de bulkautomaat die telt het en die scheidt alles. Dus dan weet je gelijk hoeveel van welk soort erin zit. En er komt ook een tijd in beeld. Dan kun je zien hoe lang het duurt. En dan kun je kiezen voor de contante betaling of de betaling via Tikkie.
7: En deze klanten zijn erg tevreden met de shop.
9: Ik vind het wel handig. Ja, want als je niet speciaal naar een supermarkt moet, dan kun je het hier toch in leveren.
10: Het voordeel is dat je gewoon schone handen houdt. Je gooit je zak leeg en je bent klaar. En dat geplak met vieze flesjes en blikjes, dat hopelijk verleden tijd.
6: Oeh, dat is zo vies. Maar er staat toch ook zo'n... Ja, echt, als jij ook uit Zwolle komt en denkt, José, je bent gek geworden, dan mag je het ook zeggen, hoor. Maar er staat toch zo'n nieuw golf van een apparaat bij de Hornbach daar?
7: Is het zo?
6: Ja, volgens mij wel. Kijk, dit is een echt daadwerkelijke fysieke winkel.
7: Ja.
6: Echte waar
7: shoppen,
6: dan een
7: retour
6: apparaat in staat. Maar zo'n bulkapparaat, dat is er al wel. Hmm. Maar daar staan altijd rijen voor, omdat het gewoon heel snel is. En inderdaad, wat die meneer zegt, je gooit dat leeg en dan hou je in elk geval schone handen.
7: Ja,
6: want wat een gedoe is dat met die blikjes, hè?
7: Heel smerig. Dat is het laatste nieuws in ieder geval. Meer nieuws uit Overijssel krijg je natuurlijk te zien op oost.nl en in de Oost-app.
6: Benjamin, dankjewel. Het is een lekkere dag vandaag, rond de 18 graden. Morgen wordt nog ietsjes beter. Wat mij betreft, dan wordt het zonnig en een graad of 20. Later op de dag dan wel weer wat meer bewolking. Het is heel erg druk op de weg. Dat is wel normaal voor een vrijdagmiddag.

0: Maar vooral de slechte toestand van het wegdek op de A28 zorgt op dit moment voor problemen. Maar laten we beginnen op de A1, dat is Hengelo richting de Duitse grens, tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 10 minuten vertraging over 2 kilometer. Dan naar die A28 toe, Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum. Ja, je vertraging is daar opgelopen naar bijna 40 minuten. Ik weet uit ervaring dat die echt heel lang kan duren, die 40 minuten. 13 kilometer lang is de file. Dat komt omdat de linker rijstrook dicht is. Het wegdek is daar dus in slechte toestand. Maar ja, dat leidt ook weer voor gedoe. Zorgt ook weer voor gedoe op de A50, Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Heerde-Zuid en Hattem. Ook daar vind je een file van ruim 6 kilometer lang. Je vertraging daar valt wel mee. 5 minuten en er komt me toch een partij, een bubs bij in één keer. Nou, goed, dan gaan we nog eventjes door. Die A1, daar is de vertraging nu ineens opgelopen naar 10 minuten. Dat is bij de Duitse grens. De A28 Amersfoort richting Zwolle is 40 minuten geworden. Sorry, het is allemaal niet beter op geworden. En erbij gekomen is de A35 Enschede richting Zwolle, tussen Almelo-Zuid en Wierde-West. Je vertraging daar 5 minuten over 3 kilometer. Sterkte als je erin staat.
1: Mijn nieuws van de week.
0: Dit is veel leuker, want het is jouw nieuws van deze week. Ik heb trouwens ook nog iets meegemaakt afgelopen week.
2: Wat heb je meegemaakt dan?
0: Ja, ik was natuurlijk op een bevrijdingsfestival. Dat was superleuk.
2: Dat
0: was
2: heel leuk.
0: Maar ik heb eigenlijk daarna iets meegemaakt. Oh. Daarna heb ik iets gedaan waar zelfs Batman jaloers op zou zijn, okay. Denk ik. Ga ik straks vertellen. Eerst naar jouw nieuws van deze week. Heb je iets meegemaakt van je denkt, moet ik met heel Overijssel delen? Wil ik ook met heel Overijssel delen? Laat dan van je horen. Dat mag bijvoorbeeld met een spraakberichtje op 06-4567-1331.
1: Mijn nieuws van de week.
3: Ik ben Anita van der Veen en ik kom uit Rauwveen, geboren in Uleuzen. Mijn nieuws is dat ik aanstaand weekend met mijn twee lieve oompjes naar Zeeland vertrek. En dan gaan we het gezellig maken in Sluis.
4: Hoi allemaal, ik ben Janna uit Enschede. En mijn nieuws is dat ik een film ga maken over een meisje dat wordt ontvoerd in een huwelijk.
5: Hi, my name is Katie. I'm from England. My news is I'm going to try out Kizomba for the first time here in Enschede on Monday.

0: Mijn naam is René van der Goud Haaksbergen. En mijn nieuws is dat ik morgen voor de vijfde keer Songfestival Fun Night organiseer in het Huis van Haaksbergen te Haaksbergen.
1: Mijn nieuws van de week.

0: Michael Jackson. Misschien heb je deze wel ook op vinyl, hè? Zou zomaar kunnen. Vanaf volgende week is het de Radio Oost Vinylweek. En stemmen, dat kan je doen vanaf nu.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: En we geven je graag een beetje inspiratie. Stel je nou voor, je bent hier je lijstje aan het invullen. Precies tegenover mij aan het bureau. Dat gebeurde namelijk vandaag. Marcel Ooster die ging zijn lijstje invullen.
2: Nee.
0: Ik heb een man nog nooit zo horen steunen en kreunen. Hij zei, nou, de plekken zijn beperkt. En hij was een beetje dat gevoel wat je hebt als je moet kiezen tussen je favoriete liedjes voor de Vinylweek. Hij vond het heel erg lastig om in te vullen. Ja, sommigen gaat het makkelijk af. Sommige wat moeilijker, zoals onze eigen Marcel. Henk, hoe ging het jou af?
3: Nou, ik vond het ook heel moeilijk.
0: Ja.
3: Want ik heb vooral voorkeur voor Nederlandstalig en Nederlandse artiesten.
0: Mm-hmm.
3: En dan zijn die 35 inderdaad niet al te royaal.
0: Nee, hè? Nee, dat zijn, ja, maar kunnen ook niet veel meer liedjes toelaten. Anders wordt het een hele lange lijst. Dan wordt het een vinyl top 1000.
3: Ja, en er moet gewoon een totaal van die 100 uitkomen.
0: Precies, ja.
3: En we zien het wel.
0: Ja.
3: Kijk, en ik doe ook altijd bij Oene.
0: Ja.
3: Dan bij de vergeten plaat doe ik ook altijd een oude Nederlandstalige.
0: Wat leuk. En, maar dat is omdat je vindt dat het Nederlands dan belangrijk is? Dat we dat meer moeten horen op de radio?
3: Ja, en vooral het oude Nederlandse. De oude Nederlandse liedjes.
0: Ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Want ik zat ook te kijken naar jouw lijstje. En toen dacht ik, oh, dit was waarschijnlijk ook een van jouw eerste plaatjes.
4: Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik heus.
0: Klopt dat, Henk? Is dan iets van Willeke Alberti, Spiegelbeeld bijvoorbeeld. Vind je dat dan hele mooie plaatjes?
3: Ja, en dat is zelfs mijn eerste singeltje wat ik gekocht heb. Vroeger bij een hele bekende platenzaak in Hengelo, bij Ben Hogeweg.
0: Ik wist dit niet. Er stond alleen maar in mijn lijstje een liedje van Willeke Alberti. Toen ging ik jou een beetje inschatten, Henk. En toen dacht ik, aha, dat zou zomaar Spiegelbeeld kunnen zijn. Want mijn moeder bijvoorbeeld, die zong dit altijd voor mij.
3: Nou,
0: ja, ik dacht,
3: dat is ook een goede keus.
0: Zij heeft een, nou ja, dat hoop ik maar, want het is een beetje voortgevloeid in mij. Dus ik hoop dat zij ook een goede muzieksmaak heeft. Maar net als jij, want er staat heel veel in. Bijvoorbeeld ook Vluchten kan niet meer. Ook dat zong zij trouwens heel vaak.
3: Ja. En ik heb in totaal op mijn lijst heb ik 14 Nederlandse artiesten.
0: Ja.
3: En 7 Nederlandstalige liedjes.
0: Ja, ik zie het. Anita Meijer staat er ook inderdaad nog bij. Henk Wijnga natuurlijk met de vlam in de pijp. Ik vind het, ja, het is een ongelooflijk mooi lijstje. En toch moet je dan een beetje kiezen wat je ervan wil horen. Jij zei alles is goed als maar Nederlandstalig is.
3: Ja, die keuze wil ik dan aan jullie laten.
0: Ja.
3: En als het maar Nederlandstalig is.
0: Als het maar Nederlandstalig is. Wat denk jij dat ik heb gekozen, Henk?
3: Ja, Testament?
0: Nee, fout. Geen Boudewijn de Groot.
3: Oké, nou dan zou ik het echt niet weten.
0: Ook geen Met de Vlam in de Pijp, stond ook op je lijstje. Ook geen... Ich bin wie du ga ik wel draaien, maar strakjes. Die staat ook op je lijstje.
3: Ja, maar dat is een Duitser.
0: Dat is een Duitser, dat klopt, ja. Tietjen, ook niet. Nee, deze stond ook op je lijst en heb ik lang niet gehoord. Ik ga voor jou draaien Peter Koelewijn met Kom van het Dak Af.
3: Oké, hartstikke mooi.
0: Fijne vrijdag.
3: Yo, en je bent...
1: De Radio Oost Vinylweek. Hey.

0: Bruce Springsteen en Tougher Than The Rest. Ja, ik was afgelopen week ook Tougher Than The Rest. Ja, dat vond ik tenminste zelf. Het was een normale donderdagmiddag. Ergens in Zwolle. Buiten een klein zonnetje, alsof het eigenlijk de normaalste dag van de wereld was. Mensen liepen lekker ontspannen langs de winkels. En niemand had enig idee van mijn brutaliteit. De brutaliteit die ik zo meteen zou doen. Ja, ik ging een winkel in en ik had een beetje een, ja, een soort zenuwachtig gevoeletje. Want ik had iets in mijn broekzak waarvan ik dacht, oh, dit gaan ze echt heel erg vinden hier. Dus ja, ik liep gewoon naar binnen, best wel rustig, onopvallend. Maar ja, van binnen kolkt dat dan toch, weet je wel. Want je hebt iets in je broekzak en ja, het was best wel gewaagd. Dus ik dacht, nou goed, hoe ga ik dit aanpakken? En ik voel mezelf ook echt best wel een deurval en zo. Ik dacht, nou, dit is echt heel knap dat ik het gewoon doe. Nou, dus ik loop die supermarkt in en ik koop daar gewoon, volgens mij was het kattenvoer en een komkommer. Het was allemaal niet heel spannend. Maar toen kwam zeg maar het moment en bij die winkel hadden ze geen zelfscankassa's. Dus ik moest daar bij de cachère.
1: Oei.
0: En ik, ja, dan komt dan toch het moment waarvan ik dacht, oh, dit vind ik een moeilijk moment, maar ik ga dit gewoon doen. Dus ik hield het zo uit mijn broekzak. Ja, dat was dus een plastic tasje van een andere supermarkt.
1: Oei!
0: Ja, het was een plastic tasje van de supermarkt waar ik niet was.
1: Gevaarlijk!
0: Ja, ik vond mijzelf dus echt, ik liep echt badass die supermarkt uit. Ik dacht, yes, ik heb het gewoon geflikt.
1: Gevaarlijk spel.
0: Ik vond het heel, ik dacht, iedereen snapt dit vast. Als je, ik wil graag, als ik naar de Albert Heijn ga, een tasje van de Albert Heijn mee, de Lidl,
1: Hallo, ik ben vaste klant hoor.
0: De plus, ja precies, dat wil ik heel graag. Nou goed, tot zover mijn nieuws van deze week. Als jij nog nieuws hebt van jouw week, mag je het nu achterlaten. Doe je op 0645671331. En stuur daar dan meteen even je inkopper heen. Twee blondjes doen examen, over blond gesproken. Zeg de een tegen de ander. Je mag het nu achterlaten via de app.
2: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie BO.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed. Thanks, Bo.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Laatste nieuws in Overijssel. Een huis in Deventer is vermoedelijk gebruikt als opslagplek voor drugs van Bolle Jos, de voortvluchtige drugsbaas. Koperdieven hebben toegeslagen bij Luminarium, een van de blikvangers van het Makersfestival Twente in Enschede. De organisatie heeft de installatie wel snel weer overeind weten te zetten. En Jelle Johannink uit Denenkamp heeft de Tour of Hellas, zijn eerste profzege, geboekt. Meer nieuws op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week.
3: Lekker.
17: Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Wij gaan gauw naar de weg, want het is een drukke spits, zoals gebruikelijk op de vrijdag. Bij ons lijkt het mee te vallen, behalve die A28. Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum. Je staat daar nu een half uur in de file over 15 kilometer. Komt omdat het wegdek in slechte toestand is. De linker rijstrook is daar dicht. Zorgt ook voor een file op de N50, Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Je vertraging daar 7 minuten over 7 kilometer. Sterkte als je erin staat.

0: speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: 3, 2, 1.
5: Hey José, het is weekend.
0: Radio Oost, het weekend in.

0: Prima suggestie als het gaat over Henk.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Want hij had deze ook op zijn stemlijstje staan. Marianne Rossum zegt, ik ben weer door, ja? Hallo.
3: Heb jij al gestemd?
0: Wat?
3: Heb jij al gestemd?
0: Waarop?
3: De vinylweek.
0: Nee.
3: Oh.
0: Nee, heb ik nog niet gedaan. Nee, ik had een hele drukke week. Ik moest allemaal dingen afmaken.
3: Dat gaan we doen dan.
0: Dat smoesje hoorde ik net voorbij komen. Nee, dus ik heb nog niet gestemd. Maar stemmen ga ik zeker doen. En kan ook nog even. Ik ben iemand die altijd op het laatste moment piekt.
3: Oh, dat herken ik wel, ja.
0: 15 mei, dan is de deadline. Ik heb een soort 15 mei in mijn hoofd. Voor die tijd moet het volgens mij ingeleverd zijn.
3: Altijd 1 minuut voor tijd. Zo was het altijd met schoolopdracht.
0: Ja, precies. En een 5,5 is voldoende. Ja, dan hoop ik ook voor Milan. Milan die heeft vandaag voor het eerst examen gemaakt. Je gaat toch een beetje uitrekenen wat je moet halen voor je examen om te kunnen slagen. Ja. Gaan we zo meteen vragen aan Milan Prins, want hij heeft dus een eindexamen gemaakt, wiskunde vandaag.
3: Oh,
0: ja, het is echt verschrikkelijk. We gaan hem of eventjes een hart onder de riem steken, of misschien is hij wel gewoon super zelfverzekerd. Kan
3: of,
0: natuurlijk ook.
3: Of de laatste examenvraag is nog niet geweest. Die komt zo meteen hier in de uitzending misschien wel.
0: Oh, nou, niet voor mij. Dat vind ik sneu. Nee.
3: Wij weten het antwoord toch niet. Dus
0: nee, precies. Je kan alles zeggen tegen ons, want wij kunnen echt niet tellen. Twee blondjes doen examen. Had net zo goed kunnen gaan over Benjamin en over mij. José, zegt de een tegen de ander. Nou, bijvoorbeeld 1 plus 1 is toch 3. Of als ik het antwoord niet weet, dan schrijf ik heel netjes. Dat oogt heel slim. Of ik snap vraag 5 niet. Waarop de ander zegt, goh, dat geeft niks joh. Ik snap de eerste 4 ook niet. Dit kan jij vast beter. Heb jij een goede suggestie voor de inkopper? Laat hem dan nu achter 0645671331. En waar moeten we het zo meteen over hebben, Benjamin?
3: We gaan het zo hebben over de asielminister. Die wil de regels voor grenscontroles versoepelen. Hackersgroep Shiny Hunters die heeft toegeslagen bij de UT. Belangrijke info over Defensie is op internet te vinden. En veel jongeren, je zei het al, deden vandaag examen.
0: Defensie?
3: Defensie.
0: Dat blad?

0: te zijn van Ace of Base op Radio Oost. Misschien weet jij dit ook nog wel. Maandenlang blokken, theorie stampen, oefentoetsen maken. Vandaag is het zover. De centrale examens zijn begonnen.
1: Het weekend in.
0: Ja, die examens die zorgen bij sommige leerlingen voor flink wat stress. Zelfs zoveel stress dat het LAX dit jaar een speciale stresslijn heeft geopend. Het klinkt wat mij betreft als een 1 april grap, maar is het echt niet. Examenkandidaten kunnen dan even hun hart luchten. Gewoon even lekker ontspannen tegen het LAX aanpraten. Maar voor Milan Prins van het Montessori College Twente in Hengelo lijkt het allemaal nog wel mee te vallen. Net klonk je in elk geval heel cool, Milan. Goedemiddag.
2: Hallo. Ja, het gaat erg goed. Nou, nog.
0: Nog, zeg je. Ja, vandaag had je wiskunde, toch?
2: Ja, vandaag had ik wiskunde, maar goed, nog even kijken wat er voor de rest uitkomt. Maar tot nu toe gaat het nog erg goed.
0: Mooi. Je hebt wiskunde gehad. Dat was, lijkt mij, het meest pittige vak. Of was het voor jou iets anders?
2: Nou ja, het is zeker een pittig vak, maar het viel mee. Het viel mee.
0: Het viel mee. Dat betekent, ja, neem ons even mee, want voor sommige mensen is het heel lang geleden dat ze een examen hebben gedaan. Jij loopt een gymzaal, denk ik, in?
2: Ja, een hele grote gymzaal.
0: Mm-hmm. Heel veel tafeltjes, heel veel stoeltjes. Ja, en dan?
2: Op het begin is het natuurlijk een beetje spannend. Hè? Hele grote gymzaal, honderden tafels voor mijn gevoel wel. Dus weet je, dan de eerste keer dat je daar binnen loopt, dan is het even slikken.
0: Tuurlijk.
2: Maar als je er eenmaal zit en je zit eenmaal aan het werk en je hebt goed geleerd, dan als ik mag spreken voor mezelf, dan als je er eenmaal zit, dan went het een beetje. Hoe
0: ja,
2: langer je
0: precies
2: bezig bent, hoe beter. Je zit een beetje in je eigen bubbel daar, dus nee, de drempel overgaan naar de gymlokaal is een beetje moeilijk, maar
0: daarna,
2: als je eenmaal bezig bent, dan gaat het hartstikke goed.
0: Mooi, Milan. Goed om te horen. Ja, ik las vandaag allemaal artikelen over gymzalen die vol worden gestouwd met planten en zo. En dan zo'n stresslijn. Het leek mij, maar ik ben 36, voor mij is zeg maar examen maken echt lang geleden. Het leek mij een beetje overdreven, maar hoe sta jij daarin?
2: Nou ja, ik ken een paar mensen bij mij op school die er heel veel stress van hebben. Die vinden het allemaal wel heel spannend. Dan moet ik zeggen, ik zelf ben er iets cooler onder. Dus ja, ik ben het wel met je eens. Het is een beetje overdreven. Maar ja, voor sommige mensen kan het helpen. Dus ja.
0: Ja, dus baat het niet, schaadt het niet, zeg je eigenlijk.
2: Nee, precies.
0: Ja, nou ja, een plantje meer of minder. Daar word jij niet anders van, denk ik, Milan.
2: Precies, een beetje sfeer erin kan wel, hè.
0: Nou, dus, dat is ook. Nou, zo. Hé, hey, maar dat meurt daar toch?
2: Ja,
0: nou,
2: ik heb vandaag niet heel erg meegemaakt, maar ja, je moet wel kijken tussen wie je zit. Hè?
0: Dus, ja, maar serieus. En heb je volgende week misschien, als het dan heel erg zonnig wordt en zo, en dan staat zo die zon op het gymlokaal en dan begint iedereen te zweten. Ik kan me dus echt weinig herinneren van mijn examen, maar die geur.
2: Ja, en veel mensen gaan spannend vinden, gaan ze ook nog van zweten. Dus,
0: ik heb een beetje met je te doen, Milan.
2: Ja, ik ook wel. Maar goed, het moet toch, hè?
0: Het moet gebeuren. Hé, na afloop kan je toch ook altijd online die antwoorden en zo inzien? Heb je dat al wel gedaan?
2: Ja, daar ben ik net mee klaar.
0: Oh, vertel. Wat voor cijfer heb je?
2: Ik zou eerlijk zeggen, ik heb niet alle antwoorden nog helder in mijn hoofd. Want veel antwoorden komen dan op komma-getallen uit en zo. Dus wat het precies is, maar ik heb even gekeken en alle vragen die ik zeker wist, kwam ik uit op een 7.1. Dat is heel positief.
0: Een 7.1? Supergoed,
2: ja, dat
0: man.
2: Is echt heel positief. Ben ik heel blij mee. Ik heb net al een klein feestje gevierd.
0: Heel goed. Ja, vrijdagmiddagborrel moet kunnen, toch?
2: Ja, daarom.
0: Vind ik ook.
2: Want die staat al klaar, hoor.
0: Heel goed. Hierna moet je natuurlijk nog meer examens doen, hè? Wanneer is dan de volgende voor jou?
2: Ik heb maandag weer examen muziek en Nederlands.
0: Oh, muziek. Ja, dat vond ik het tegenvallen, joh.
2: Ja, muziek dat lijkt onschuldig, hoor. Maar die moet je niet onderschatten.
0: Zo, dat heb ik wel gedaan.
2: Die
0: man.
2: Die moet je echt niet onderschatten.
0: Nee, ik had, zeg maar, ik kan totaal niet zingen, maar mijn muziekdocent gaf me een 8 omdat ik anders gezakt was. Ja, dat is echt pittig. Goed geleerd?
2: Ja. Nou, ik zou eerlijk zeggen dat ik daar nog niet aan begonnen ben.
0: Oh nee, Milan.
2: Maar daar heb ik nu een heel mooi weekend voor, hè. Dus even opofferen.
0: Ja. Okay.
2: En dan, dat komt wel goed.
0: Tuurlijk.
2: Ik heb er vertrouwen in. En ik moet zeggen, halverwege het jaar was ik ook wel een beetje gestrest. Lichtelijk gestrest. En toen zijn de tentamens gekomen. Mm-hmm. En dat kwam ook goed. Dus ik heb er nu ook vertrouwen in dat dit ook goed gaat komen.
0: Nou, je praat ook heel relaxed. Ik denk dat het gewoon ook helemaal goed komt.
2: Ja, maar dat komt ook een beetje door die 7.1, hè?
0: Ja, nu ben jij... Dat moet je dus ook een valkuil, hè, Milan? Niet dat je nu denkt, oh, ik heb het echt super goed gedaan. Dat je niet dan denkt...
2: Nee,
0: precies.
2: Nee,
0: gewoon echt gefocust blijven. Komen er nog spannende vakken aan voor jou verder? Of denk je, nou, nu is het eigenlijk die 7 in mijn zak, ja, en het is wel klaar?
2: Ja, ik vind dus muziek wel spannend, mm-hmm, maar ik denk dat het wel goed komt. En ja, ik heb veel moeite met lange teksten lezen. Dus ja, Nederlands en Engels, dat is veel leeswerk.
0: Ja.
2: Ik heb zelf dyslexie, dus...
0: Dan moet je gewoon misschien maar even je tijd nemen, toch?
2: Ja, ik heb een beetje extra tijd door de dyslexie, dus dat ga ik ook zeker gebruiken. Maar nee, al die leesvragen en veel lezen, nee...
0: Milan, wat pittig.
2: Dat is niks voor mij.
0: Nee.
2: Dat is echt niks voor mij.
0: En weet je eigenlijk al wat je hierna wil gaan doen?
2: Ja, ik heb me al ingeschreven voor een opleiding.
0: Mm-hmm.
2: Een mbo-opleiding. En voor onderneming en handel. En dat is eigenlijk ook een beetje... Ja, het lijkt me wel leuk, de opleiding. Maar het is ook zo dat ik daarna een hbo-opleiding kan doen.
0: Nice. Welke dus, wil je dan doen? Welke hbo-opleiding?
2: Ja, daar heb ik nog niet heel erg naar gekeken.
0: Kerel. Ja, weet je, hier iemand die een hbo... Sorry, er wordt een heel... Als je luistert en denkt, waar luister ik naar? Dit is nog steeds Radio Oost. Dit is oma José die Milan even advies geeft. Nee, ik heb ook een hbo-opleiding gedaan. Het boeit allemaal niet. Ja, dat klinkt heel stom. Je moet even deze examens doen. Die moet je even nelen. Even gewoon heel goed cijfer halen. En daarna maakt het allemaal geen zak meer uit, joh.
2: Nee, joh, dat klopt ook inderdaad.
0: Gewoon doen wat je leuk vindt.
2: Nu even de bodem leggen, dat is wel het beste, denk ik.
0: Dus, dat lijkt mij voor het weekend en de vrijdag eigenlijk het beste advies, Milan.
2: Inderdaad, ja.
0: Lekker bodempje leggen. Dankjewel, hè, en heel veel plezier.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Doei, doei.

0: gaat over persoonsgegevens of zo. Ik dacht meer dat het een soort studentengrap was of zo om cijfers te fixen of zo.
1: Nou, was geen grap. De betrokken onderwijsinstellingen onderzoeken de situatie samen met ICT-specialisten.
2: Op internet is precies te achterhalen waar belangrijke militaire infrastructuur onder de grond ligt in Overijssel. Zelfs details over de dikte, materiaal en de route van kerosineleidingen zijn te vinden. Ook leidingen die bij het militair pijpleidingdepot in Markelo binnenkomen zijn te zien op een online kaart van de overheid, vertelt onze verslaggever Daan Brunsman.
3: Ja, dat is op te zoeken via de Atlas Leefomgeving heet dat. Dat is eigenlijk alles wat omtrent veiligheid, wat met veiligheid te maken heeft, staat op deze kaart. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar ook als het heel hard regent, waar dan de meeste water staat, tot dus ook waar er leidingen lopen.
2: Op kaarten als Google Maps zijn de gevoelige punten onscherp gemaakt, maar op de kaart van de overheid is dat dus niet het geval.
1: En je hoort het net al, zweethandjes, knikkende knieën in de gymzaal. Vandaag begonnen 145.000 jongeren de eindexamens. Zo'n examenperiode is natuurlijk een prima onderwerp om over te vloggen. Ja, en dat met zo'n cameraatje vastleggen, wat je allemaal meemaakt. Ja, dat doen leerlingen massaal.
4: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen, omdat het dus wel echt een hele belangrijke toets is eigenlijk.
5: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen en die is op 11 mei.
6: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want een rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
2: En wanneer de eindexamens beginnen, wordt natuurlijk ook weer de klachtenlijn opengezet. Maar dit jaar was er ook voor het eerst een stresslijn. Deze psychiater heeft ook nog wat tips voor de ouders.
7: Niet de boodschap geven van, nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
8: Het is weer tijd voor een meditatief moment. Een moment voor Stefan, Loes en Bert.
1: Grappig, hè? Zij deden dit vroeger altijd. Een meditatief moment voor jezelf op Radio Oost. En misschien met deze hele toestand erbij moeten we dat gewoon weer eens doen. Dat we even met z'n allen collectief gewoon
8: het is weer tijd.
1: Even inademen. En gewoon even weer uitademen. Gewoon even weer met beide benen op de grond staan. Ja, ik heb heel veel van die meditaties eens ingesproken. Zo.
2: Oh ja?
1: Dan krijg je dit soort muziek. En dan is het altijd de kunst dat je zelf niet in slaap valt.
2: Ik wilde net zeggen, val jezelf niet in slaap.
1: Nou, heerlijk. Doe je ogen dicht. En denk aan niets.
2: Dan ga ik aan heel veel denken.
1: Ja, zo gaat dat altijd. Denk niet aan de paarse olifant. Precies. Ja, waar denk je dan aan? Aan de paarse olifant.
2: Nou, hopelijk deden veel leerlingen in ieder geval vandaag wel meditatie. Want HAVO-leerlingen deden vandaag Nederlands en filosofie-examen. Bij VMBO ging het om wiskunde en bij VWO ging het om bedrijfseconomie en kunst. Dat is het laatste nieuws en het belangrijkste nieuws van vandaag. Meer nieuws in Overijssel vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
1: Heb jij ook zo'n meditatief momentje nodig eigenlijk, Gita?
9: Oh, vind ik heerlijk tegenwoordig.
1: Oh, wacht even,
9: ja,
1: dan zet ik het gewoon voor jou aan. Doen we gewoon lekker het weer.
9: Ook moet wel wat doen.
1: Oh ja, dit is een heel tegenstrijdig momentje. Is dit. Maar het zou toch fijn zijn als jij ons even meeneemt. Zo
9: even rustig aan met het weer. Nou ja, het was natuurlijk vanochtend heel zonnig. Dat was fijn. Toen kwamen de stapelwolken. Mm-hmm. Toen gingen ze een beetje aan elkaar zitten.
1: Oba.
9: Tegen elkaar aangeklonterd, dat het een geheel werd.
1: Ja, ja.
9: Alleen de Kop van Overijssel heeft eigenlijk vooral zonnig weer gehouden. En de temperaturen zijn gekomen op 17, 18 graden. En de komende uren gaan de stapelwolken er weer grotendeels uit. Zodat we morgenochtend op dezelfde voet doorgaan. Beginnen we met 3 tot 5 graden. Een beetje kil. Met veel zon. Dan de stapelwolken. Dan weer het samenklonteren. En aan het eind van de middag klontert het weer van elkaar af. Bij morgen 18 tot 20 graden, dus wat hogere temperaturen.
1: Sorry, ik doe even mijn windgong tussendoor. Moet ook. Oh, heerlijk. Ik heb echt helemaal niks. Ik krijg hier ook weer zoveel gezeik mee. Dat weet ik nu al. Altijd als ik zeg maar heel erg zit te ouwehoeren in het weer. Ja, dan worden allemaal mensen heel boos op mij. Dus wil je nog even één keer heel kort vertellen wat het weer was? Anders heb ik echt ruzie met de mensen.
9: Morgenochtend denk ik vrij zonnig. Dan stapelwolken en zon. Waarbij die stapelwolken de boventoon gaan voeren. En zondag zal het ook een beetje zo'n beeld zijn. Zon, stapelwolken en zon. Wel een kil windje zondag. Morgen denk ik.

0: niet. En morgen een 18 tot 20 graden, dat is de warmste dag van het weekend. Maar 16 tot 18 op zondag mag er ook zijn.
1: Heerlijk, Grita. Dankjewel. Tot straks.
0: Tot zo.
1: Gaan we nog eventjes naar de weg, want het is nog steeds best wel druk. Alhoewel het drukste moment van de spits eigenlijk normaal gesproken wel achter ons ligt. Op de A1 is het aansluiten bij de grens. Alhoewel het is maar 5 minuten, ben je zo doorheen. Langer duurt het op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Het wegdek is daar in slechte toestand. De linkerrijstrook is er dicht. Je vertraging ruim een half uur over 13 kilometer. Het zorgt ook voor file op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kamp. Je vertraging 10 minuten over 7 kilometer. En de N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. Nog een keertje 2 kilometer file, 6 minuten vertraging. Sterkte als je erin staat. Oh, nou, ik kan weer even een klein momentje voor mezelf.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: The road ahead is empty, city to city, behalve als je staat op de A28.
1: Het weekend in.
0: Want tussen het Harde en Zwolle centrum is het wegdek echt in slechte toestand. De linker rijstrook is daarom dicht. Je vertraging, ja, het loopt een beetje uiteen van 30 tot 40 minuten. Op dit moment staat er 34 minuten file. Sterkte als je erin staat. Ik weet uit ervaring dat die niet fijn is, die file. De N50 ook nog altijd druk met 6 minuten vertraging bij het knooppunt Hattemerbroek. En 5 minuten de andere kant op. Hé, hey, dit geluid kun je zeker weten. Ja, dat is van The Voice.

0: kijkers van The Voice of Holland zaten vorige week vrijdag gekluisterd aan de buis voor de halve finale. En ik als Overijsselaar, hoopte natuurlijk allemaal dat onze Ruben uit Hengelo het zou gaan worden, door zou gaan naar de finale. Laat op de avond kwam dan eindelijk het verlossende woord.
1: Ik zie je bij mij op een of andere manier, er is zeker de laatste ronde steeds iets meer bovenuit is gestegen.
2: Ja, dus onze keuze is gevallen op Ruben.
0: Ja, Ruben Hillen! Goedemiddag!
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, oh, wat een gek, wat een bizar moment. Jij staat gewoon in de finale en die is vanavond.
3: Ja, dat klopt. Ik ben allemaal weg, dus...
0: Kijk, voor ons was het allemaal een verrassing, maar jij wist het al een tijdje, hè?
3: Ja, klopt. Ja, ik denk sinds november. Begin november of eind oktober, zoiets.
0: Leer mij dat eens even. Hoe hou ik nou een beetje mijn mond?
3: Ja, dat is wel heel lastig. Maar het is ook wel leuk als mensen allemaal een beetje gaan speculeren. En gewoon echt geen idee hebben. En dat je als enige weet hoe het afloopt. En ja, je komt nooit de meest gekke verhalen hoor je eigenlijk wel voorbij komen.
0: Oh ja, wat was het gekste verhaal?
3: Ja, de volgende collega's op werk willen zeggen, ja, als jij in de finale had gestaan, dan had je hier nu niet gezeten.
0: Ja,
3: dat vind ik heel grappig.
0: Ja, dat is ook heel mooi. Ja, heb je dan eigenlijk vriend en vijand een beetje verrast?
3: Ja, mezelf ook wel, ja.
0: Waarom? Je weet toch wel van jezelf dat je echt supergoed bent?
3: Ja, nee, niet helemaal. Ik vind het ook altijd een beetje naar om te zeggen over jezelf.
0: Mm.
3: Ik heb gewoon opgegeven en dan kijk, je ziet wel hoe het loopt. Maar dit stond niet in het verwachtingslijstje, zeg maar.
0: Nee, misschien daarom juist wel super te gek. Had ik het al even over die halve finale. Dat wist jij natuurlijk al, dat je door bent naar de finale. Maar voor vanavond is dat even spannend. Hoe ziet dat er vandaag dan uit?
3: Ja, we gaan eerst is het dus de aflevering zelf.
0: Mm-hmm.
3: Die is al wel opgenomen. En dan is vanaf 10 uur in RTL Tonight gaan we beginnen met die uitzending. Die staat in het teken van de uitslag. En daar gaan mensen kunnen nog de hele avond daarvoor stemmen.
0: Ja.
3: En dan wordt uiteindelijk aan het einde van de aflevering de winnaar bekend.
0: Ja, precies. Dus je weet wel dat je het al zo ver hebt geschopt, maar nog niet dat jij ook hebt gewonnen.
3: Nee. Dus het is voor iedereen nu wie in de finale staat heel spannend.
0: Oh man, hoe ga je om met die spanning, Ruben?
3: Ja, niet. Nee, ik heel slecht slapen.
0: Ach.
3: Ontbijt is niet echt gelukt.
0: Oh nee.
3: Dus we gaan het allemaal wel zien vanavond. Ik ben aan de ene kant, ik hoop natuurlijk op goed resultaat, maar ik ben er sowieso al blij als het in ieder geval vanavond duidelijk is wat er gaat gebeuren.
0: Komt er nu eigenlijk ook al heel veel op je af?
3: Ja, afgelopen week sowieso. We hebben wel wat persmomentjes gehad. Gisteravond ook nog op de radio een interview bij Q-Music.
0: Mm-hmm.
3: En vandaag is het ook gewoon een dag repeteren. Dingetjes doornemen, fysiologie, styling, en ook mooi heel gezellig.
0: Je zei het al even, je hebt slecht geslapen, je hebt slecht gegeten. Dan is nog wel even gewoon volhouden. Hoe ga je die uren nog doorkomen?
3: Ja, niet te veel over nadenken.
0: Okay.
3: We zijn gewoon met z'n allen.
0: Mm-hmm.
3: We zullen elkaar ook een beetje erdoor heen slepen.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Oké, dan toch nog even. Hè? Stel je voor je gaat winnen. Wat dan? Ga je dan gewoon maandag weer naar je werk?
3: Ja, ik heb voor de volgende week nog wel even vrij.
0: Ja.
3: Dus dat heb ik nog even niet. Ja, en hoe het dan verder gaat, dat is een beetje aankijken wat er allemaal nog komt.
0: Oh, Ruben, ik vind het zo lekker dat je gewoon, net als ik, super nuchter bent. En je gewoon kijkt van, we zien wel wat het gaat worden.
3: Ja, maar je hebt helemaal geen zin als je helemaal druk over gaat maken. Want dan heb je alleen jezelf mee.
0: Dus, is ook. Ja, is ook. En is het Voice of Holland avontuur nou geslaagd als je hebt gewonnen? Of als je derde wordt? Of is het gewoon nu al geslaagd?
3: Nee, het is nu al geslaagd. Nee, wow, absoluut. Tuurlijk wil ik winnen.
0: Ja.
3: Dat wel. Maar als het niet zo is, dan zou ik er niet wekenlang om huilen of iets.
0: Gelukkig maar. Ruben, ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat jij gaat winnen. Kijk, er luisteren natuurlijk genoeg mensen naar RTV Oost. Hoe kunnen wij jou helpen vanavond? Wat moeten we doen?
3: Nou, er komt bij de afleveringen een QR-code in beeld.
0: Ja.
3: Die kan met de telefoon gescand worden. En dan komen er 4 foto's op. En dan zou ik het heel erg leuk vinden als mensen op een foto van mij klikken. Dat zou een stem betekenen. Dus dat is eigenlijk waar ik hoop dat heel Oostenrijk zal gaan doen.
0: Nou, daar gaan we toch. We gaan er gewoon voor zorgen dat jij wint. Zal ik gewoon maar zeggen, de winnaar van de Voice of Holland. Ruben Hillen, yay! Nou, zo voelt dat dan dus.
3: Ja, dat moeten we nog maar even zien vanavond.
0: Heel veel plezier. En nou, in elk geval mijn stem heb je natuurlijk.
3: Nou, hartstikke bedankt.
0: Doei doei!

0: Als je dit toch kan, hè, met je stem. Ja, dan ben je echt wel niet normaal goed, toch?
1: Zou je niet de hele dag gewoon lekker gaan zingen?
0: Alles zingend doen.
1: Voelt gewoon als...
0: Alsof je een Disneyfilm bent.
1: Nou, bijna wel.
0: Heerlijk. Dat je gewoon zegt, hier is de post. Of, nu ga ik wat drinken. Ja, ik kan dit dus totaal niet. Dus het lijkt mij voor mij niet een goed idee. Als je nou wil dat Ruben Hillen uit onze mooie provincie... The Voice of Holland wint, stem dan op hem. Dat doe je vanavond in een uitzending van RTL Late Night. Tot die tijd kijk je natuurlijk lekker naar Oost.
1: Tuurlijk.
0: Onze inkopper gaat vandaag over ook stress, namelijk examenstress. De examens zijn weer begonnen. Twee blondjes, die maken examen, zegt de een tegen de ander.
1: Nou, Rob zegt dit, en ik vind het wel al een potentiële winnaar, moet ik toegeven.
0: Oh,
1: zegt de ene tegen de ander, ik ben al lang niet meer met mijn examen. Ik snap er niks van.
0: Aha. Monique ten Dam, wat moet je bovenaan invullen bij je naam?
1: Thea Alde Hendrikman zegt de ene tegen de ander, waarvoor zit ik hier eigenlijk?
0: Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Ik had de antwoorden vorige maand onder mijn schoenzolen geschreven. Snap er niks van dat het nu weg is. Dankjewel, Jan.
1: Mandy Dekker, twee blondjes doen examen, zegt de ene tegen de ander. Zou het helpen als ik mijn haar laat verven?
0: Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen die ander. Bianca Zandbergen, je moet niet hetzelfde antwoord invullen als ik. Straks denken ze dat we spieken.
1: Hans Meekenkamp zegt de ene tegen de ander. Elk cijfer wat we halen is al een cadeautje.
0: Stefan Teunis, twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Ik vul lekker niks in, dan kan het ook niet fout zijn.
1: Charles de Jong, ook weer van de partij. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. En ik denk dat we er ook niks hebben... Wat zegt ze, wat staat hier nou? En ik denk dat we er ook niks aan hebben om het op te zoeken op een smartphone.
0: Anton van der Vondervoort, twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Ik wacht op het herexamen, ik heb geen zin om het twee keer te doen.
1: En deze nog, zegt de een tegen de ander, Johan Wolbert. Geen punt, heb al twee punten.
0: Godver, weer zo'n. Goed, twee blondjes doen examen. Insturen mag nog heel even tot...
1: Wat zullen we doen? 6:30, exact.
0: 6:30, oké. Okay.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Het kabinet trekt €100 miljoen uit om vuurwerkondernemers te compenseren... die getroffen worden door het aankomende vuurwerkverbod. De politie heeft 3 mensen aangehouden na de onrust rond de wedstrijd... tussen VV Staphorst en SC Genemuiden op 18 april. En Jelle Johannink uit Denenkamp heeft in de Tour de Hellas zijn eerste profzege geboekt. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Renate Kok met het NOS Journaal.
0: Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Renate, dank je wel. Wij gaan nog eventjes naar de weg. Het is nog altijd best wel druk. Alhoewel die vertraging op de A28 nu wel aan het afnemen is. Ja, daar is al de hele tijd last van een wegdek wat in slechte toestand is. De linker rijstrook is daarom dicht. Je vertraging was daar eerder vandaag nog 40 minuten. Nou, ondertussen is het 20 minuten. Probeer het zo positief mogelijk te brengen. Ik snap ook wel dat je baalt als je om 6 uur nog steeds in de file staat. Dan is het ook nog druk tussen Deventer Oost en Twello. Dat is een vertraging die ik niet heel vaak zie. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. 7 minuten vertraging daar. En op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen doe je er ook langer over. 7 minuten, 5 kilometer vertraging daar.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Het weekend in.

0: Plap en Come a Chameleon op Radio Oost.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Oei, nog maar 20 minuten. Zo lang heb je nog om mee te spelen voor de inkopper.
3: Nou, 21 ruim, hè?
0: Zo aardig dat als jij dan streng bent, dat je ook in de positieve manier heel streng bent.
3: Ja, je moet streng blijven.
0: Heel erg goed. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Heb je een goede inkopper? Laat hem nog even achter. Doe je via de Oost-app 0645671331. Onder al die inzendingen verloten we straks een Radio Oost prijspakket. Hey Benjamin.
3: Hey, hey.
0: Weet jij nog die twee gasten die dachten, weet je wat een goed idee is?
3: Nou.
0: Wij gaan op een tandem naar Marokko.
3: Oh ja, zeker, zeker, zeker.
0: We hebben ze verschillende keren gesproken. Ja, een van die mannen van op de tandem naar Marokko, die heeft een heel bijzonder verhaal. En hoe een tandem uiteindelijk gaat zorgen voor een nieuwe WK-hit.
3: Wat?
0: Ja, dit is echt, het is zo'n raar verhaal dat je het bijna niet gelooft. Maar hij gaat het zometeen zelf aan je uitleggen.
3: Hmm.
0: En wat zit er zometeen in het nieuws?
3: Het gaat zometeen natuurlijk over het kabinet dat 100 miljoen euro opzij zet voor compensatie van het vuurwerkverbod. Gaan het ook nog even hebben over Staphorst. Daar liggen mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond.
0: Nou, dat scheelt weer met dat vuurwerkverbod.
3: En oranje gekte in Heten.
0: Het is nog altijd aansluit op de A28, 22 minuten daar. Het weg

0: stick together. Dit is Radio Oost. Het is 6:15. En het voelt misschien nog ver weg, maar over een maand begint het WK voetbal.
1: Het weekend in.
0: En bij ons in Overijssel is de oranje koorts ook al een beetje losgebarsten. Zoals in Heten, waar zo'n 60 huizen oranje versierd zijn voor de dorpsquiz.
2: 60 huizen in Heten zijn versierd. En nou moeten we ze allemaal gaan jureren op basis van een stadiongevoel. Hoe oranje is het, hoe leuk hebben ze het uitgepakt en wat voor gekkigheid hebben ze verzonnen.
3: Ja, proost hè.
2: Mij kan het niet gek genoeg als het maar gewoon heel erg oranje is. Gewoon zo gek mogelijk, gewoon helemaal vol hangen. Het hele huis eigenlijk niet meer kunt zien. Ja, dat vind ik mooi.
0: En ook in Steenwijkerland begint het te kriebelen. In 1994 kwam deze WK-hit van de hand van mannenkoor Karrespoor.
4: Ja, dat is cool, cool, cool man. Dat zingt het hele legio.
0: Ja, ik was dus 5, maar ik kan dit helemaal meezingen. Het is inmiddels 32 jaar geleden en daarom vindt Mitchell Mosterman uit Steenwijkerweld het wel tijd voor een remake. En wij mogen hem zo voor het eerst draaien. Vind ik vet bijzonder, Mitchell. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, hoe kom je hier nou weer mee? Want wij hebben vorig jaar ook al eens met elkaar gesproken op Radio Oost. En toen had je bedacht dat het een goed idee was om met de tandem naar Marokko te gaan. Is dit dezelfde soort, ik heb iets bedacht in de kroeg, idee?
5: Ja, nou ja, ja. Ja, het begint toch weer bij een biertje. Ja. Het begint toch weer bij een biertje.
0: Ja, zo gaat dat. Heb jij mij trouwens op speaker staan? Want ik hoor mezelf gratis in echo. Mag ook wel.
5: Nee, ik heb een nieuwe speaker
0: staan. Oh, nou ja, dan hoor ik mezelf gewoon in echo. Mag ook wel eens een keertje. Ook een keertje gezellig. Het begon met een biertje. Maar tijdens dat hele tandemavontuur is dan ook een soort zaadje geplant, toch? Voor deze WK-remake.
5: Ja, zeker. Nou ja, mannenkoor Karrespoor werd elke dag wel gedraaid op de tandem. En ze komen bij ons uit het dorp en omstreken, dus ze zijn wel bekend.
0: Zeker.
5: En daar word je een beetje mee opgevoed. En dan op een gegeven moment, na het trainen in de voetbalkantine, stond dit nummer Koeman op. Mm-hmm. En ik dacht, dat hebben ze gemaakt voor dit WK.
0: Oh.
5: Maar ja, dat was natuurlijk voor het WK in 1994.
0: Mitchell, hoe oud ben jij eigenlijk?
5: Ik ben bijna 26.
0: Oh, dat jij kent het helemaal niet.
5: Nou, ik had het nog nooit gehoord.
0: Nee, maar toen dacht je, wat leuk dat mannenkoor Karrespoor weer bij elkaar is en het helemaal heeft uitgebracht.
5: Ja.
0: Nou, was niet zo. Het was gewoon helemaal nieuw dan voor jou, maar oud liedje.
5: Ja, nou ja, ik hoorde hem voor het eerst en op een gegeven moment... Voel ik me af aan Jan, waar ik hem mee samen zing. Ik zeg, Jan, ik zeg, wat is dit voor nummer, joh? Ik zeg, dit is super. Maar ja, hij was dus uit de tijd.
0: Oh.
5: En toen belde ik al aan Jan op en ik zeg, Jan, daar moeten ze wat mee doen.
0: Ja.
5: En Jan verstond, daar moeten we wat mee doen. Dus Jan die begon alles de tol in het hoofd. Nou ja, en toen moesten we toch maar eens samenkomen. En toen op een maandagavond met een... Een paar flesjes bier hebben we herschreven, zeg maar.
0: Oh,
5: in
0: wow.
5: Een nieuw jasje gestopt.
0: Ja.
5: Nou, en zo...
0: En zo is geboren.
5: Zo is het een beetje het balletje gaan rollen, ja.
0: Ja, nou, mooi gezegd een balletje gaan rollen. Want volgens mij hebben jullie gewoon een dikke WK-hit weer geschreven. Vindt mannenkoor Karrespoor dit dan wel gewoon een goed idee?
5: Nou ja, wij hebben een festival in de buurt, Dickie Woodstock. En
0: ja.
5: daar is Richard, de dirigent van mannenkoor Karrespoor. Welbekende dirigent van mannenkoor Karrespoor. Die zit daar ook bij de vrijwilligers. En wij kennen Richard allebei goed. Dus wij hebben gewoon de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd... Hey Richard, kunnen we eens een keer op de koffie komen? En toen zijn we met het idee gekomen op de gok van... Nou, hij zal het wel niks vinden.
0: Mm-hmm.
5: Maar ja, Richard was super enthousiast. En Richard heeft zelf de studio in Steenwijk, de dirigent.
0: Ja.
5: En die zegt, nou, kom maar hier. En dan gaan we eens kijken wat we kunnen.
0: Shit, Mitchell, heb je ergens gedacht van... Oeps, dit was niet helemaal aan de bedoeling?
5: Nou, nee, dat denk ik niet snel. Maar als je dan weer staat, dan heb je alweer... Schrik voor 10, zeg maar.
0: Nou, dat is toch ook zo. Gewoon eventjes een WK-hit maken. Kan er ook nog wel bij.
5: Ja, doen we even.
0: Daarom, je hebt ook volgens mij zelfs al een boeking staan.
5: Ja, een boeking. Nou ja, het is op vrijwillige basis dan.
0: Oh ja.
5: Ook omdat vrijwilliger is ook vrijwillig zingen daar.
0: Ja, ja.
5: Nee, maar met Dickie Woodstock treed ik inderdaad op met vol gas. Dus in het feestcafé. Dus ja, dat doen we elk jaar. En dat loopt een beetje uit de hand, zeg maar.
0: Ik heb het idee, Mitchell, maar dat kan ook aan mij liggen, dat dingen vaker bij jou uit de hand lopen.
5: Nou ja, dan heb je gelijk goed, denk ik.
0: Ja, wel op een positieve manier, hoor. Nooit negatief. Maar ik vind het echt zo grappig dat je met een idee komt en daar gewoon dan denkt, nou, dan ga ik dat maar gewoon doen.
5: Ja, je leeft maar één keer, hè?
0: En zo is het ook. Het nummer heet trouwens Wereldkampioen. Is dat dan ook meteen een voorspelling? Denk je, nou, dit gaat het worden?
5: Nou ja, ik denk het wel. En Jan denkt het ook. En Rick denkt het ook. En Colin ook. En Deven ook. Nou ja, en dan. En Ermen zei ook van. Nou, we wonen, dus nou, wij zijn nou, dan noemen we wereldkampioen.
0: Dan noemen we gewoon wereldkampioen. Nou, begreep ik dat er nog zeg maar één dingetje is. Het nummer is af. Ik heb het hier voor me. Ik weet dat het wereldkampioen heet. Maar ik weet niet hoe jullie heten. Wat is jullie artiestennaam?
5: Volgas.
0: Gewoon Volgas. Volgas wereldkampioen. Kampioen. Ja. Mitchell, wil je hem zelf aankondigen, de primeur op Radio Oost?
5: Hier is wereldkampioen van Volgas.
0: Wereldkampioen van Volgas. Wacht even, ik maak het even een beetje officiëler. Oké, daar gaan we. Ik pak de pauken erbij. Mitchell, ga je gang.
5: Hier is wereldkampioen van Volgas.
0: Leuk, Mitchell. Doei!

0: van Vol Gas. Ik denk, ja, dat kan niet anders. Gewoon een dikke, vette wereldhit.
1: Top 1
0: in Nederland. Ik ga ervoor. Dit is Seven Sky.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig. Van

0: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Het is precies 6:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedenavond.
4: Goedenavond. Het kabinet zet 100 miljoen euro opzij om ondernemers te compenseren die getroffen worden door het aankomende vuurwerkverbod. Dat bedrag moet ruim voldoende zijn om importeurs en handelaren tegemoet te komen in de inkomsten die zij door het verbod mislopen. Vooral importeurs worden gecompenseerd, omdat de verkoop van vuurwerk vaak hun belangrijkste of zelfs enige activiteit is. Voor vuurwerkhandelaar Ruud van den Broeke uit Wierden is dat ook zo. Vorig jaar vertelde hij nog aan RTV Oost dat de toekomst van zijn vuurwerkbedrijf op het spel staat door het verbod. Er is een mogelijke doorbraak in de moordzaak rond Marja Nijholt uit Enschede. Dat zeggen onderzoekers van een burgercollectief dat zich richt op ernstige misdrijven die nog niet zijn opgelost. Marja werd in 2013 op nieuwjaarsochtend in Os doodgestoken. Volgens de onderzoekers is er nieuw materiaal tegen een man die eerder als verdachte in beeld was. Het collectief gebruikte onder meer kunstmatige intelligentie om de zaak opnieuw te analyseren. Of de politie het onderzoek heropent, is nog onduidelijk. Koperdieven hebben toegeslagen bij Luminarium, een van de blikvangers van het Makersfestival Twente in Enschede. Onder andere kabels werden gestolen, ondanks de aanwezigheid van de nachtwaker. Volgens een medewerker schakelde de organisatie meteen de politie in. Via andere evenementen werd er snel vervangende apparatuur geregeld. Binnen 3 kwartier stond de installatie weer overeind. In het Luminarium wandelden bezoekers door een wereld van licht en kleur.
5: Je kijkt elke keer kijk je weer naar een plekje en denk van, oh wauw, ja mooi. Op de grote markt hebben ze toen ook een keer zo'n luchtkasteel hebben ze gebouwd. En ik vond het altijd indrukwekkend. Ik denk van, nou, hier wil ik met mijn kleine dochter naartoe. En veel foto's maken, hè?
6: Ja. Ja.
4: Het doel van het kunstwerk is om mensen even uit hun comfortzone te halen en te laten ontspannen. En je hoorde het net al, met huizen die volhangen met vlaggen.
7: Ja,
3: sorry, spijt me.
4: Excuses aanvaarden.
3: Gelukkig.
4: Denk ik dan maar toch.
3: Ja, fijn.
4: Met huizen die volhangen met vlaggen en gevels die compleet oranje kleuren, lijkt het in Heten alsof het WK voetbal al begonnen is.
7: Ja, dat is poen.
3: Vol gas heeft een nieuw nummer uit. Het heet Wereldkampioen.
4: Oh,
3: heel, ja, is een heel leuk nummer.
4: Oké, nu is de Oranje Gekte echt begonnen.
3: Mm-hmm.
4: In het dorp heeft Oranje Gekte alles te maken met de dorpsquiz van de Oranje Vereniging Heten, waarvoor tientallen teams hun huizen zo uitbundig mogelijk hebben versierd.
3: Oh, hij doet het niet meer. Ach, daar is hij weer.
8: Zoveel mogelijk oranje geprobeerd naar voren te brengen. En daarnaast hebben we erop gelet om een beetje betekenis aan te geven. Dus niet zomaar wat neer te hangen, maar ook wel met een bepaalde betekenis.
9: Mij kan niet gek genoeg als het maar gewoon heel erg oranje is. Gewoon zo gek mogelijk. Gewoon helemaal vol hangen. Dat hele huis eigenlijk niet meer kunt zien. Ja, dat vind ik mooi.
3: Ja, doe maar. Ik doe niks.
4: De jurenleden die trokken door het dorp om de huizen te beoordelen. En vanavond bestaat de quiz uit algemene kennisvragen en verschillende doe-opdrachten.
3: Oh, en gaat het dan ook vooral over het WK?
4: Weet ik eigenlijk niet.
3: Weet ik ook niet.
4: Geen idee.
3: Hmm,
4: dat is wel het laatste nieuws in ieder geval.
3: Hartstikke goed. Meer nieuws op oost.nl of in de Oost-app. Ja, ik weet niet, die computer die hapert hier aan alle kanten.
4: Tijd voor weekend.
3: Nou ja, of tijd voor nog een keertje wereldkampioen.
4: Hey,
3: dat zou
4: door.
3: Natuurlijk ook kunnen. Eerst even naar het weer, want Grietha, volgens mij wordt het morgen een stukje beter weer, hè?
10: In ieder geval qua temperatuur. We gaan hoger uitkomen. Vandaag zaten we op de meeste plaatsen op 17, 18 graden. En morgen wordt het 18 tot 20 graden. Net als vandaag denk ik weinig wind. Licht briesje uit een beetje de oostelijke hoek. En morgenochtend beginnen we op de meeste plaatsen zonnig of vrij zonnig. Er kunnen wel een paar nachtelijke wolkjes zijn of wat mistbanken. Maar het algehele beeld is zaterdagochtend vrij zonnig. En dan vanaf de late ochtend beginnen er stapelwolken te ontstaan. En morgenmiddag

0: Zien we nog vrij veel stapelbewolking. Dat zagen we vandaag op veel plekken in Overijssel ook. Maar die temperatuur zit wel her en der op 19 of 20 graden.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk best wel aardig. En volgens mij moeten we ervan genieten.
0: Ja, een beetje wel. Zondag ook hoor. Je ziet dat er dan wat van de temperatuur ietsjes afgaat. 16 tot 18 graden. Ook een wat opstekende wind uit noord tot noordoost. Nog steeds zon en stapelwolken. Dus dat is een prima, die afwisseling denk ik. Maar maandag en dinsdag, ja, dan maken we een temperatuurval. Even flexibel zijn de komende tijd qua temperatuursverschillen. 13 tot 15 graden is volgende week zo'n beetje het maximum. En dan zou er ook een lokale bui kunnen vallen in het begin van de week. Maar vanaf woensdag zou het wat wisselvalliger kunnen worden.
1: Dankjewel, goed weekend.
0: Zelfde.
1: Ik kan niet beloven dat je hierna niet nog een keer wereldkampioen hoort.
2: José de Bruin.
3: Knal hem erin, José. Thank you.
4: Gewoon zo gek mogelijk. Gewoon helemaal vol hangen.
5: Het hele huis, eigenlijk niet dat ik het zo.

0: Purple Disco Machine met Koens Substitution op Radio Oost. Heb je meegedaan aan de inkopper? Dan is nu tijd om je telefoon heel goed in de gaten te houden als je wordt gebeld door een nummer uit Hengelo. Bijvoorbeeld het nummer 074-2456665. Zal ik opnemen als ik jou was, want hier ligt voor jou klaar een prijzenpakket met onbekende inhoud. Het hangt altijd een beetje vanaf waar we zin in hebben eigenlijk.
1: Een beetje wat voor stemming we zijn. Gewoon,
0: het is mooi weer. Wat gaan we er vandaag in doen?
1: Even door het pand lopen, denk ik. En dan kijken wat we erin stoppen.
0: Ja, precies. We hebben ook wel eens alles met een stekker erin gestopt. Er werd ons ook niet helemaal in dank afgenomen. Goed, wat daarin zit, dat is nog eventjes een verrassing. Maar ik hoop dat die voor jou is. De inkopper gaat over examenstress. Alhoewel, nou, eigenlijk was er weinig examenstress bij Milan Prins die we een tijdje geleden spraken.
1: Zeg dat wel, hij was koeltjes.
0: Ja, hij was heel ontspannen, hartstikke lekker. Zijn eerste toets ging helemaal goed, dus nee, die komt wel aan, geloof ik.
1: 7,1 had hij het over, toch?
0: Ja, als hij dan zeg maar, de eindnorm is natuurlijk nog niet bekend. Nou, maar met wat er nu is,
1: ziet er goed
0: had
1: uit.
0: Het hartstikke goed gedaan. Ja. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander.
1: Kobe Boerendijk-Westerkamp komt met deze. Wanneer begint jouw examen?
0: Sandra Mulder, hey, is dat diegene die dat prijspakket maakt? Volgens mij wel.
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja, volgens mij is dat onze Sandra. Sandra, hi. Sandra, als je luistert, ja, Sandra van de receptie. Je weet dat je bent uitgesloten van deelname. Dat is hartstikke leuk, maar het mag helemaal niet. Ik kan toch geen prijzenpakket naar zichzelf opsturen?
1: Ja, pak hem lekker voor jezelf in, zou ik zeggen.
0: Sandra Mulder, die zegt, wij zijn slimmer als wat zij denken.
1: Kijk aan. Twee blondjes doen examen.
0: Ik moest er even over nadenken, maar er zit een spelfout in. Dus ik denk dat dat dan, zeg maar, wij zijn slimmer als wat zij denken. Dat zij
1: zou heel goed kunnen, anyways. Niet zo goed Nederlands geleerd. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Hilbert Spijker, dankjewel voor deze. Blond, hè?
0: Twee blondjes doen examen, zegt de ene tegen de ander. Gelukkig is het meer keuze, dan hoef ik maar één antwoord fout te hebben.
1: Ah, heel mooi gevonden. Henny Schijver uit Deventer zegt, twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Dit wordt leuk, want blondes have more fun.
0: We zijn nog niet klaar. Nee, we moeten nog een rondje. Het spijt me. G. Kerkdijk, twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Ik ben mijn speakbriefje kwijt.
1: Ik vind deze eigenlijk heel slim. Van Johanna Benneker uit Losser, zegt de een tegen de ander. Als ik iets niet weet, dan verander ik de vraag. Super slim.
0: Henk van Amerongen uit Enschede hadden we een tijdje geleden nog aan de telefoon voor zijn stemlijstje, de Vinyl Top 100. Maar die zegt, ik ga mijn haren laten verven. Dan heb ik tenminste kunstmatige intelligentie heel goed gevonden, Henk.
1: Heel mooi. Deze ook, hoor. Toon Nijland uit Delden. Twee blondjes doen examen, zegt de een tegen de ander. Dat wordt helemaal niks. Je leert nog niet eens van je fouten.
0: Rob Pat, ik ben al lang niet meer met mijn ex samen. Ik snap er niks van.
1: Ronald Langheet uit Enschede zegt de een tegen de ander. Zullen we naast elkaar gaan zitten? Want twee weten meer dan één.
0: Monique ten Dam, wat moet je bovenaan invullen bij naam?
1: Gert de Kleine dan zegt de een tegen de ander. Zeg, waarom heb jij een liniaal mee? Om te meten hoe lang het examen nog duurt.
0: Prachtig. Oké, we gaan de winnaar bellen. Ja. De winnaar heeft een heel verhaal ingestuurd. Ik hoop dat zij in dit geval opneemt.
1: Ja, kleine hint inderdaad al wie de winnares is.
0: Ze is niet bang. Ze heeft een vlinder op haar vinger zitten. Dat is haar profielfoto.
1: Ja, ziet er mooi uit. Een zonnetje erbij.
0: Ik moest even goed kijken wat het was.
1: Ja.
0: Oh.
1: Oeh, dit klinkt al spannend.
0: Ja, niet opnemen is niet winnen.
1: Zo simpel is het.
0: In dit geval is dat niet Wendy.
1: Oei. Wendy, luister je?
0: Die zoekt nu in paniek aan telefoon, denk ik.
1: Waar is dat ding?
2: Helaas is degene die je belt nu niet beschikbaar.
0: Nee, dat hebben we door.
1: Moeten we dit
0: dankjewel.
1: Nog, moeten we dit nog één keer doen? Of een keer proberen? Of bellen? Of zeggen we echt inderdaad
0: nee,
1: van...
0: Nee, hallo, luister. Wij hebben een hele strenge spelregel.
1: Ja, maar ik zie haar spel, nu al.
0: Ja, dat maakt me niet uit.
1: Zoeken.
0: Ja, dat is een hartstikke sneu voor Wendy. Maar de regel is, als je niet opneemt, kan je niet winnen.
1: Wendy,
0: en niet omdat jij nou denkt, wat een leuk schattig vlindertje en wat een leuke vrouw is Wendy, gaan we Wendy uit Eibergen ineens bellen. Wendy, dat gaan we niet doen.
1: Wendy, je hoort het, ik heb het geprobeerd. Maar
0: je hebt het
1: helaas.
0: Nou, lees jij dan even de inkopper voor.
1: De inkopper van Wendy, zegt de ene blonde tegen de ander. Wat was het moeilijk? Ik heb niks ingevuld, gewoon mijn blaadje leeggelaten, zegt de ander. Ik heb ook een leeg blaadje ingeleverd, want ik snapte er ook niks van. Maar nu denken ze vast en zeker dat we bij elkaar hebben afgekeken.
0: was wel een goede inkoppen.
1: Het was een hele goede inkoppen.
0: Ja, precies. Wij gaan iemand uitkiezen via Facebook. Volg je ons daar al. Radio Oost is onze Facebookpagina. Daar vind je zometeen wie de winnaar is van de inkopper. Die sturen we even een berichtje. En ja, dan heb je gewoon geen tijd meer om niet te reageren. Nee, ja.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon eens even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8:00 tot 12:00 op Radio Oost.

0: Meeuwis en Van Gant verliefd zijn. Hey, Benjamin.
1: Hey, hey.
0: Hey, als jij een gokje moet doen, wat denk jij wordt de zomerhit van 2026?
1: Nou, ik hoor Shakira vaak met Zoo.
0: Met Zoo? Oh ja, dat heeft te maken met die Zootropolis film.
1: Kijk, dat klinkt al zomers.
0: Dat is zeker zomers. Ik snap het wel. Op dit moment 4 in de top 40.
1: Oké, okay, niet slecht, niet slecht.
0: Ik denk dat het een beetje spant tussen twee liedjes.
1: Ja.
0: Dat is bijvoorbeeld, ik ga even kijken of ik dat heel snel bij de hand heb. Deze.
2: Geit, ga voor niet naar regen.
0: Ja, wacht, hier is die.
2: Fluiten ga ik niet naar

0: nummer 5 hè, in de Nederlandse top 40. Ja, gaat echt als een gek door die top 40 heen. Maar toch is er één liedje waarvan ik denk, oh, dit is ook heel lekker. Het was het Bevrijdingsfestival afgelopen dinsdag. Er stond een heel veld, helemaal vol, voor de Josti Band.
1: Ja, dat was geweldig.
0: Samen met Reinier Zonneveld en Maan. En Reinier Zonneveld heeft een nieuwe plaat uit. Loco Loco, die deed de Josti Band. En het zorgde bij mij echt voor meters kippenvel.
2: Maar komen die zomer.
0: Wat een goede plaat dit. Het is Loco Loco. Spreek je morgen weer.
2: Goed weekend.

0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna €900 miljoen compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
10: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
9: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden.
13: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert, neemt alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Wie RTT heeft ze vallen holt.
2: Korter.
1: Een bult holt, wie RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
5: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
4: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
6: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunkers die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
4: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go! Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Rips and Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
3: Radio Oost.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Er kwam iemand binnen, ze zijn Jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
4: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
5: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
4: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
6: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
4: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
9: Het is natuurlijk ook voor ons wel een indicie en een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
8: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
10: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
8: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Newsflash! In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
6: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
5: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
7: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
5: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
2: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. NPO Radio 1.
3: Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog richting de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze koos vandaag zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het vanavond 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel. En het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik wil uit!
0: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Hou je bek, man.
0: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
10: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
11: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Vuurwerkhandelaren krijgen vanwege het vuurwerkverbod 100 miljoen compensatie van het kabinet, terwijl ze hoopten op 800 miljoen. Niet bepaald een knaller dus. Eerder zo'n treurig sterretje tijdens een regenachtige nieuwjaarsnacht dat halverwege al uitgebrand is. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Israël blijft Libanon bombarderen. Een Nederlandse oud-militair van de VN die er nog altijd woont zit er middenin. We staan stil bij de dood van Parool-columnist, journalist en activist Karin Spaink. Premier Jette vertelt over zijn week met onder meer de vuurwerkbom op het D66-partijkantoor. Het nieuwe Hongaarse parlement wordt morgen beëdigd. Wat gaat er politiek veranderen in het land na 16 jaar premier Orbán? En waarom live viool spelen op het komende Eurovisie Songfestival zo opmerkelijk is. U hoort het straks. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 8 mei.
3: Dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen.
2: Premier Jette reageerde op de vuurwerkbom die gisteravond afging bij het partijkantoor van D66. Deze jongen was erbij.
4: Wij zaten te luisteren naar een lezing. En toen hoorden we in één keer een keer de klap achter ons. Toen hoorde je glas vallen.
2: De bom werd geplaatst door een man van 37. Over zijn motief is niets bekend. Al durft deze buurtbewoner wel een gok te wagen.
5: Er is een hoop onvrede onder de mensen, onder de bevolking. Ze moeten eens luisteren naar de bevolking.
2: Volgens Jette is dit niet de manier om dingen duidelijk te maken.
3: Vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
2: En ook ministers spreken er schande van.
6: Schandalig, een laffe daad.
7: Dit is echt vreselijk.
2: De uitslagen van de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk druppelen binnen. De Labour-partij staat op een historisch verlies. Deze politiek analist vat het mooi samen.
8: What we can see is a very bad night for the Labour Party.
2: Premier Starmer wint er geen doekjes om.
9: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
2: Maar van opstappen wil hij niks weten.
9: I'm not going to walk away.
2: Veel stemmers zijn overgestapt naar Reform UK. Deze partij van Nigel Farage lijkt de grootste te worden. Farage zelf ziet een politieke aardverschuiving.
10: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
2: Het Verenigd Koninkrijk is geen tweepartijenstelsel meer, zegt deze professor.
11: It's a fragmentation of Britain's two-party system into a five or six-party system.
2: Voor zo'n 150.000 middelbare scholieren begonnen vandaag de eindexamens. Ook op de eerste dag is het al flink stressen.
12: Ja, vreselijke buikpijn en echt misselijk gewoon. Echt dat ik dacht van ja, nu ik trek het niet meer.
2: Een beetje stress is op zich goed.
13: Want dat helpt je concentreren en focussen op wat je op dat moment te doen hebt. Maar als het de overhand gaat nemen, dan kan het je echt in de weg gaan zitten.
2: En als dat het geval is, kunnen scholieren bellen met de nieuwe stresslijn van het LAX. Die weten wat je kunt doen tegen de spanning.
14: Tips kunnen zijn een stukje buiten wandelen, iets doen wat je rust geeft.
2: En deze scholier weet wel wat haar rustig maakt.
15: Dit is een beetje een vreemd hoor, maar ik luister naar bijvoorbeeld Beethoven, de 7e symfonie.
2: Hoe ging die ook alweer?
15: Ta, ta, ta, ta, ta, na, na.
2: Klopt. Sir David Attenborough werd vandaag 100 jaar. Hij ontving veel felicitaties en dat verraste hem.
16: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
2: Hier in Nederland hebben we onze eigen David Attenborough, Freek Vonk. Waar David de rust zelf is, is dat bij Freek wel anders.
17: Ik ben Freek. Ik ben gek op de natuur en alles wat daarin leeft. En ik trek weer dwars door de jungle op zoek naar de meest achterlijke dieren in de wildernis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ondanks de wapenstilstand blijft Israël Libanon aanvallen. Niet alleen in de hoofdstad Beirut, ook in Zuid-Libanon. Meer dan 20 mensen kwamen daarbij vandaag en gisteren om het leven. Bewoners van verschillende dorpen en steden in het zuiden ontvingen gisteren ontruimingsbevelen van het Israëlische leger. Chris Laarhoven maakte in de jaren 80 deel uit van de VN-vredesoperatie UNIFIL in Zuid-Libanon. Sinds 2007 woont hij af en aan in deze regio. Goedenavond.
18: Goedenavond.
2: Ja, hoe gaat het nu met u?
7: Ja, ook af en aan goed en minder goed.
2: Want hoe is de situatie daar?
7: Het is op dit moment erger dan ik ooit had kunnen bedenken. De oorlogen meegemaakt in 81, 82, 2006... is dit iets wat ik wat niet te bevatten is eigenlijk, eerlijk gezegd.
2: Want beschrijft u eens wat u meemaakt?
7: Evacuatieorders van hier naar daar. Mensen vertrekken, mensen moeten terugkomen. Of moeten niet terugkomen, maar komen terug. Mensen hebben geen geld. Die moeten ergens anders huur betalen. We vertrekken uit de buurt. En de buurt is nu weer leeg. En ik kan niet terug. Ik slaap nu weer in de auto. En het constante bombarderen, intimideren met overflights. Dus laagvliegende vliegtuigen, jagers, zeg maar, die de geluidsbarrière doorbreken en alles doen trillen, maakt niet alleen mensen gek, maar ook dieren, kleine kinderen. De mensen in de straten zijn in een soort wanhoop, ja.
2: En zagen ze deze escalatie in Zuid-Libanon aankomen? Ze zijn natuurlijk oorlog wel gewend.
7: Ze zijn oorlog gewend, maar dit is iets wat ik van iedereen hoor. En van, ja, van wat ik zelf weet, dit is, heb ik nog nooit meegemaakt, eigenlijk.
2: En waar,
7: eerlijk gezegd.
2: Waar trekken de gevluchte bewoners naartoe? Waar kunnen ze nog naartoe?
7: Ze trekken naar de corniche, aan de boulevard, laat ik het zo maar zeggen. En daar gaan ze allemaal zitten. Als ze geen geld hebben. En de rest trekt naar Saida, naar hoger gelegen gebieden. Het noorden in, eigenlijk, zeg maar.
2: En we zeiden het al, de wapenstilstand die geldt nu. Waarom valt Israël toch nu aan? Wat zit daarachter, denkt u?
7: Ik denk dat net als in 2006... de tiende, nu aankomende tiende, zijn er weer vredesbesprekingen of ceasefire, weet ik wat, besprekingen. Net als in 2006 heeft Israël, of dat hebben ze toen gedaan, en zij houden van een bepaalde symboliek, en dat vinden we altijd terug. Ze gooien nog even al hun oude munitie eruit en voordat het bestand ingaat. Het wordt erger en het gaat erger worden voordat het beter wordt.
2: Ik wil u heel veel sterkte wensen.
7: Dank u vriendelijk.
2: Dank, Chris Laarhoven vanuit Zuid-Libanon. En Renate Kok, die las de kranten vanmorgen.
18: Ja, er waren in Argentinië opvallend veel besmettingen met het Hanta-virus het afgelopen jaar. Sinds vorig jaar juni ging het om ruim 100 gevallen, en dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Lokale wetenschappers die wijzen naar klimaatverandering als mogelijke oorzaak, meldt het AD.
2: Door klimaatverandering is het land tropischer geworden, zeggen ze. Na de historische droogte van de afgelopen jaren volgde onder invloed van El Niño juist weer extreme regenval. Dat leverde veel groen op en veel zaden, waardoor de knaagdierpopulatie enorm kon groeien. En daarmee dus ook het risico op besmetting en op overdracht van dier op mens.
18: Grote Nederlandse beleggers die zien hun defensieportefeuilles flink uitdijen, kopt het FD. Er gaat de laatste twee jaar veel meer geld naar de defensieindustrie. De waarde van hun posities is in die tijd bijna verdrievoudigd, constateert de krant na een eigen data-analyse.
2: Lange tijd gold het als no-go investeren in defensie, maar dat ligt sinds de oorlog in Oekraïne anders. Toch is het ook weer niet zo dat institutionele beleggers alle bedrijven in de top van de defensieindustrie nu massaal omarmen. Bedrijven als Boeing, Northrop en Lockheed zijn nog steeds weinig populair vanwege hun betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens of kernwapens.
18: Ik leg mijn reputatie in de waagschaal, maar Tata doet dat ook. In de Volkskrant ligt Donald Pols zijn omstreden besluit toe om over te stappen van Milieudefensie, waar hij directeur was, naar de staalfabriek in IJmuiden. En daar wordt hij dan verantwoordelijk voor de verduurzaming, communicatie en natuurlijk ook de lobby van het bedrijf.
19: Veel mensen vinden Pols naïef, maar in de krant pleit hij vurig voor groen staal. Dat is volgens hem cruciaal voor de energietransitie. Zonder staal immers geen windmolens, zonnepanelen of treinen. We moeten er gewoon mee beginnen. Thuis kost het wel de nodige moeite om zijn kinderen te overtuigen, maar ik wil alle critici de komende tijd graag hun ongelijk bewijzen. Het eerste resultaat zal er heel snel zijn, zo belooft hij.
18: Ja, we blinken erin uit, maar of we er nou blij mee moeten zijn? Het Parool schrijft dat Nederlandse plofkrakers inmiddels een steeds groter spoor van vernieling achterlaten in Europa. In ruil voor hand- en spandiensten leren ze buitenlandse criminelen de truc waar Nederland inmiddels patent op lijkt te hebben.
19: Ploffen, zoals het op straat heet, geldt hier bijna als een crimineel ambacht. Inmiddels werkt de politie binnen Europa nu wel intensief samen om dit soort bendes op te rollen.
18: Ja, zondag mist weer de moederdag, maar wat nu als er geen moeder meer is? Hoe leuk is het dan? Je gaat op zo'n dag natuurlijk geen verhalen delen over je dode moeder, zegt een vrouw van 40 in Trouw.
19: In Utrecht wordt er nu voor het eerst Dode Moederdag georganiseerd. Volgens de initiatiefneemster valt er aan Moederdag niet te ontkomen. Overal zijn kortingsacties of reclames om met je moeder te gaan lunchen. We hopen dat we onze overleden moeders zo toch in het zonnetje kunnen zetten.
20: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
19: Als alles volgens plan is verlopen, ben ik vanochtend overleden. Met die woorden kondigde Karin Spaink vandaag haar eigen dood aan op haar blog, getiteld Exit Spaink. Ze is 68 jaar geworden. Spaink was onder meer een van de oprichters van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom en columnist bij het Parool. Ze schreef vele boeken en werkte bij het onderzoeksplatform Follow the Money. Mede-oprichter en oud-hoofdredacteur van Follow the Money, Erik Smits, was goed bevriend met Karin Spaink. Goedenavond, Erik.
21: Goedenavond.
19: En ze heeft dus zelf het moment van haar overlijden bepaald. Ze had MS, multiple sclerose. Typeerde haar dat ook, die eigen keuze?
21: Ja, volledig. Ja. Totaal in eigen hand nemen van haar eigen lot. Rationeel dat beslissen. En dan ook tot in het kleinste detail dat uitdenken. En tot het laatste moment de regie in handen houden. Dat was Karin ten voeten uit. En dat heeft ze vandaag gedaan. En ja, eigenlijk hartverscheurend. Maar omdat je weet dat haar geest nog springlevend was en scherp als altijd en opstandig als altijd. Maar ook zo gedreven om dit te doen. Omdat ze dat lichaam van haar, waar ze al zoveel mee te stellen had gehad, dat, ja, dat begon steeds meer te bezwijken. En dat moment dat ze daarvan afhankelijk zou worden, wilde ze niet afwachten. Dus ze heeft, ja, echt haar lot in eigen handen genomen. En het kan alleen maar ontzettend veel bewondering voor hebben. Voor die moed, maar ook de vrolijkheid waarom letterlijk haar laatste adem uitblies.
19: Want dat ging op een vrolijke manier?
21: Ja, nee, echt. Het klinkt misschien gek, maar nou moet ik zeggen dat wij natuurlijk al met een kleine groep mensen van in totaal 6 goede vrienden al een lange tijd met haar bezig waren en waar vaak ontmoeten. Ze organiseerde ook al maandenlang op iedere woensdag een borrel waar ze ook met andere collega's samenkwam. En dus we hebben een hele lange weg gekend naar dat moment toe. Maar op een zeker moment had ze het bepaald. Als je vaak met elkaar samen bent, dan ga je ook de vrolijkheid daarin van inzien. En je probeert natuurlijk ook dat ook tot het laatste moment te bewaren. En die humor hield zij er ook tot het laatste moment in.
19: Hoe heb je haar ooit leren kennen?
21: Ik kende haar uit de jaren 90 natuurlijk al door het lezen van de krant en het Parool en haar columns. En wat mij vooral, wat ik heel erg opmerkelijk vond in die tijd, toen ik las natuurlijk dat zij het opnam tegen, samen met Access for All, toenmalige internet service provider, tegen de Scientology-kerk. Om publicatie mogelijk te maken. Ze had die stukken online gezet en dat waren volgens haar verwerpelijke stukken. Dat een inzicht bood op hoe die kerk te werk ging. En dat werd mogelijk verboden. Dus die kerk begon te keihard te procederen. Dat heeft ze jarenlang volgehouden. Dus dat was, ik vond dat machtig, omdat ik wist dat deze vrouw multiple sclerose had, MS had en in een rolstoel zat, kwetsbaar was en haar geestelijke kracht die dwong toen al enorm veel respect af. En toen heb ik haar pas op leren kennen in 2018, toen zij aanwezig was in het pakhuis De Zwijg in Amsterdam, waar ik mezelf over de knie werd gelegd door een interviewer die mij interviewde over een verhaal wat ik had geschreven. En zij was daar getuige van. En ze vroeg zich af of ik dat, hoe ik dat zou ondergaan. En dat bleek volgens haar, ik kwam met een voldoende weg. Want nadien kwamen we met elkaar in gesprek. En ze had het vermoeden dat ik misschien wel een klootzak was. Dat zei ze dan ook gewoon. Maar dat was alleszins meegevallen. Toen zei ze van, nou, ik wil nu wel eindredacteur worden. Ja. Dus het was eigenlijk een soort omgekeerde sollicitatie. Maar ja, ik was natuurlijk sowieso al onder de indruk van haar. En ik wist dat ze een goede schrijfster was. En toen ze zich dus eigenlijk presenteerde als een nieuwe eindredacteur bij ons, die dat kon gaan doen. Dat is voor mij niet zo moeilijk besluit om haar ook eigenlijk gelijk aan te nemen.
19: Hoe wil jij je haar vooral herinneren?
21: Als een hele krachtige vrouw. Als een radicale vrouw, maar ook een zachte vrouw. Iemand die opstandig was, strijd kon voeren. En wat ook in de intro al uitkwam. Ze heeft natuurlijk meerdere dingen gedaan. Maar ook de strijd met Scientology, maar ook de Bits for Freedom opgericht. Ze is sociaal zo betrokken. En ze heeft voor ons natuurlijk voor Follow the Money heel veel betekend. Zij is, en ik ben natuurlijk mede oprichter daarvan samen met Arne van der Wal. En wij worden wel als de Godfathers gezien. Karen Spank is de godmother van Follow the Money.
19: Nou, mooie laatste woorden. Dankjewel, Erik Smits. En morgen staat er in het Parool ook nog een afscheidsinterview. Erik Smit, excuus. Morgen staat er ook nog een afscheidsinterview met Karen Spank in het Parool.

0: Mel en Vintage Future, Ballad of Easy Rider. Het meireces is nog niet afgelopen in Den Haag, maar de ministerraad vergaderde wel. En dus was er ook de wekelijkse persconferentie van premier Jette. En Wilma Borgman was daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, gisteravond was het partijkantoor van D66 dus het doelwit van een vuurwerkbom. Hoe kijkt de premier daarop terug?
1: Ja, wat ik opmerkelijk vond in die persconferentie vanmiddag was dat Jette zei, dit staat niet op zichzelf. Het past in een bredere trend in de samenleving dat verhoudingen verharden en dat mensen ook sneller grijpen naar geweld om hun standpunt duidelijk te maken. Nou, en voor D66 was dit niet de eerste keer dat hun partijkantoor werd aangevallen. Dat gebeurde vorig jaar september ook, toen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. Dus wel twee keer hetzelfde doelwit, maar wel die twee keren waren wel verschillend van karakter, zei Jette vanmiddag.
2: Ja, in de zin van de vorige keer was er een grote demonstratie in Den Haag en zagen we heel duidelijk mensen met vlaggen en het scanderen van leuzen naar het partijkantoor trekken om daar het partijkantoor echt aan te vallen. Nu is het waarschijnlijk een individu die gelukkig wel is gearresteerd, maar waar we nog niet weten wat daar het motief van de dader is. Dus dat moeten we even afwachten. Wat echt niet anders is, is dat de schrik bij de mensen die op dat kantoor werken natuurlijk er behoorlijk in zat. Gelukkig iedereen ongedeerd naar buiten is gekomen. Maar volgens mij ook heel duidelijk werd snel al dat van links tot rechts politici zich ook realiseren, het was nu het D66-kantoor en de volgende keer kan het van een andere partijkleur zijn.
1: Maar u zei vanochtend, deze dader is heel bewust naar het partijkantoor van D66 gelopen, ja, om daar een aanslag te plegen. Het was niet toevallig.
2: Dat klopt, maar ik weet nog niet met welke reden hij heel bewust naar dat kantoor is gelopen.
1: Denkt u dat dit soort aanslagen iets te maken hebben met hoe mensen denken over de politiek?
2: Nou, als je uitzoomt en je kijkt hoe vaker de afgelopen paar jaar met cobra's en andere vuurwerkbommen aanslagen zijn gepleegd, dan zie je dat bij burgemeesters, bij wethouders, bij politieagenten. Je ziet het op hulpverleners die aan het werk zijn. De kleinste ruzies in het land worden soms met vuurwerkbommen zogenaamd opgelost. Dus daar zie je een veel breder probleem, dat sommige mensen in onze samenleving denken dat ze hun wil kunnen opleggen door met vuurwerk te gaan gooien of met stenen te gaan gooien. Nou, dat is natuurlijk absoluut onacceptabel. De frustratie van een deel van de samenleving richting de politiek, dat de politiek veel te weinig oplost, ja, die is zeker aanwezig.
1: Ja, want vanochtend zond de NOS Radio's een paar straatinterviews uit met mensen die daar voorbij liepen in de straat waar uw partijkantoor gevestigd is. En die zeiden, ja, een vuurwerkbom is natuurlijk totaal onacceptabel. Maar ja, de prijzen aan de pomp, die zijn ook heel erg hoog. Zij leggen daar een verband. Snapt u dat?
2: Ja, nee, want ik geloof ook dat echt het merendeel van de Nederlanders het nooit acceptabel vindt dat je welke vorm van geweld dan ook gebruikt om je punt kracht bij te zetten. Dat doen we in dit land echt met woorden en door met elkaar de discussie aan te gaan.
1: Maar ja, dat zijn niet alleen mensen die op straat lopen. Het zijn ook bestuurders in dit land. Want de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, die zei, ja, die koppelde de onrust in zijn gemeente aan wat er in Den Haag gebeurt. Ik kan dat niet los van elkaar zien, zei hij. Liever gezegd, van wat er in Den Haag niet gebeurt. Heeft hij daar een punt?
2: Nou, onrust in de samenleving koppelen aan een gebrek dat de politiek de afgelopen 10 jaar veel te weinig heeft opgelost, die koppeling zie ik zeker. Maar ik geloof niet dat ook een burgemeester de link met geweld legt.
1: Nee, maar hij zei wel, Mark Verheijen, die zei wel, ja, 3 kabinetten op rij hebben gezegd, we willen grip op migratie krijgen, maar 3 kabinetten op rij lukt het steeds maar niet. Heeft hij gelijk?
2: Ja, dit kabinet doet er alles aan om dat verschil te maken. Door al in het coalitieakkoord hele uitgebreide afspraken te hebben gemaakt over hoe je die migratieketen op orde krijgt. We hebben daarbij ook meteen gezegd, dat gaat even duren, want we hebben nogal een hoop op te ruimen met elkaar. En daar zijn we nu volop mee bezig.
1: Maar een van de belangrijke manieren om dat te doen, die asielnoodmaatregelenwet, die werd 3 weken geleden weggestemd door toedoen van uw partij.
2: Nou, de Eerste Kamer heeft daar in meerderheid tegen gestemd. En het kabinet heeft vandaag meteen weer een aantal besluiten genomen om met nationale maatregelen meer grip op migratie te krijgen.
1: De onrust in de samenleving tegen de vestiging van die AZC's gaat heel vaak over de spreidingswet. Toen die spreidingswet werd ingevoerd, was er een koppeling aan het beperken van de instroom. Een van de redenen waarom de Tweede Kamer destijds instemde was omdat het kabinet toen had beloofd, ja, wij verdelen de asielzoekersopvang over het land, maar daar staat tegenover dat we de instroom beperken. Van dat laatste is niet veel terechtgekomen.
2: Nee, en daar zijn we nu dus volop mee bezig. Door heel snel het EU-migratiepact in te voeren. Maar ook door nationaal te doen wat we kunnen. Om daar veel meer grip op te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we veel sneller weten wie heeft recht op opvang in Nederland. En hoe organiseer je dat dan goed. Hoe zorg je dat die mensen ook mee kunnen doen. Maar dat je ook streng durft te zijn op mensen die hier niks te zoeken hebt. En ze dan, als het zelfs moet, ongewenst verklaard.
1: Ik hoorde u net wel zeggen, meneer Jetten. Ja, we hebben er niet zoveel van terechtgebracht. Van het beter organiseren van die asielketen.
2: Nee, de afgelopen 10 jaar is het daar hier heel veel over gegaan hier in Den Haag. Maar is er weinig veranderd. En dat is ook de reden waarom bij de formatie VVD, CDA en D66 ook met elkaar hebben gezegd, wij stappen alle drie daar over eigen schaduwen heen. Om in de volle breedte die grip op migratie voor elkaar te boksen voor een streng en rechtvaardig beleid. En ik ben onder de indruk van hoe de minister van Asiel en Migratie daar vanaf dag 1 mee aan de slag is gegaan om dat ook ten uitvoer te brengen.
0: Wilma, dat was Jette dus vanmiddag. Hij zegt dat ze over hun schaduw heen willen springen. Maar weet hij dan zeker dat nieuwe asielwetten het de volgende keer wel gaan halen?
1: Nou ja, het gaat dan om precies te zijn op 3 aanvullingen op het Europese Migratiepact. Want daarin staan al wel veel van die plannen die de Eerste Kamer 3 weken geleden nog wegstemde, maar een paar nog niet. En dan gaat het om het afschaffen van de dwangsommen die de IND aan een asielzoeker moet betalen als termijnen worden overschreden. Die dwangsommen die lopen inmiddels in de tientallen miljoenen en daar wil eigenlijk een grote meerderheid hier vanaf. Het gaat ook om het eerder ongewenst verklaren van iemand die de wet heeft overtreden. En die 2 plannen die gaan het wel halen, verzekerde Jette vanmiddag. En ook snel. Maar een 3e plan is veel meer omstreden. En dan gaat het om een afgezwakte versie van het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Het kabinet wil dat verbod toespitsen op mensen die hun terugkeer frustreren. Maar dat is juridisch nogal ingewikkeld, dus dat is een onzekere afloop. En wat Jette vandaag vooral duidelijk wilde maken is dat vorige kabinetten vooral ruzie aan het maken waren over asielbeleid, maar dat dit kabinet de koppen bij elkaar steekt als er iets is mislukt en dan snel met alternatieve plannen komt, Simone.
0: Dankjewel, Wilma Borgman. De nu 85-jarige Neil Diamond kreeg in 2018 de diagnose Parkinson. Maar vandaag kwam toch een nieuw album van hem uit, Wild at Heart. Contact met Marcel Mulders, zanger van de coverband Neil Diamond Memories. Goedenavond.
3: Goedenavond, Simone.
0: Hij heeft Diamond.

0: Met de producer Rick Rubin. Session 12 songs in 2005. En Home Before Dark in 2008. Maar dat zijn nummers die nooit eerder zijn uitgebracht. Uh-huh. Dus hij is die nummers weer gaan luisteren. Ze hebben ze een beetje opgepoetst. En uiteindelijk hebben ze daar een nieuw album voor uitgebracht.
1: Dus het zijn eigenlijk planknummers, om het zo maar te noemen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hoe gaat het met Neil Diamond op dit moment? Is dat bekend?
0: Sorry, ik had je niet verstaan.
1: Hoe gaat het nu met hem, met zijn gezondheid?
0: Ja, naar omstandigheden goed. We zien af en toe wel eens wat voorbij komen via de socials. En vorig jaar hebben we hem nog een liedje zien zingen. We hebben een paar jaar geleden nog tijdens de musical zijn aanwezigheid gezien. En onlangs die film die uitgekomen is, Song Blue, is de acteur Hugh Jackman bij hem thuis geweest. En dat was wel een heel grappig verhaal. Dat kun je ook terugvinden op YouTube. Daar vertelt hij bij dat hij eigenlijk net over de drempel binnen was. Een microfoon in zijn handen kreeg en toen riep hij: let's do some karaoke. Dus hij is nog wel helder van geest, denk ik.
1: Toch nog wel.
0: Ja. Ja.
1: Nou, toeren jullie
0: maar
1: zelf.
0: Goed, nou, omstandigheden zal het goed staan.
1: Zeker. Nu toeren jullie al zelf 6 maanden door Nederland met de Sweet Caroline Tour. Nou, die bekende hit natuurlijk van Neil Diamond. Heeft hij nog steeds een grote fanbase hier?
0: Ja, absoluut. Wij doen al theatershows sinds 2019 door heel Nederland en heel af en toe in België. En als je dan ziet dat de zalen goed gevuld zijn, dan doet me dat deugd. Natuurlijk worden de fanbase ook een dagje ouder, hè? Dus, maar de mensen die het mogelijk maken om naar theater te komen, die zijn aanwezig. En dat is hartstikke leuk, want na de show dan kletsen we altijd eventjes bij de bar. En dan worden hele leuke verhalen gedeeld. Mensen die echt iets met de muziek hebben van Neil. Dus een speciale betekenis voor hen hebben. Met de muziek zijn opgegroeid. En heel af en toe zit er ook een 40-plusser in de zaal. Die
1: verbaasd om zich heen kijkt.
0: Is met een papleven gegooid, hè? Nee.
1: Maar goed, waar gaan we nu naar luisteren, Marcel? Welk nummer heb je uitgekozen?
0: Nou, ik moet nog eventjes bijvermelden dat wat belangrijk is bij dit album is dat eigenlijk die Rick Rubin ervoor heeft gezocht dat alle bombast is weggehaald. Dat heeft hij destijds ook gedaan met Johnny Cash, waar hij mee heeft gewerkt. En dan kom je er eigenlijk achter, hè, na al die decennia geproduceerde platen, dat we echt weer horen hoe de singer-songwriter hij was. Hij speelt ook weer meer gitaar. Dus we gaan eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het ooit is begonnen. Je hoort echt een songwriter, de stem, die kwetsbaarheid. Het is allemaal veel soberder en veel persoonlijker. Dat maakt het zo mooi, dat album. En het liedje wat ik had uitgekozen van het album is You're My Favorite Song. Ja, en dan moet je eigenlijk denken, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat je iemand gaat vergelijken met muziek waar die eigenlijk zegt van: jij geeft kleur en betekenis aan mijn leven. Hoe mooi is dat, hè?
1: Marcel Mulders, You're My Favorite Song. Daar gaan we naar luisteren van Neil Diamond. Dank je wel.
0: Dank je.

0: Neil Diamond was dat dus. Vanaf morgen is Péter Magyar officieel premier van Hongarije. Hij won de verkiezingen in april met een 2/3 meerderheid van Viktor Orbán. Europa-correspondent Tijn Sade, goedenavond Tijn.
1: Goedenavond, jongen.
0: Ja, na 16 jaar Orbán aan de macht verwachten de meeste Hongaren dat morgen een nieuw tijdperk aanbreekt, denk ik.
1: Ja, er wordt echt een volksfeest opgetuigd. Het is allereerst ceremonieel. Het begint om 10:00 in dat kolossale parlementsgebouw aan de Donau. Daar worden parlementariërs in gezworen. Rond 1:00 of 3:00 zou dan de eedaflegging zijn door Péter Magyar als nieuwe premier. En dat is allemaal buiten op grote schermen te volgen. Daar wordt dan daarna een feest georganiseerd. Concerten aan de oever van de Donau. En dat allemaal op 9 mei. Dag van Europa. Nou, wie had dat gedacht, hè? In het Hongarije dat onder de vertrekkende premier Orbán ja, eigenlijk steeds verder afdreef, juist net, hè, van die Europese Unie. Dus allemaal heel betekenisvol morgen.
0: Het is een hele symbolische dag en een symbolisch spektakel dus, als ik jou zo hoor.
1: Ja, het is symbolisch. Nogmaals, ja, dat feest wordt opgetuigd, dat betekent toch echt wel dat Magyar een regering wil gaan vormen namens. Een regering die namens en voor het volk wil gaan leiden. Dat is zijn belofte. Ja, en dat hij dat allemaal op de Dag van Europa doet en dat hij daar zo mee uitpakt, dat betekent toch echt wel dat hij zijn land weer wil terugleiden in de schoot van de Europese Unie. Hè, waar zijn voorganger natuurlijk 16 jaar lang mee overhoop lag. Dus je zag Magyar eigenlijk voor die eetaflegging van morgen de afgelopen weken al driftig door Europa reizen. Ja, met natuurlijk als belangrijkste bestemming Brussel. Want daar moet hij de Europese Commissie overtuigen van zijn goede bedoelingen, de noodzakelijke hervormingen, zodat de EU-miljarden weer kunnen gaan stromen naar Hongarije. Want die zijn de afgelopen jaren dus allemaal niet uitgekeerd als straf voor het feit dat Orbán de rechtsstaat in zijn land volledig heeft gesloopt.
0: Maar hoe staat het daar inmiddels mee, dat terugkrijgen van die bevroren tegoeden uit Brussel? Een belangrijke verkiezingsbelofte van Magyar.
1: Absoluut. En dat is ook meteen heel risicovol geweest. Hè. Ja, wat moest hij anders? Natuurlijk, hij wilde winnen, hij moest winnen. En heeft hij het misschien wel het onmogelijke beloofd. Kijk, het is een beetje een balanceeract allereerst in Brussel zelf. Hè, voor de Europese Commissie, de hoeder van EU-afspraken en EU-miljarden. Nou, gaat de Commissie strikt de regels volgen? Ja, dan weet de Commissie dat Magyar nog jaren nodig heeft om aan die regels te kunnen voldoen. Ja, dus dat is eigenlijk een optie die al niet werkt. Nou, wat dan wel? Een oogje dichtknijpen. Nou, dat betekent dan wat soepeler zijn en die EU-miljarden in ieder geval deels, 6 miljard bijvoorbeeld alvast, over te maken. Dan is het idee dat Brussel Magyar eigenlijk een beetje ziet als de gehoopte verlosser die alle steun vanuit Brussel verdient, ook al heeft hij nog niks kunnen laten zien. Maar ja, dat is ook niet altijd even goed afgelopen, deze strategie.
0: Nou heeft Orbán, de voorganger van Magyar, in 16 jaar tijd veel democratische instituties uitgehold. Is al bekend wat Magyar als eerste wil gaan repareren?
1: Ja, hij staat voor een enorme klus. Hij moet allereerst, want dat willen alle Hongaren die voor hem hebben gestemd, zowel de progressieve als de zeer conservatieve, hij moet de economie weer aan de praat krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ook het onderwijs, gezondheidszorg, die allemaal kwakkelen, waar enorme problemen zijn, openbaar vervoer, dat moet hij allemaal gaan aanpakken. Dat wil de Hongaar heel praktisch zien. Maar ja, wat wil Brussel zien? Ja, eerder wat jij net echt zei, hè, juist net, die instituties die een democratie nou eenmaal nodig heeft, die een rechtsstaat nodig heeft, die moeten op orde komen. Dus hij moet, dat is eigenlijk weer de balanceeract dan van Magyar, hij moet die beide kampen moet hij bedienen. Hij moet Brussel tevreden stellen. Ik zal de rechtsstaat weer op orde brengen, maar de Hongaar wil gewoon allereerst dat het gewoon weer wat beter gaat in zijn eigen land. Dus dat maakt het zo ontzettend moeilijk voor deze nieuwe premier.
0: Maar dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat er Orbán-vertrouwelingen die nu op belangrijke posities zitten vervangen moeten gaan worden.
1: Ja, klopt. Maar dan is er wel een voordeel. Men maakt wel eens het vergelijk met Polen. Het maakt eenzelfde ontwikkeling door, ook met een Orbán-achtige regering die daarna viel. En daarna gingen de miljarden vanuit Brussel weer naar Polen stromen. Nou, dat lukte niet allemaal meteen, want daar zat een premier met een zwakke positie. Magyar in Hongarije heeft een hele sterke positie. Door die 2/3 meerderheid, je zei het net al, een supermeerderheid. Hij kan daarmee heel veel naar zijn hand zetten. Hij kan de grondwet wijzigen, hij kan allerlei discriminerende wetten die Orbán invoerde, kan hij weer ongedaan maken. Hij kan mensen ontslaan die in justitie, in staatsmedia, in de raad die over de overheidsbegroting gaat, noem maar op, die kan hij allemaal weer gaan vervangen. Door mensen die gewoon meewerken en die niet, zoals vroeger, de clan van Orbán alleen maar dienden. Dus dat is wel weer het grote voordeel van Péter Magyar. Maar het is toch nog wel een enorme klus, hoor.
0: Een ander belangrijk thema, de LHBTI-rechten in Hongarije. Veel mensen herinneren zich die verboden Pride Mars nog in Budapest. Wat zegt Magyar daarover, de LHBTI-rechten in Hongarije?
1: Nou, je moet wel allereerst bedenken dat er met deze Péter Magyar nou niet meteen een enorme progressieve wind gaat waaien in Hongarije, hoor. Het is eigenlijk zelf ook een zeer conservatieve politicus. Als het gaat om migratie, als het gaat om bijvoorbeeld Oekraïne, daar is hij net zo hard in als zijn voorganger. Die mogen er voorlopig niet bij. En als het om LHBTI-rechten gaat, heeft hij weliswaar iets gezegd tijdens zijn overwinningsspeech in de nacht van 12 april, die euforische nacht. Toen heeft hij in een bijzin wel gezegd dat hij een Hongarije wil waar iedereen, voor wie die ook gaat, van wie die ook houdt, voor iedereen er respect moet zijn. Nou, met deze wat indirecte formulering moest men het doen. En er steeg toch wel meteen in Budapest een gejuich op. Dus ja, dat bood wat hoop. Maar ja, nogmaals, het is toch verder wel een hele conservatieve politicus ook.
0: En restauratie van de democratie is een van zijn beloftes. Maar hij is dus, je gaf het al aan, heel erg machtig. Net zo machtig eigenlijk als Orbán was. Wat is de inschatting? Tot slot, kort, zal hij die macht misbruiken?
1: Nou, daar zijn natuurlijk wel wat zorgen over, hè? Want ja, Orbán heeft dat ook gedaan. Die heeft de macht naar zijn hand gezet. Gaat deze Magyar dat ook doen? En dan is dus de vraag, wie is hij nou eigenlijk echt? Hij heeft zich natuurlijk voor de conservatieve tot en met de progressieve Hongaar heel positief getoond. Ze hebben hem ook massaal gesteund. Zonder dat ze eigenlijk wisten wat nou eigenlijk zijn agenda is. En dat is nu de vraag. Je hebt eigenlijk een nieuwe premier waarvan je de agenda niet echt kent. Wel wat beloftes. En die heeft een supermeerderheid. Nou, wat gaat hij daarmee doen? En de vraag is vooral, hoe gaat hij, Orbanistan, zoals wel eens gezegd wordt, hoe gaat hij dat slopen om weer een nieuw land op te bouwen? Zal hij daarvoor misschien ook af en toe dingen moeten doen die eigenlijk een beetje horen bij een autocraat met een 2/3 meerderheid die alles naar zijn hand kan zetten? Daar zijn zorgen over. We weten het simpelweg niet.
0: Vanaf morgen gaan we het zien.
1: Voorlopig het voordeel van de twijfel.
0: Dankjewel, Europa-correspondent Tijn Sade.

0: Nikin Haitin was dat van Linda Lampenius en Pieter Parkkonen. Het is de Finse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Want komende dinsdag barst dat weer los. Dan is in Wenen de eerste halve finale. Met daarin een bijzonder optreden van Finland dus. En bijzonder in die zin dat de Finse Linda Lampenius live viool speelt. Sinds het begin van deze eeuw staat namelijk alle muziek op band en worden artiesten niet meer begeleid door een orkest. Dick Bakker was de laatste dirigent die een orkest leidde bij het Eurovisie Songfestival. In 1998 werd hij bij het Nationaal Songfestival door Paul de Leeuw en Linda de Mol nog zo geïntroduceerd.
1: In elk geval weten we van één iemand wel zeker dat hij naar Birmingham gaat, want hij zal daar de dirigent zijn. Vanavond staat hij voor het fantastische Metropoolorkest.
2: En ik vind alles goed, zolang hij maar geen wodka drinkt.
1: Dick Bakker!
0: Ja, goedenavond, meneer Bakker. Mooie tijden van vroeger, hè?
3: Goedenavond.
0: Waren dat mooie tijden vroeger, zo met een orkest?
3: Absoluut, ja.
0: Wat voor herinneringen heeft u daaraan?
3: Nou, het was gewoon een heerlijk om echt alles live te spelen. Het ging destijds om een fantastische compositie en een heel goed gezongen en heel goed uitgevoerd. En dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders. Het staat op een band. En zelfs de koor staat op de band. Alleen de solist die zingt. En dat is natuurlijk toch eigenlijk veel minder.
0: Want hoe kwam het in der tijd bij u aan toen de EBU, dat is de organisator van het festival, dat afschafte, dat live orkest?
3: Nou, we hebben er alles aan geprobeerd om. Ik was destijds chef-dirigent van het Metropoolorkest. En ik heb toen aangeboden van kunnen we niet met het Metropoolorkest dit blijven doen. Dan zijn de artiesten ook zeker van dat het is een lichte muziekorkest die dat heel goed speelt. Dus dat ze een fantastische begeleiding hebben. Maar dat is er dus niet gelukt. En het was gewoon. Ja, eigenlijk is het in 1998 gewoon een streep er doorheen gekomen. En zijn we gestopt.
0: Maar waarom ging er een streep doorheen?
3: Ja, ik weet het ook niet precies. Ze wilden eigenlijk toch veel meer op beeld werken met allerlei effecten. En het is tegenwoordig is het eigenlijk geen songfestival meer, maar het is een clipfestival geworden. Het is eigenlijk gaat het om de goede effecten die je hebt, mooie belichting, mooie decors, allerlei beeldeffecten. En oh ja, er is ook nog een liedje. Zo voelde ik dat, hè?
0: Ja, dus visueel is het veel belangrijker geworden dan muzikaal.
3: Ja, dat is echt zo. En ik vind de composities over het algemeen ook een stuk minder dan het. Vroeger hadden we dus echt, dan moest je stukken maken wat harmonisch en melodisch heel erg mooi was. En ook pakkend. En het was dan altijd zo, ik heb dan Dingen Dong gecomponeerd in 1975. Daar zijn 150 versies van, zover ik heb kunnen achterhalen. En door alles, door grote orkesten, koren, ook kinderkoren, allerlei verschillende versies. En dat is nu, als je de nummer 1 hebt van de afgelopen jaren, daar wordt maar heel weinig andere versies van gemaakt. Het gaat om de clip. En dat is populair. En voor de rest, ja, wat moet je ermee?
0: Want die liedjes gingen in de tijd dus ook een eigen leven leiden.
3: Ja,
0: zo kun je het zeggen.
3: Absoluut, absoluut. Ja. Ik heb wel wat een versie. Er waren hele slechte versies, maar waren ook hele goede. De Kingsingers hebben dat helemaal a cappella gedaan. Er is een zangeres in Zuid-Amerika, die heeft er een bossa nova versie van gemaakt. Maar je had er ook Jan Goers op zijn accordeon met de verkeerde akkoorden.
0: Dat kon ook gewoon. Maar was de prestatie van het live orkest destijds ook belangrijk voor de jury? Kon bijvoorbeeld een valse noot door dat orkest, kon dat punten kosten?
3: Nou, van zijn nood van het orkest, dat komt heel
0: nee,
3: dat weinig.
0: Dat
3: komt eigenlijk niet voor.
0: Okay.
3: Maar het was wel zo dat, en daar moet ik ook eerlijk over zijn, je komt in een bepaald land en veelal is het een klassiek orkest, of althans een symfonieorkest, waar je dus mee moet werken. Maar het is wel lichte muziek. En daar hebben sommige landen wel twijfels over. Van wat krijg ik voorgeschoteld als ik daar kom?
0: Ja.
3: Kan de ritmesectie dat wel spelen? Swingt dat ook? En, dus wat we met Dingen Dong hebben gedaan. En de tweede, in dat jaar waren de Shadows. Die hebben dus toch hetgeen op het podium stond, de drum, de bas, de gitaar en piano, hebben zij dus op band aangeleverd en de rest allemaal live orkest. Dus dan heb je de zekerheid dat je basis in ieder geval goed is.
0: Mm-hmm. Maar nu heeft Finland dus toestemming om live viool te spelen, een uitzondering. Snapt u dat besluit?
3: Ja, ik denk dat het wellicht een hele lastige partij is die moeilijk na te spelen is als het van tevoren opgenomen is. Zo belangrijk vind ik het eigenlijk niet. Het is eenmalig iets. En misschien zegt een ander land van, nou, ik wil de gitaarsolo, wil ik ook live spelen. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Maar de techniek is nu dat het helemaal aan elkaar gekoppeld zit. Dus de audioband aan de beeld. En dat is alle bewegingen, alles gaat helemaal van tevoren geprogrammeerd. En dan is het lastig als daar plotseling iets live bij zit. Mm-hmm.
0: Maar Finland is natuurlijk wel een van de favorieten. Is het wel eerlijk ten opzichte van andere deelnemers? Op live spelen levert misschien nog wel bepaalde sympathie van de kijkers en de stemmers op.
3: Ja, maar ja, het is één viool. Hè.
0: Ik weet het niet. En een trommel en een fluit, maar...
3: Nee. Nou ja, goed, ik weet ook niet hoe dat zangtechnisch zit. Uiteindelijk is de melodie natuurlijk het belangrijkste. En ik weet niet welke invloed die viool precies heeft en hoe belangrijk die is in de song zelf. Mm-hmm. Het zou dus kunnen zijn dat later vragen oproept, maar...
0: Ja. Dat zullen we zien. Nou, ja. En dan tot slot nog, Nederland doet deze keer dus niet mee vanwege de deelname van Israël. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik bekijk het eigenlijk van de kant van het muzikale deel en de artistieke deel. En niet over een politiek. Ik vind zelf dat eigenlijk geen rol moet spelen bij het Songfestival. Dus echt, is het een goede song? En welke landen doen mee? Dan gaat het er echt om dat je dus dat artistiek beoordeelt en niet politiek.
0: Gaat u überhaupt kijken?
3: Nou, wellicht. Ik heb eigenlijk na 2000 is het de laatste keer dat ik mee heb gedaan. En dat was eigenlijk heel erg jammer wat er daar gebeurd is. En ik heb toen gezegd, voor mij is het helemaal klaar, dat Songfestival.
0: Dus je hebt al 26 jaar niet gekeken?
3: Ik heb wel eens gekeken. En ik heb ook wel eens een keer voor mezelf punten gegeven. Maar ik begin maar ontzettend te storen aan dat het allemaal niet live gaat. En niet echt is, maar allemaal clips. Hè, clipfestival.
0: Ja, nou, we gaan het zien de komende tijd. Dank u wel, Dick Bakker.
3: Oké.
0: En met het gesprek met Dick Bakker zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hierna uiteraard Nooit meer slapen. Ik wens u nog een mooie nacht.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. Musicend, morgenochtend om 8:30. De jacht op de hoornhaarkoningin is geopend. Dat om te voorkomen dat deze exoot onze bij aan stukken kan scheuren.
1: Pootjes eraf, de vleugeltjes eraf, het kopje eraf. En het blijft alleen wat lijfje over. En daar zitten de eiwitten in.
0: Hit Me Hard and Soft, de tour.
2: I will always stand up for you and I will always fight for you.
0: Een bijzondere concertfilm over de band tussen Billie Eilish en haar fans. Lena Bril doet de zelfhulpboekenrubriek. En Harbour van der Veen gaat weer op bezoek bij zijn familie in Amerika.
3: Die domme Amerikanen.
0: Om te kijken hoe de liefde voor Trump ervoor staat.
3: Ik wil niet dat ik zo in stereotypen over mijn lieve familie denk.
0: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.